0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
0: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
7: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
8: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
11: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij deze.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de forwards, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het er in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot, want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek talent van de maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sport Radio Live.

0: Sport Radio Live.
1: Onze team Dutch Shield Zeilsters zijn terug uit Newport, Rhode Island, waar het team de afgelopen week deelnam aan de Women's International Championship. De tienkoppige bemanning van de IC37 boot groeide tijdens het toernooi door veel te leren en steeds beter te worden op het water. En de Zeilsters bekroonden hun harde werken door de tiende en ook laatste race van het event te winnen. En daarmee uiteindelijk de negende plek in het algemeen klassement veilig te stellen. Een mooie afsluiter van een project dat al een aanloop kende van een jaar. Ik ga erover in gesprek met Zeilster en ook initiatiefneemster van dit project, Saar van Bemmel. Saar, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Ja, dan is ineens die Women's International Championship voorbij. Toch, ja, is dat dan toch jammer dat het nu al voorbij is nadat jullie er al een jaar mee bezig zijn geweest?
2: Ja, natuurlijk. Je bent zo lang met voorbereiding bezig, maar ook heb je 5 trainingsdagen daar en 5 wedstrijddagen. En dat gaat dan uiteindelijk toch redelijk snel voorbij. En we hebben ook een paar dagen gehad dat we niet hebben kunnen zeilen. Dus dan wordt er snel wat vanaf gesnoept. En dan zit je achteraf zo na te genieten van het evenement. En natuurlijk had je altijd gewild dat het nog wat langer duurde.
1: Ja, het was een prachtig project. Daar gaan we het zeker over hebben. Maar ik ben benieuwd, jij bent initiatiefneemster. Hoe kwam je op dit idee om dit te gaan starten?
2: Vorig jaar waren we nog de Emeralds Cup aan het varen met een aantal die ook deze wedstrijd nu hebben gevaren. En toen was dat voor mij ook een beetje het einde van ROS, dus het opleidingsprogramma wat ik hiervoor deed op een Care 46. Dus ik zat al best wel te kijken van, oeh ja, wat ga ik hierna doen? Toen kwam het nieuwsbericht voorbij dat ze deze wedstrijd gingen varen en eigenlijk een vrouweneditie gingen doen. Want ze hebben deze wedstrijd al lang gedaan, maar dan een soort open versie, en wat in deze wereld vaak ook een grotendeels mannenversie betekent. En dit werd de allereerste all-women editie die ze gingen uitvoeren. Dus dit kwam langs en ik dacht van ja, ik heb geen ROS meer volgend jaar. En toen heb ik eigenlijk direct Laura erbij betrokken als schipper van de boot. En hebben we ons bij Dutch Shield gemeld dat we dit wilden gaan doen. Ons aangemeld en vervolgens zijn we uitgenodigd. En dat was eigenlijk de hele start van het project.
1: Ja, Laura is Laura van Veen in dit geval. Er was ook echt best wel veel animo, hè, vanuit de vrouwelijke zeilsters om hier aan deel te nemen. Want uiteindelijk heb je een tienkoppige bemanning. Maar jullie hadden 50 aanmeldingen.
2: Ja, echt ontzettend veel. We hadden ook wel verwacht dat er wat animo voor zou zijn. Maar niet verwacht dat het zoveel zou zijn. En het kwam ook van alle kanten. We hadden zeilsters uit kleine boten, grote boten, matchracen, hele ervaren zeilsters, Olympische klasses ook wat minder ervaren zeilsters. Dus we hadden opeens zoveel namen voor ons neus. Het was nogal zoeken met wie we het beste konden gaan varen. Dus dat was wel een interessante periode.
1: Ja, hoe gaat dat traject eigenlijk? Want het is inderdaad echt een afwisseling als je kijkt naar de namen tussen echt alle disciplines een beetje die je kan bedenken.
2: Ja, absoluut. Ja, het was een redelijk intense periode, want het was voor ons ook voor de eerste keer dat we op deze manier een selectieproces gingen doorlopen. We hebben eerst gekeken naar de cv's die binnenkomen. Wat is je achtergrond? Wat voor een categorie zeiler ben je? Dus welke zit je in de dinghies, grote boten, matchracen? Hoeveel ervaring heb je? En op basis daarvan hebben we een eerste selectie gemaakt. Vervolgens zijn we met iedereen gaan bellen om even te kijken van wie ben je meer als persoon? Wat meer toelichting over je ervaring. En vervolgens, daarna hebben we een selectie gemaakt waarmee we nog een gesprek zijn gaan doen, waarna we in de boot zijn gestapt ook. Dit hebben we toen op de Koninklijke Vereniging Muiden kunnen doen op de J70's. En daar zijn we met een stuk of 25 zeilsters volgens mij het water op gegaan om te zien hoe ze in teamverband functioneerden. En op basis van die dag hebben we uiteindelijk de samenstelling van het team gemaakt.
1: Ja, fast forward. Jullie hebben een jaar lang met z'n allen getraind. Maar dan is het best wel interessant om te weten dat jullie eigenlijk pas 5 dagen voordat het toernooi begint, pas op de eigenlijke boot hebben kunnen gaan trainen eigenlijk.
2: Ja, klopt. Dat maakt het ook best wel lastig, merkte ik. Want je kan heel goed, je kan heel veel dingen al voorbereiden. Dus je kan heel goed zien, oké, hoe kunnen we de communicatie zo goed mogelijk laten lopen? Hoe kunnen we de startprocedures zo ver mogelijk standaardiseren? Hoe kunnen we boothandeling zo goed mogelijk op orde krijgen? Maar je weet natuurlijk dan heel weinig over boottechnische informatie. Dat hebben we dan ook proberen, want we hadden geen boot in Europa die we konden gebruiken. om op te trainen. Dus we zijn vooral heel veel vooronderzoek gaan doen, omdat er heel veel informatie over de boot wel op internet staat. Dus we hebben een hele desk research gedaan naar de boothandeling, bootspeed, waardoor we best wel goed voorbereid daarheen gingen. En we hadden ook voor daar hadden we geregeld dat we met twee coaches het water op konden. En dat was met Tony Ray en Tim Corbett. En die hebben ons tips gegeven over dus boot-specifieke dingen. En Tony was juist meer over hoe kunnen we als team het beste samenwerken. En dat heeft ons ontzettend geholpen om die boot zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Want nou, ik kwam moeilijk op gang. En dat is best wel booteigen dat hij wat trager op gang komt. Dus het was heel goed dat we daar goed onderzoek naar hebben gedaan. Maar ook externe support bij hebben gehaald om die boot zo snel mogelijk te leren kennen.
1: Ja, en dan vijf dagen trainen, dan begint het toernooi natuurlijk. Blik eens even terug op die afgelopen weken. Hoe was dat?
2: Heel bijzonder. Het was heel gaaf om in zo'n sfeer te zijn waar de beste zeilsters van de wereld opeens allemaal samenkomen. Ook omdat het op zo'n prachtige locatie is waar alles zo goed verzorgd is. En het was heel vet om te racen in deze setting. Om op grote boten met 20 boten in de vloot One Design te varen. Waardoor het super druk is bij de bovenboei, super druk is bij de onderboei. Maar ook elke fout gelijk wordt afgetikt. Dus er is gewoon geen ruimte om fouten te maken. En dat was wel een hele vette manier van racen. Dus we stonden er gewoon als team ontzettend relaxed in wel, denk ik. We hadden ook gewoon heel erg, we zijn nu ook gewoon lol te maken, want we houden gewoon allemaal van zeilen. Maar het was wel een ontzettende indrukwekkende setting.
1: Ja, en dat is goed gelukt. Want uiteindelijk bekroonden jullie dit traject door de slotrace, de tiende race te winnen. Dat lijkt me echt een kers op de taart, toch?
2: Absoluut. Het was ook wel heel erg vet, want we hadden al de hele week dat we best wel in de buurt van de podiumplekken kwamen. We hadden ook al een tweetje gevaren. Die dag ook al een viertje gevaren. En het voelde gewoon, het was een moment dat we allemaal dachten, eindelijk is het gelukt. En dan ook nog op de laatste race. Ze waren helemaal in extase. Stonden echt te juichen alsof we het hele event hadden gewonnen. Maar voor ons voelde het gewoon als een groot succes. En uiteindelijk kwam de wedstrijdcommissie, die was zo te spreken over onze blijdschap van de winst. Dat ze ons eind van de dag ook de huls hebben gegeven van het overwinningsschot wat wordt afgeschoten op het moment dat de eerste over de lijn komt. Nou. Dus die hebben we mee naar huis gekregen. Dat was erg speciaal.
1: Nou, dat was mooi. Dan is het traject nu op dit moment een einde. Tot slot, ja, gewoon heel kort. Ja, wat nu eigenlijk voor jou en je medezeilsters?
2: Beetje back to reality. We zijn allemaal weer aan het proberen te landen. Tegelijkertijd willen we ook graag vooruitblikken. Dus we willen heel graag over 2 jaar, dus de volgende editie, willen we er graag weer bij zijn. Dus we zijn nu aan het kijken, wat is daarvoor nodig? Wil iedereen nog door? Hoe gaat het eruit zien? Dus we maken grote plannen.
1: Nou, ik ga jullie daar heel veel succes bij wensen. Saar van Bemmel, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk gefeliciteerd met een fantastisch traject daar tijdens die Women's Internationals Championship.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij je.

0: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
1: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef, die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van, ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
0: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
1: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
0: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
1: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd, ja, dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
0: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook... toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
0: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
1: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je... Nou, reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus nou, dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
0: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
1: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
0: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
1: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En nou, dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
0: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... Hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in.
1: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En nou, toen het derde jaar wel gelukt. En ja, nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus ja, dan op dat moment denk je wel van ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie... speel je dan je wedstrijden soms. En je traint elke maandag, ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
0: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
0: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
1: Dan ga je door naar de onder 20.
0: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
1: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
0: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
0: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar. Of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Ja, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
0: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het seizoen in de MXGP en MX2 zit erop. Afgelopen weekend werden de wereldkampioenschappen afgesloten in Darwin voor de Australische Grand Prix. Het eerste wat opviel was dat, nou ja, eigenlijk misschien enkel de diehards nog aan de start stonden. Jeffrey Herlings die wist voor de 8e race in ieder geval op rij bij de manches en dus de Grand Prix te winnen in de MXGP. En in de MX2 won de Zuid-Afrikaan Camden McLellan de eerste manche en de Grand Prix. De tweede manche was voor onze zuidenbuurman Liam Evert. De blik in het motocross is dan weer nu gericht naar Europa, terug naar Ernée in Frankrijk, want in het eerste weekend van oktober gaat daar de Motocross of Nations, of het landen WK, plaatsvinden. Ik ga over dit alles in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, hele goedemiddag.
2: En goedemiddag.
1: Waren voor jou denk ik ook korte nachtjes.
2: Ja, het was een heel kort nachtje. Door het tijdverschil werd er al om 4:30 op zondagochtend gereden. De eerste manche in de MX2 klasse. Ja, toen zat ik al volop in de studio, de soundcheck achter de rug en het slaap uit mijn oogjes gewreven. Maar ik zat er klaar voor, keurig op tijd. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel weerstand Fares zou gaan geven in die titelstrijd. 45 punten voorsprong ten opzichte van McLellan. Ja, bij de maximale score van 50 punten moest het wel heel raar lopen. Wilde Fares die voorsprong nog uit handen gaan geven. Is ook niet gebeurd en McLellan mocht de manche zegen pakken. Fares pakte de wereldtitel. En daarmee natuurlijk geschiedenis geschreven door Triumph. Want het is pas de tweede keer dat een Brits motormerk een wereldtitel motocross pakt. Daarvoor moeten we terug naar 1957. De allereerste wereldtitel, officiële wereldtitelstrijd. In de 500ste C-klasse was door een Brits merk gewonnen. En nu dus de Triumph.
1: Ja, want Triumph, nou ja, Triumph, letterlijk vertaald, ja, die hadden het wel het beste weekend in ieder geval, want daar werd goed feest gevierd.
2: Ja, die hebben een geweldig seizoen gehad. Het derde seizoen in het wereldkampioenschap. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Triumph aankondigde om in te gaan stappen in het wereldkampioenschap motocross. In eerste instantie in de MX2-klasse. Dan zouden ze in 2026 ook in de MXGP-klasse actief zijn. Ze hebben grote namen uit de industrie aangetrokken. Ze zijn in Amerika met een groot team actief, zowel supercross als motocross. Ivan Tedesco als testrijder, Ricky Carmichael, de GOAT. Ja, die naam heeft hij natuurlijk niet voor niets als testrijder. Dan in de Endurosport zijn ze actief. Dus ja, er is heel veel energie en geld en budget tegenaan gegooid. Ja, en dat dit zo snel zou gaan, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. De voorbeschouwingen die ik heb geschreven en waar ik met diverse mensen over heb gesproken. Ja, de titelstrijd, normaal gesproken, Lange Velder als titelverdediger. Sascha Koenen, ja, bloedsnel, dus die doet mee voor de titel. En dan Liam Evert, dat zouden de top 3 gaan worden. En welke volgorde moesten ze even zelf nog bepalen. En dan McLellan is snel, maar niet goed genoeg bij de starts. Fares, ja, een beetje een vraagteken. Niet heel erg veel indruk gemaakt vorig seizoen. Dus ja, die Triumphs die doen niet mee voor de wereldtitel, toch?
1: Nou ja, dat hebben ze uiteindelijk het tegendeel bewezen natuurlijk. Want uiteindelijk zij dan zowel de wereldkampioen als de nummer 2 af te leveren. En natuurlijk bij de fabrikanten ook de wereldtitel op te eisen. Liam Evert won de tweede manche. Dat is natuurlijk voor Husqvarna, maar zeker ook voor Liam Evert zelf in al het geweld ook wel lekker om nog mee het seizoen af te sluiten.
2: Ja, ik had hem graag nog een Grand Prix zegen gegund. Hetzelfde geldt er in principe voor Yamaha. Want die wacht ook al een tijdje op een Grand Prix overwinning. Maar Evert reed echt voortreffelijk die tweede manche. En een zegen dit seizoen had het 2026 seizoen voor hem misschien een beetje meer kleur gegeven. Wel diverse podiumplaatsen weten te scoren. Een aantal manche overwinningen weten te pakken. Maar niet die zwaar bevochten Grand Prix zegen. Ja, en dan gaan we meteen eventjes met één oog kijken naar 27. Evert blijft in de MX2 klasse. Zijn laatste seizoen. Want hij wordt volgend jaar augustus 23. En dat betekent dat hij op 1 januari 28 dus 23 jaar of ouder is. En dan is er geen plekje meer in de MX2 klasse. Dus dat is zijn laatste kans. Ik verwacht min of meer dat Langevelder, die door ziekte in Australië niet in actie kon komen, ook actief blijft in die MX2 klasse. Hij had het natuurlijk hele andere dingen verwacht als titelverdediger. En nu verliest hij zelfs nog die vierde plaats in de eindstand aan Everts. Dus die twee gaan blijven in de MX2-klasse. Daar komt McLaren bij. Die heeft ook nog een jaartje voor de wielen in de MX2-klasse. Ja, en Kai Kartsenmakers heeft natuurlijk opnieuw indruk gemaakt door een hele knappe zesde plaats te scoren. Ja, die zou ook wel eens hele mooie dingen kunnen laten zien in 2027.
1: Nou, afgetrapt dus met de MX2. Uiteraard ook de MXGP nog. Voordat we het daarover hebben. Ik noemde het in de intro natuurlijk ook al. Dat was het eerste wat opviel als je de tv aanzette en naar de race ging kijken. Het is wel even een verschil met of er ruim 30 motoren aan de start staan. Of slechts 14 zeg maar.
2: Ja, het deelnemersveld heeft absoluut de wensen overgelaten. Daarbij moeten we natuurlijk wel aantekenen dat we ook een aantal rijders in de lappenmand hebben zitten. Dan denk ik aan beide Yamaha-rijders, Geyser en Renault. Lucas Koenen missen we al een tijdje. Bonacorsi heeft dit seizoen helaas meer naast de machine gestaan dan erop gereden. De Wolf uiteraard de hand blessure. Guadagnini de schouder blessure. Brent van Donnik en Forato afwezig met Fantik. Ja, er zijn behoorlijk wat rijders die in de lappenmand zitten. En dan denk ik ook eventjes terug aan Thibaut Benistan, die een zware blessure heeft opgelopen en een dwarslesie heeft opgelopen tijdens de Franse Grand Prix. Ja, dat zorgt ervoor dat het deelnemersveld fors minder is dan we eigenlijk gewend zijn. Daarbij komt ook nog dat de kaarten in grote lijnen wel geschud waren qua tussenstand. Er waren nog wat positieswisseling mogelijk. Maar ja, als je als team schuine streep als rijder moet kiezen tussen die trip maken voor, wat zal het zijn, 40.000 euro, 30.000, 40.000 euro. Of in Europa blijven en je rustig voorbereiden op eventueel de Motocross of Nations. Ja, daar zijn keuzes gemaakt door rijders. En daar is denk ik ook door de promotor nog wat de winst te boeken. Australië heeft een sterke nationale competitie met een aantal hele goede rijders die je ook in het verleden in Europa hebben gezien. Maar die waren geen een van allen aanwezig in Darwin. Heeft natuurlijk ook met de afstand binnen Australië te maken. Want volgens mij is het vanaf Melbourne, Adelaide richting Darwin is 3800 kilometer. Nou, dat is eventjes vanaf de Belgische grens bij Eindhoven op en neer naar Porto. Dus ja, dat voor een nationale wedstrijd of voor een Grand Prix in eigen land. Het zijn toch behoorlijk wat kilometers die je moet maken. Maar ja, het is een beetje de omstandigheden, de pech van de blessures. En dat we in de slotfase van het kampioenschap zitten, waar de wereldtitel al was gegeven aan Jeffrey Herlings in de MXGP-klasse. Roman Vijver was al zeker van de tweede plaats. Tim Geyser was al zeker van de derde positie. Dus ja, en daarna is het eigenlijk voor de eer. En die eer is gewonnen door Tom Vial. Hij wist in zijn debuutjaar vierde te worden in het wereldkampioenschap MXGP. En is daarbij de beste rookie geworden. Hij wist André Adamo tijdens die laatste wedstrijd te verslaan. En er zat nog maar 2 puntjes verschil tussen de Italiaan en de Fransman. Maar de Honda-rijder wordt dus keurig vierde.
1: Ja, dus wat dat betreft is er dus nog wel wat beslist. Voor de rijders die nog over waren. Uiteindelijk, Jeffrey Herlings liet er wederom geen gras over groeien. Waarom hij nou eigenlijk de beste is dit seizoen.
2: Ja, geen twijfel over mogelijk. De enige die hem het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen is Lucas Koenen eerder dit seizoen. Dat ging dus mis tijdens de Grand Prix van Engeland. En daarna is het eigenlijk een walkover geworden van de inmiddels 32-jarige Brabander. Een klasse apart. Het huwelijk met KTM dat op de klippen liep en het nieuwe huwelijk aangegaan met Honda. Nou, die verkeringperiode die is eigenlijk heel goed verlopen en ze zijn heel snel getrouwd. Want ja, de wereldtitel is binnen, de nummer 6 voor Herlings. En als het zo door blijft gaan, zie ik er misschien nog wel 1 of 2 bij komen.
1: Iedereen komt weer terug naar Europa, want begin oktober gaan we weer van start met de Motocross of Nations. Het landen-WK waar alle landen tegen elkaar rijden. De vorige keer dat we elkaar spraken had Nederland toch wel een klein selectieprobleempje. Hoe staat het daar inmiddels mee?
2: Ja, ze hebben opnieuw contact gezocht. En dan bedoel ik daarmee de KNV met Glenn Koldenhoff. Dat is eigenlijk, als je eerlijk bent, de enige rijder die Nederland nog vooruit zou kunnen helpen. Heb ik het even niet over Calvin Vlaanderen. Want Calvin Vlaanderen had zich eigenlijk al beschikbaar gesteld voor het team van Zuid-Afrika. Daar is een stokje voor gestoken door de federatie. Niet door de federatie van Zuid-Afrika of vanuit Nederland. Dat is gedaan door de FIM, de overkoepelende organisatie. En dat gaat puur om het feit dat de juiste licenties daar niet voorradig waren, niet beschikbaar waren voor Vlaanderen, waardoor hij dus niet in actie kon komen voor Zuid-Afrika. Koldenhoff dus toch met de hand over het hart gestreken, gaat mee en voort met Hellings en Van der Moosdijk het team. Van der Moosdijk zou in de MX2-klasse rijden, schuift door naar een 4,5-machine. Is ook zijn oorspronkelijke klasse waarin hij rijdt. Voor de tweede keer de ADAC MX Masters titel gewonnen dit seizoen. En Koldenhoff stapt op een 250 machine. Geprepareerd vanuit Yamaha Europa. En die zal er zonder twijfel hoge ogen mee kunnen gaan gooien. Koldenhoff is niet heel erg groot. Is niet heel erg zwaar. Dus pas denk ik van dit drietal rijders het beste op een MX2 machine.
1: Ja, en hij werd overigens ook nog afgelopen zondag Braziliaans kampioen. En dat kampioenschap reed hij dit jaar natuurlijk rond. Wat dat betreft, als je kijkt naar de opstelling met het ideale plaatje wat ondanks alle blessures had samengesteld kunnen worden, is denk ik dan nu ook uiteindelijk de selectie geworden.
2: Ja, ik had het natuurlijk heel graag Kai de Wolf op de plek van Roland van der Moosdijk gezien. Dan heb je denk ik een team wat absoluut mee gaat doen voor de titel. De titel die één keer eerder door Nederland is gewonnen. Toen in eigen huis op het TCOG van Assen. Dat was in 2019. Toen overigens met Calvin Vlaanderen op de plek van Kai de Wolf. Maar ja, de handblessure van Kai de Wolf heeft daar een stokje voor gestoken. Ja, dan is denk ik Van der Moosdijk de beste optie om mee te laten gaan. En die gaat nu dus mee met het team onder leiding van bondscoach Barry Vorselen.
1: Nou ja, kunnen ze alvast oefenen, want volgend jaar is het natuurlijk wederom in eigen huis in Assen. Het zou natuurlijk een leuke plek zijn om dan dat kunstje te herhalen.
2: Dat zou heel erg spectaculair zijn. En dan denk ik, als ik zo opnieuw op dit moment kijk, dat je gaat voor Hellings, dan ga je uiteraard voor de Wolf. Wanneer die twee heren fit zijn, is daar geen enkele twijfel over mogelijk. En dan denk ik dat de derde startpositie in de MX2-klasse, die zal gaan tussen of Kai Karsmakers, die eigenlijk dit jaar ook wel al heeft verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Vooral de laatste weken erg sterk bezig is. Maar eerder dit seizoen viel Karsmakers iets te veel uit met de machine, door machineproblemen. En met het systeem tijdens de Motocross of Nations is een uitvaller natuurlijk niet bruikbaar voor het eindklassement. Dus ja, daarom zou ik Karsmakers nu nog niet mee hebben genomen. Maar voor 2027 is hij absoluut een kans hebben voor het MX2-zitje. Samen met Kals Valk, die weer terug op de machine is gestapt. En die gaan wij volgend jaar dus weer in actie zien in het wereldkampioenschap.
1: Eerst nog de Motocross of Nations dus in Erné, 2 tot en met 4 oktober. Nederland dus met een goede selectie, maar misschien niet de allerbeste selectie op papier die kant op. Wie zijn er eigenlijk favoriet voor Erné?
2: Ja, normaal gesproken eigenlijk, als ik het zo nu op dit moment kijk, de Fransen. Met Romain Fèvre, Tom Fial en Mathis Vallin. Mathis Vallin komt echt terug van een zware blessure opgelopen tijdens de Grand Prix van Portugal. Het beste team, denk ik, in eerste instantie kwam van de Spanjaarden af. Met viervoudig kampioen Prado. Met nieuwe wereldkampioen Fares en Ruben Fernandez. Alleen ja, Ruben Fernandez stak daar zelf een stokje voor door tijdens die Turkse Grand Prix hard onderuit te gaan. Daar is Francesco Garcia zijn vervanger. En Francesco Garcia won eerder dit seizoen de EMX 250 titel. Dus absoluut een zeer goede vervanger. Ja, ik denk dat Frankrijk, wanneer Valin en alles een beetje op orde heeft en de blessure goed heeft verwerkt, eigenlijk de grote favoriet is voor eigen publiek.
1: We gaan het in de gaten houden. Dus begin oktober Motocross of Nations. Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, SBMX en Noppen Nieuws Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld richting die tijd weer.
2: Tot de volgende keer. All Sports Radio Live.

De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport.

0: Frank Hele, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Frank, toch wel een opvallendheidje in de persoonlijke sponsoringmarkt van topvoetballers. Kylian Mbappé wordt al jarenlang gesponsord door Nike. Maar die heeft vaarwel in de mazzel gezegd tegen Nike. Aflopend contract afgebroken. En is in zee gegaan met een, voor mij althans, compleet nieuw Zwitsers merk genaamd OM.
1: Ja. Het is niet geheel nieuw dat merk, maar in de voetballerij wel. Het merk bestaat al 17 jaar, dat wist ik eerlijk gezegd ook niet. En ze hebben al een soort reputatie opgebouwd in de tennis- en atletiekwereld. Roger Federer speelde in de tijd zijn laatste jaren op ON schoenen. En op dit moment is dus op dit moment zijn ze bezig om de voetbalmarkt te gaan penetreren. En hebben dus direct maar gekozen voor een van de beste, zo niet de beste voetballer van dit moment. Kylian Mbappé bij Real Madrid. Op dit moment hebben ze wel ook onder contract, als we teruggaan even naar tennis, Ben Shelton. Dat was de finalist in de US Open. De Amerikaan die weliswaar moest verliezen van Zverev. Maar met Mbappé gaan ze natuurlijk wel direct scoren. Maar dat was dus kennelijk nog niet genoeg, want ze hebben ook Thierry Henry. Voor de oude luisteraars onder ons ongetwijfeld bekend, de jonge luisteraars misschien niet, maar was in de tijd een absolute topvoetballer. Die is aangesteld als directeur voetbal. En wat we ook wel opmerkelijk is, dat de honorering voor Mbappé, die zou vooral gaan in aandelen in het bedrijf. En dat kan ik me heel goed voorstellen. De zaakwaarnemers van Mbappé hebben dat denk ik heel goed geregeld. Want kijk, Mbappé heeft geen behoefte aan cash geld. Dat heeft hij voldoende. Maar als hij aandeelhouder wordt in een nieuw merk in de voetballerij en hij gaat zelf het endorsen en dat merk staat bekend als een heel goed schoenenmerk in de tennis- en atletiekwereld, dan is dat natuurlijk een veel betere vorm van honorering als je het cash geld niet nodig hebt dan dat je het in cash krijgt, want fiscaal is dat natuurlijk vele malen interessanter. De deal met Mbappé zou per direct ingaan. Nou, ik denk dat Adidas als kledingsponsor van Real Madrid en Nike natuurlijk sowieso niet, dat die niet erg blij zijn. Maar goed, het is voor het merk ON natuurlijk de beste promotie die je kan voorstellen. Want Mbappé die blijft natuurlijk de komende 10 jaar waarschijnlijk nog wel voetballen. Dus ze zitten goed met Mbappé als ambassadeur voor hun merk.
0: Zo, maar ja, dat hebben ze heel goed geregeld. Want dat is natuurlijk een veel slimmere deal inderdaad dan wat je zegt, gewoon cash geld afdragen. Maar dat snap ik nu ook met Thierry Henry als directeur voetbal daarbij dat merk. Dat ze Mbappé hebben kunnen strikken. Dus het komt niet helemaal, zeg maar. Nou, het komt natuurlijk nog steeds wel enigszins uit de lucht vallen. Maar het is niet, zeg maar, alsof hij echt vanuit het niets dan voor zo'n merk kiest. Ik bedoel, het zijn allebei Fransen. Mbappé zal ongetwijfeld onnoegelijk veel respect hebben voor Thierry Henry.
1: Daar ben ik van overtuigd, Robert. Ik denk dat ON ook de omgekeerde volgorde heeft gevolgd. Dat ze eerst Henry hebben benaderd en hebben vastgelegd als directeur voetbal. En dat ze met hem Mbappé hebben benaderd. Of zelfs door hem Mbappé hebben benaderd. Want inderdaad, Mbappé die luistert natuurlijk veel sneller en liever naar een Thierry Henry dan naar een groot concern. Ondanks het feit dat hij daar ook wel interesse voor zal hebben. Dus ik ben het helemaal met je eens.
0: Ah, dat is natuurlijk flink verlies voor Nike. Maar goed, die hebben op een andere manier dan wel weer winst geboekt. In dit geval op bestuurlijk vlak. Alexandre Arnault, een van de zoons van Bernard Arnault. De rijkste man van Frankrijk, maar bovendien de grote baas bij Louis Vuitton Moët Hennessy Groep. Een heel groot concern. Die hebben ze namelijk weggekaapt, Alexandre. Zou de beoogd opvolger zijn, maar niets is minder waar. Want hij gaat dus nu in het bestuur van Nike plaatsnemen.
1: Ja, het gaat de laatste tijd niet zo goed met Nike. Dus ze hebben kennelijk nieuw bloed nodig. En die zoon van Bernard Arnault, die is intussen, die is 34 overigens, en zijn vader is 77. En die zoon, dus Alexandre Arnault, die heeft kennelijk redelijk goed track record weten op te bouwen bij het concern van Louis Vuitton Moët Hennessy. Het is een waanzinnig interessant concern en met heel veel geld. Maar meneer Bernard Arnault is inderdaad de rijkste meneer van Frankrijk. En ze hebben recentelijk als concern een 10-jarig contract getekend voor $1 miljard bij de Formule 1. Dus het is geen kleine jongen. Maar goed, dus die zoon die heeft besloten om in de raad van bestuur van Nike te gaan zitten. Pikant is het feit dat de Franse media, die speculeerden al tijden op het vertrek van Bernard Hinault, die, wat ik al zei, 77 jaar is, als CEO van het concern. En deze Alexandre werd getipt als zijn opvolger. Maar het feit dat hij vertrekt bij zijn vaders bedrijf, geeft in mijn ogen althans aan dat hij waarschijnlijk die stoel niet zou hebben gekregen als hij zou zijn gebleven. En dat hij daarom is weggegaan. Tenzij er andere factoren een rol spelen natuurlijk. Het is speculatief wat ik zeg. Maar het is opmerkelijk. En nu is er, hij heeft nog drie andere zonen en een dochter. Dus uit die vier zal dus nu een opvolger moeten worden gekozen voor het CEO-schap van het Louis Vuitton Moët Hennessy concern.
0: Dan gaan we een rijtje spelen af, Frank. Beginnen we bij de winterspelen, de aankomende in 2030. Die gaan plaatsvinden in Grenoble en omstreken. Daar hadden misschien wat mensen toch vurig gehoopt dat naast het lange baanschaatsen ook het shorttrekken naar Heerenveen toe zou komen. Maar dat is geenszins het geval. Het shorttrek gaat naar Lyon.
1: Ja, als Angel Daleman of Suzanne Schulting in 2030 het Olympische shorttrack wil combineren met lange baanschaatsen, zoals Schulting dat begin dit jaar deed in de Spelen in Milaan, wordt dat een behoorlijke opgave. Want zoals je net al zei, het shorttrack is nu toegewezen definitief door het IOC aan Lyon. Het Internationaal Olympisch Comité heeft dat besloten. In het congrescentrum Expo in Lyon. En zoals bekend, zoals je al zei, vindt het langebaanschaatsen in Heerenveen plaats. Nou, daar moeten we natuurlijk heel erg blij mee zijn als Nederlanders. Vooral omdat natuurlijk het langebaanschaatsen ook een, nou, ik zou bijna willen zeggen, een Nederlands feestje wordt of zal zijn. Dus, maar goed, het shorttrack dus niet in Heerenveen, maar in Lyon.
0: Ja, dus, ze zijn die Nederlanders bij de winterspelen een beetje zat. Denken, hier heb je het schaatsen, daar winnen die toch alle medailles. Laat ons de rest verdelen.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Dat zijn de eerste aankomende winterspelen. De eerste aankomende zomerspelen zijn natuurlijk een stukje dichterbij. LA 28. Daar is toch een interessante voorspelling gedaan als het gaat om de economische waarde van de spelen op de omgeving waar het gaat plaatsvinden.
1: Ja, de Los Angeles County Economic Development Corporation. Een hele
0: gezondheid.
1: Ja, verwacht dat vanaf heden tot en met de feitelijke Spelen zelf in 2028, in de zomer natuurlijk, in meestal augustus, zal de stad en de omgeving een economische boost geven van minimaal $30 miljard. De voorlopige begroting voor de Spelen staat op $7 miljard. Nou, dat wordt traditiegetrouw altijd een stukje hoger en die eindigt ongetwijfeld boven de 10 miljard, maar dat dan nog. Sowieso is door de organisatie al verklaard dat de volledige begroting zal worden gedekt door sponsors, recettes, merchandising en een bedrag van 1 miljard wat uit het IOC komt. En dat halen zij weer uit de IOC-sponsors. De studie van die organisatie verwacht dat er circa 2 miljoen bezoekers, dus die komen dan van buiten LA, van buitenland en ook van binnen Amerika uiteraard, met elkaar minimaal $3,5 miljard zullen besteden aan verblijfkosten. En dat er spelen minimaal 124.000 banen zullen opleveren. Dat is nogal wat. Dus het is, vroeger was het toch echt zo dat de Olympische Spelen heel veel geld kostten en het was een prestigeobject voor het land. Tegenwoordig is het, als je het goed doet, kennelijk ook een moneymaker. Want dat is intussen ook op enkele fronten al bewezen.
0: Dan, als we het toch hebben over de aankomende drie spelen, dan missen we de laatste natuurlijk nog, 2032, Brisbane, de zomerspelen daar. Daar hebben ze eens even heel goed nagedacht over, wat kunnen we er eigenlijk allemaal aan doen om proberen wat extra records te vestigen. Het zijn wereldrecords, olympische records. En die zijn eigenlijk met een heel goed idee gekomen. Ze gaan namelijk het roeien en kanoën doen op een rivier waar krokodillen zitten.
1: Ja, ik vind jouw interpretatie vind ik wel een interessante. Dat is daardoor wellicht de wereldrecords komen omdat ze heel snel moeten roeien of kanoën. Maar goed, het is inderdaad zo dat je werkt heel ver vooruit met de toekennen van de locaties natuurlijk bij de Olympische Spelen. En de Internationale Roeibond en de Internationale Kanobond, die zijn al bijeen geweest in Brisbane, Australië, voor de 2032 Spelen, om de locaties goed te keuren. Nou, de Fitzroy River, zo heet de rivier waar het roeien en het kanovaren zal plaatsvinden. Daar zijn in de afgelopen maand een aantal keren krokodillen gesignaleerd. Desalniettemin heeft de Wereldroeibond toch de locatie goedgekeurd. Dus onze nationale roeiploeg met name, die het natuurlijk heel goed doen de laatste jaren, die zullen zich moeten wapenen tegen mogelijke krokodillen waar ze met de boot overheen varen of tegen de boot aanvaren. En wat jij terecht zegt, Robert, misschien levert het een wereldrecord op, want voor een grote krokodil die lengtes van 6 meter kunnen aannemen, heb ik gelezen, ga je toch liever een bochtje om en dan ga je hard rennend of hard roeiend voor kies je het hazenpad. Dus een merkwaardige ontwikkeling vind ik, maar kennelijk zijn de internationale bonden het erover eens dat het allemaal kan.
0: Ja, ze gaan een soort nieuw format lanceren, een soort van last man standing. Degene die dus laatste niet opgegeten wordt, die wint.
1: Ja, het zou ook een interessant plaatje zijn. Een herenacht, die wordt achtervolgd door een krokodil.
0: Nou ja, genoeg motivatie om harder te roeien in ieder geval. Wat Formule 1 nieuws, Frank, en in dit geval rondom Ferrari.
1: Ja, voormalig Barcelona hoofdsponsor, het Japanse e-commerce bedrijf Rakuten, heeft getekend als een meerjarige sponsor van het Ferrari Formule 1 team vanaf 2027, dus vanaf volgend jaar. Het bedrijf krijgt dezelfde status als Shell en Hewlett-Packard bij Ferrari en zou naar verluid $50 miljoen per jaar betalen. Dat is, vind ik, best wel een opmerkelijke ontwikkeling, want Ferrari was altijd helemaal getrouwd met Shell en dat was de enige sponsor die ze hadden. Nou, tegenwoordig is daar toch een ander beleid, is daar om de hoek komen kijken en is Hewlett-Packard 2 jaar geleden aan boord gekomen. En nu komt er dus nog een derde hoofdsponsor bij en dat wordt Rakuten, naast de andere kleinere sponsors die ze ook allemaal op de neus van de auto hebben staan.
0: Ja, eigenlijk vind ik het wel goed nieuws, want qua beeldmerk is Rakuten natuurlijk wel gewoon rood in tegenstelling tot HP. Ja. Misschien dat dan eindelijk dat lelijke blauwe vlak van die auto verdwijnt.
1: Ben ik helemaal met je eens. Het is dat jij het zegt, anders zou ik het gezegd hebben. Ik vind dat blauwe vlak van HP, wat natuurlijk een topmerk is en een A-merk is, dus er is niets op aan te merken, maar het past niet bij dat magische rood van Ferrari. En Rakuten heeft inderdaad als huiskleur rood. Dus, en Shell, ja, daar waren we aan gewend. Die gele schelp erop, op dat rood, past niet lelijk.
0: Nee. Absoluut. Ja, en dan sluiten we af natuurlijk traditiegetrouw met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Tenminste, als het erbij één blijft. Soms wil je ook wel eens meerdere uitdelen, Frank. Maar vertel, voor wie zijn ze deze week?
1: Ja, het zijn er in dit keer inderdaad 1 groen en 1 keer geel. Laten we beginnen met het goed nieuws. Het groen gaat wat mij betreft naar de KNWU. Dat is de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie. Want die bond, de wielrenbond dus, die heeft beslist om Dorcas Koenen aan te stellen als directeur-bestuurder. Nou zal iedereen vragen, wie is Dorcas Koenen? Nou, het is op zichzelf niet eens zo echt nieuwsmakend, omdat de man nauwelijks of niet bekend is bij de consument. Maar bij de insiders is hij wel degelijk bekend. Want Dorcas was de voormalig hoofdcommunicatie bij Rabobank. En Rabobank en wielrennen zijn sinds kort voor de tweede keer met elkaar in het huwelijk getreden. En ik vind, als je als wielrenunie een man als Dorcas Koenen aan boord haalt, die het klappen van de zweep kent van het bedrijfsleven, en dat bedrijfsleven heeft nu voor vele miljoenen weer het wielrennen gekozen als communicatiekanaal, dan is dat natuurlijk zeer winstgevend, zou ik bijna willen zeggen, maar zeer positief voor zo'n wielrenunie om een man in huis te hebben die het klappen van de zweep kent van de grote sponsor van het wielrennen. Dus ik vind dat een hele goede zet van de wielrenunie. En waar over het algemeen in alle sportbonden toch een soort mening hangt van ja, we moeten wel een sportman hebben of een voormalige sportman hebben als directeur van onze bond. Maar wat weet een voormalige sportman per definitie van het bedrijfsleven en het ondernemingsgedoe en de grote geldstromen in de sport? Dus ik ben een groot voorstander van sport, zoals je weet, Robert. Maar om nou direct maar alleen maar topsporters te benoemen als directeur van een sportbond, vind ik geen goede zaak. Dan gaan we over naar het geheel. Ja, dat gaat naar het voetbal in zijn geheel. Omdat het voetbal niet in staat is om een geschikte kandidaat naar voren te schuiven om in maart volgend jaar de clown Infantino te verslaan in zijn beoogde herverkiezing. Nu zullen de luisteraars zeggen, ja, maar die kandidaat kan toch nog komen, want we hebben het pas over maart volgend jaar. Maar het is wel zo dat FIFA heeft in de spelregels staan dat voor november aanstaande moet een tegenkandidaat zijn ingediend. En als je een tegenkandidaat indient, moet je mijns inziens zo'n man ook helpen, promoten, neerzetten, positioneren voordat hij officieel wordt gelanceerd in november. Dus de tijd gaat dringen en ik vind het merkwaardig dat in zo'n grote wereld als de voetbalwereld zoveel landen die zijn aangesloten bij FIFA, dat daar niet één kandidaat naar voren kan worden geschoven die enigszins unaniem wordt gesteund of door een grote meerderheid wordt gesteund om als tegenkandidaat te dienen voor de clown Infantino. Dus geel naar het voetbal.
0: Nou, dan noteren we die bij deze. Frank van der Walbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten van het laatste nieuws. En wij spreken je uiteraard volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
1: Tot volgende week, Robert.

0: you.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Topsport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennislegende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die je bijblijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1-8 ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment dat je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde de orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even, rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste, dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat... Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking en je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan? Van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk... Dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam. Dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut. En dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live. Bla, bla, bla. Thank you.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbaar.

0: Kick en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Se salavi, baby. All Sport Radio Live. De Orange Lines Academy Women, een van de Talent Team NL opleidingsprogramma's die door Topsport Amsterdam worden ondersteund, zijn na een aantal jaren afwezigheid weer terug op het hoogste niveau. Na een nipte nederlaag in het openingsduel in de Women's Basketball League wacht komend weekend het eerste thuisduel in de Sporthalle Zuid. De opleiding heeft met het terugkeren in de hoogste liga de weg omhoog natuurlijk weer gevonden. Maar ja, hoe is dat gegaan? Hoe belangrijk is het eigenlijk om jonge speelsters op deze manier ervaring op te laten doen op het hoogste nationale niveau? Ik ga erover in gesprek met de hoofdcoach Molly McDowell. Molly, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Nou ja, heel erg leuk dat we jou mogen spreken vandaag. Want er komt natuurlijk een heel mooi moment aan. Hè? Zo'n eerste thuiswedstrijd weer terug op het hoogste niveau. Ik denk dat voor iedereen de zin er wel aan zit, zeg maar.
1: Ja, zeker. Dit is iets wat we al een paar jaar moesten een beetje ruzie maken met mensen om op deze plek nog een keer te kunnen spelen. Maar wij zijn allemaal heel blij, de dames. Ze hebben ook heel veel zin in om op het hoogste niveau in Nederland te mogen spelen. Als jonge talenten. En ik denk dat de eerste thuiswedstrijd gaat. Hopelijk is het onze eerste win wat we mogen pakken.
0: Nou, hoe is het voor jou eigenlijk om met deze jonge talenten te werken?
1: Ja, het is. Ik zeg altijd dat het een beetje mijn droombaan is. Ik kan niks mooiers bedenken dan elke dag zoveel tijd met deze jonge talenten te kunnen werken. Ja, ik zie deze meiden meer dan mijn eigen gezin. Maar om elke ochtend en elke middag aan de slag te kunnen gaan met eigenlijk. Ja, hun droom, omdat zij hebben allemaal ambitie om iets anders te doen hierna naar Amerika, naar de prof niveau. Is echt een heel, heel mooi kans voor mij.
0: Ja, wel, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Jij komt zelf uit de VS. Daar heb je natuurlijk een hele andere manier van opleiden. Hè? Daar kennen we

0: allemaal. De high schools, de colleges, de universities. Daar is natuurlijk de sport heel erg groot. Hier is het meer natuurlijk op verenigingsbasis. Hebben wel opleidingstrajecten, zoals bijvoorbeeld met de Orange Lions Academy. Hoe is dat verschil? En nou ja, kun je uit eigen ervaring vertellen of er iets beter is dan de ander, of dat het eigenlijk niet uitmaakt?
1: Ja, ik denk, jij kan het op een paar verschillende manieren bekijken. Ik denk een grote ding is, in Amerika is het best normaal dat je een multisport atleet bent. Zeker als je bij een kleinere high school zit. So, ik heb totdat ik 18 was, heb ik 3 sporten gespeeld. En basketbal was een klein 3-4 maanden van het jaar. En dan kon je kiezen in de zomer om extra basketbal te doen. Jij kan dat goed of fout vinden. Eerlijk gezegd, ik vind dat tot een bepaalde leeftijd een mooie manier om te werken, om de ontwikkeling van de atleet aan te werken en niet alleen te focussen op basketbal. So hier moet je heel veel, veel sneller sportspecifiek gaan trainen. Maar dat zegt ook wat. Ik denk dat dames kan wel de kansen pakken om echt betere basketballers te worden op dit manier. Als is er één beter dan de ander? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat als je binnen Europa kijkt, er komt genoeg goede speelsters uit. Maar als je in Amerika kijkt, ja, is het ook. So ik weet niet als één beter is dan de andere, maar het is zeker een andere manier van werken.
0: Ja, eigenlijk het grote voordeel, als ik het zo hoor, is dan meer de locatie waarop het gebeurt. Want nou ja, het hoogste niveau is natuurlijk de WNBA. Ja. Daar kun je als speelster goed geld verdienen. Dan ben je natuurlijk al in de Verenigde Staten. Dan is het waarschijnlijk wat logischer, ook met de draft en dat soort zaken, dat je doorstroomt vanuit colleges, high school daar naartoe.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Dat is. Als je denkt over Europese basketbal, de Euroleague is ook een mooie plek waar heel veel minder nu, omdat je betere geld kan verdienen in Amerika nu. Maar tot een paar jaar geleden kwamen al die dames hier naartoe naar Europa te spelen. En ik denk dat jij echt een verschil ziet in Amerikaanse basketbal en Europese basketbal in de manier van spelen. En je ziet nu dat heel veel colleges gaat kijken naar Europese speelsters, omdat zij vinden de manier van development heel mooi hier in Europa.
0: Nou, als we het nu hebben over de Orange Lions Academy. Misschien de eerste vraag die dan toch bij mensen oproept als ze dan dat horen. Maar ook weten dat er vertegenwoordigende jeugdteams zijn op nationaal niveau die ook naar internationale toernooien afreizen. Wat is nou het verschil tussen een vertegenwoordigend jeugdteam die naar internationale toernooien gaat en deze academy? Zijn dat dezelfde speelsters bijvoorbeeld? Of is dat weer een hele andere selectie?
1: Ja, dit is heel veel van deze dames zit wel in de EK-selecties. Ik denk van vorige zomer, ik heb nu 15 dames in die selectie. Ik denk 13 zat bij een national team selectie van de bepaalde leeftijden. Onder 20, onder 18, onder 16. Wat wij doen binnen de academy is ik ga kijken naar de potentials wat rond Nederland speelt. En ik probeer hem hier naar Amsterdam te brengen om met hem elke dag te kunnen werken. En ik denk hun eerste doel als ze hier komen is national team halen. En dan hebben ze andere ambities als ze klaar zijn met de academie om de volgende stap te maken. En heel veel gaat richting Amerika om college basketball te spelen. So, het is heel veel dezelfde speelsters, maar ik werk met dames van 15 tot 19 eigenlijk. So, wij zitten niet allemaal in één selectie voor de EK's.
0: Nu zeiden we het al, hè? De Academy is eindelijk weer terug op het hoogste niveau, de Women's Basketball League. Nu zei je al dat heeft wat voeten in de aarde gehad. Hoe is die weg terug omhoog verlopen eigenlijk? Hoe zijn jullie weer terug nu in de Women's Basketball League?
1: Ja, het is iets wat wij zijn een paar jaar mee bezig. Wij hebben hiervoor gespeeld in de onder 21 competitie. En in de vorige 3 seizoenen of zo gewonnen wij onze wedstrijden met 40, 50 punten per wedstrijd. En dat was gewoon voor ons qua ontwikkeling van de speelsters niet de juiste plek waar deze speelsters moesten zitten. So dan moesten wij heel veel international wedstrijden spelen met de groep om een beetje meer ervaring te krijgen. En dit, in de april of zo hebben wij gezeten met de WBL en gezegd, wij willen echt heel graag terug. En één team ging eruit, so there was a plek erover. En wij, gelukkig, wij hebben die plek kunnen pakken. Na, ik denk de laatste tijd dat de Academy in de WBL zat was 2017, 18 seizoen. Zo na 8 jaar zitten wij terug eigenlijk voor mij op de juiste plek.
0: Ja, de juiste plek is natuurlijk gewoon hè, meer weerstand, meer ervaren ja. tegenspeelsters. Daar leert zo'n jonge speelster natuurlijk veel meer van.
1: Ja, het is ongelooflijk. Ik denk dat wij hebben meer geleerd van onze eerste wedstrijd dan misschien de hele seizoen, vorige seizoen. Dat klinkt heel negatief misschien. Maar als je wint met 40, 50 punten, dan leer je niet heel snel van je fouten. Omdat eigenlijk de possession, als je turnover gooit, dat maakt niet zoveel uit voor de resultaat van de wedstrijd.
0: Ja, dus je kunt eigenlijk wel stellen, gewoon voor de ontwikkeling van de toekomst van het Nederlandse basketbal, vrouwenbasketbal, is het gewoon heel belangrijk dat dit team in de Women's Basketball League speelt.
1: Ja, zeker. Zeker. 100%. Ik denk onze eerste wedstrijd hebben wij hebben verloren in overtime. En dan als je op die moment turnovers gooit, dan voel je dat als speelster. Voel je dat jij hebt een kans laten liggen. En dat is iets wat denk ik heel belangrijk is voor deze speelsters. Om te beseffen dat elke possession een belangrijke deel uitmaakt van de wedstrijd.
0: Ja, en die eerste wedstrijd, ja, die uitwedstrijd, zoals je zegt, heel nipt verloren, 5 puntjes.
1: Ja.
0: Daar kan je daar als coach tevreden mee zijn? Want ik zit even op twee gedachten te denken. Aan de ene kant, hè, het zijn nog hele jonge speelsters. Eerste wedstrijd terug in die Women's Basketball League. En dan je tegenstander best wel wat vuur aan de schenen leggen. Dat is positief. Aan de andere kant, ja, qua resultaat kun je misschien even balen. Maar ik denk over het algeheel is het best wel positief, toch?
1: Ja, ik baal zeker van die wedstrijd. Ik denk, maar jij zag in die overtime gewoon een volwassen team met meer ervaring die de laatste 5 minuten inging. En wij als 15, 16, 17-jarig van de meeste een beetje met met die zenuwen wat je hebt als het een overtime game is. En dan gooien wij de bal 6 keer weg in de laatste 5 minuten en zij pakken het gewoon. Maar ik denk dat wij hebben heel veel hiervan geleerd en wij gaan blijven leren tegen die betere tegenstanders. Ik denk dat wij sneller stappen gaan maken in die ontwikkeling van individuen en van als team.
0: Aankomende zaterdag gelijk weer de eerstvolgende kans natuurlijk om hetgeen wat geleerd is in de praktijk te brengen. Dan spelen jullie tegen Binnenland uit Barendrecht. Wat verwacht jij van die wedstrijd?
1: Ja, ik denk dat het het team is een beetje een gek samenstelling. Zij hebben echt 2 of 3 hele volwassen speelsters wat op Nederlands senioren een Nederlands team heeft gespeeld. En voor de rest is het best een jong team. Ik ben blij dat mijn speelsters krijgen de kans om te spelen tegen former national team speelsters. Als we gaan winnen of niet, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik hoop dat dezelfde inzet als zaterdag er is. En dat we onze eerste win kan pakken.
0: Ja, ik kan zeggen, dat zijn natuurlijk wel aan het begin. Hè? Hopelijk pak onze eerste W, onze eerste win.
1: Ja, dus. zou heel mooi zijn.
0: Maar dat is natuurlijk een mooie thuiswedstrijd, hè? Sporthallen Zuid. Waarom moeten mensen nou gewoon lekker zaterdag naar de Sporthallen Zuid toekomen en jou en je ploeg aanmoedigen?
1: Ja, ik denk dat wij mooi basketbal laten zien. Misschien is het niet altijd mooi qua de basketbal, maar wij gaan vechten als gekken. En jij kan echt, ik denk, de toekomst van Nederlands basketbal zien. En ik denk dat de toekomst heel positief is.
0: Ja, nu zei je al, het is natuurlijk het eerste seizoen weer terug in die Women's Basketball League. Met wat voor een doel zijn jullie eigenlijk begonnen aan dit seizoen?
1: Ja, wanneer wij een beetje hierover praten, niet met de speelsters, maar meer als staff. Ik denk dat het goed zou zijn als we een beetje 30%, 30-40% kan winnen. 30, 40% net wel of niet. En ik hoop, ja, dat klinkt misschien raar. Ik hoop dat wij krijgen echt op onze echt een grote tegenslag ook kan pakken in dit seizoen. Omdat dat is ook heel belangrijk voor jonge speelsters om te zien dat zij zijn er nog niet. Dat zij hebben ook nog stappen te pakken. So ik verwacht niet dat wij gaan spelen voor een kampioenschap misschien. Maar ik verwacht wel dat wij, als wij volgende zomer bekijkt, dat wij als speelsters beter voorbereid op de EK's wat we volgende jaar gaat spelen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk heel erg anders, hè? Je bent hoofdcoach van in principe een opleidingstraject. Dus het hoofddoel is natuurlijk het opleiden van speelsters.
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk misschien net even iets anders qua mindset en qua doelstelling dan als je, nou ja, een franchise bent die moet spelen om het kampioenschap.
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat heel anders is. Weet je, het gaat ook moeilijk voor mij zijn dit jaar. Vorig jaar was het heel makkelijk om al die speelsters te laten spelen, omdat wij zat met veel punten ervoor. Nu moet ik keuzes maken als coach. Oké, als we gaan praten over die ontwikkeling van speelsters en het gaat niet altijd over die win of de verlies. Ik moet ook op een andere manier coachen. En dat gaat wel een uitdaging worden voor mij dit seizoen, dat weet ik wel. Maar ik heb echt 15 speelsters die echt, hoe echt zoveel potentie heeft om de volgende stap te kunnen maken. Ik wil alleen een bijdrage leveren daaraan en hun helpen in hun ambitie om dat stap te maken.
0: Ja, dus het wordt er niet alleen voor je speelsters, maar voor jou eigenlijk ook gewoon een echt leerjaar.
1: Ja, ik moest een beetje echt coachen vorige weekend.
0: Nou, laten we hopen dat dat dit weekend natuurlijk ook weer gewoon veel mag gebeuren. Eerste thuiswedstrijd terug dus van onze Orange Lines Academy Women. Hoofdcoach Molly McDowell, dank voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met je ploeg dit weekend en dit seizoen.
1: Ja, jij heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan toch beginnen met deel, nou wat zou het zijn, 28 denk ik inmiddels van de klucht genaamd Gianni Infantino bij de FIFA. Want hij heeft weer van zich laten horen. Natuurlijk nog steeds heel veel commentaar rondom het feit dat hij zich weer herverkiesbaar stelt als voorzitter van de FIFA. Ook al mag dat eigenlijk technisch gezien niet meer vanwege zijn termijnen die erop zitten. Hij heeft er wat op gereageerd. Hij staat wel open voor hervormingen binnen de FIFA.
2: Ja, en ik vrees dat het niet bij die 28 afleveringen waar jij het net over had zal blijven, Robert. Want ja, meneer Infantino, dat is langzamerhand al onbekend natuurlijk, die laat constant van zich horen. En die heeft weinig boodschap aan wat de wereld van hem vindt. Want wat alleen maar belangrijk is, wat hij van zichzelf vindt. Maar goed, hoe dan ook. Tegen beter weten in, hoop je als sportfanaat dat de klucht rond FIFA en het baasje van het spul, dus Gianni Infantino, een keer ophoudt. Maar vergeet dat maar, dit soort mensen zijn zo met zichzelf bezig en hun macht, dat zij totaal geen oog hebben wat voor gevolgen hun gedrag heeft of kan hebben voor dat waarvoor ze zouden moeten staan, in dit geval het voetbal. Om zijn positie te kunnen handhaven, volgend jaar maart, dan is de herverkiezing staat op de rol. Nou, wat je al zei terecht, hij zou niet eens herkiesbaar mogen zijn, maar hij heeft het weer zo gemanipuleerd dat het wel kan. Roept hij nu in een brief aan alle councilmembers van FIFA en aan alle 211 bij FIFA aangesloten nationale bonden dat hij graag de status en toekomst van FIFA wil bespreken met een ieder en dat dat ook de bedoeling was van zijn in de Verenigde Staten gelanceerde plannen om de commerciële rechten van FIFA te verkopen in een nieuwe entiteit, FFE, FIFA Forward Enterprise. En die zouden dan willen verkopen aan de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Nou, dan weet je al genoeg, denk ik, maar goed. Hij voegde er gezien alle felle reacties op die plannen aan toe dat het wat hem betreft de democratische processen binnen FIFA nooit ter discussie zullen staan. Hij vergat hierin even te melden dat hij geheel zelfstandig die plannen had gesmeed met de Trump-clan. Dat hij geheel op eigen houtje een FIFA-pieze wordt had uitgereikt aan Donald Trump. Dat hij een rode kaart zonder enig overleg met de daarvoor aangewezen instanties in het WK had geseponeerd. En dat hij giften heeft aangenomen van Qatar. Infantino volhardt nu in een soort passende aanvallen is de beste verdedigingsstrategie dat UEFA erop uit is hem een beentje te lichten. Een beetje een slachtofferrol invullen. Dan hoopt hij bepaalde sympathie te wekken. Nou, ik denk dat hij dat station al gepasseerd is. En hij gaat ongetwijfeld terugvallen op de aanpak van One Country, One Vote. En met de beloofde smeergelden meer dan de helft van die 211 stemmen naar zich toe te trekken. Met de verrassende hoge inkomsten van het afgelopen WK in zijn achterhoofd, of in zijn voorhoofd, heeft hij alle landen al $40 miljoen toegezegd. En dat is natuurlijk een hele hoop geld voor kleine landjes. En het merendeel van die 211 landen zijn kleine landjes in de werelddelen Afrika, Zuid- en Midden-Amerika en het Verre Oosten. Dus hoe dan ook, Robert, ik vrees dat ik onze luisteraars nog vaker zal confronteren met de fratsen van Gianni Infantino.
1: Ja, ik vrees ook dat we er voorlopig nog niet vanaf zijn. Laten we het dan hebben over Chelsea. Want daar hebben we natuurlijk wat eigenaren. Twee Amerikanen, Todd Boehly en Mark Walter. Die hebben het deel wat ze hadden verworven in Chelsea verkocht.
2: Ja, ze hadden beide met elkaar 25% van de aandelen in Chelsea. Die hebben dat verkocht aan de grote aandeelhouder. En dat is een 61% aandeelhouder. Dat is het private equity fonds Clearlake Capital. Voor ruim 1,3 miljard. Hetgeen de Londense club een waarde geeft van ruim 5 miljard pond. De andere aandeelhouder, de Zwitserse miljardair Hans-Jörg Weiss, Blijft wel aan boord ook als aandeelhouder met zijn 14%. In 2022 werd de club door de Engelse overheid verkocht. En waarom door de overheid? Omdat de club was eigendom van Roman Abramovich. En dat was een van de boezemvriendjes van Poetin. En toen kwam er een verbod op alle Russische bezitten in Engeland. En dan is dus de club geconfiskeerd. En de Engelse regering heeft de club toen aan de zojuist genoemde aandeelhouders, waaronder dus Todd Boehly en Mark Walter, verkocht voor 2,5 miljard. Dus in 4 jaar tijd is de waarde van de Chelsea voetbalclub verdubbeld. En het is op zichzelf niet eens zo opvallend, want de prijzen gaan razendsnel omhoog. Maar ja, als je de resultaten, de sportieve resultaten van Chelsea ziet van de afgelopen jaren, zijn die nou niet om over naar huis te schrijven. Dus zelfs als je niet echt top presteert, dan ben je als zo'n Londense club toch eventjes in waarde verdubbeld in een tijdstek van 3 jaar. Mark Walter, dat is dus een van die twee, is de man die nogal veel in het nieuws is de laatste tijd. Want enkele weken geleden verkocht hij onder andere de NBA, de National Basketball Association Club Los Angeles Lakers, voor het recordbedrag van $12,5 miljard. En geruchten willen dat hij dringend veel geld nodig heeft. Nou, dan heb je aan 12,5 miljard voorlopig lijkt me wel voldoende, maar goed. Hij heeft die gelden nodig om zijn verzekeringsmaatschappijen, kennelijk meerdere heeft hij in bezit, uit de nood te halen, omdat hij die de afgelopen jaren zou hebben leeggeplunderd. Nou, dat is een lekkere man dus, die meneer Walter. Maar ja, we weten het, Robert, de sport vandaag de dag is niet meer alleen een passie voor de sportliefhebbers, maar is ook een passie voor geld. En mensen, want er is heel veel te verdienen in de sport als je zo die bedragen hoort hoe iets stijgt in een paar jaar tijd. En inherent aan veel geld is natuurlijk dat het ook verkeerde types aantrekt, helaas. En dat is dus ook zo in de blijkt nu in de sportwereld.
1: Manchester United, blijven we even in de Premier League. Die hebben momenteel in hun jeugdopleiding misschien wel het grootste talent in het voetbal rondlopen. JJ Gabriel heet die jongen. En uiteraard wordt daar dan al flink aan getrokken door verschillende partijen, verschillende andere clubs. Echter, het jochie, noem ik het even heel onbeschoft, maar hij is pas 15. Dus officieel mag hij natuurlijk nog niet getransfereerd worden volgens de regels. Maar dan bestaan er wat loopholes om de regels te omzeilen. En Real Madrid denkt daar misschien wel aan om daar gebruik van te maken.
2: Ja, het is een opmerkelijk jongetje. Hij zit sinds zijn 9e jaar, heeft hij kunnen profiteren en mogen profiteren van de jeugdopleiding van Manchester United. Dus je zou zeggen dat er bij hem, en als het niet bij hem is, dan bij zijn ouders een zekere mate van dankbaarheid zou optreden. Maar het heeft er alle schijn van dat de zaakwaarnemers, want die zijn natuurlijk al lang in beeld bij zo'n talent, dat die hem hebben ingefluisterd op basis van de constatering dat naast de interesse van Real Madrid ook andere topclubs als Paris Saint-Germain en Bayern München al interesse hebben getoond. Dat die hem influisteren dat hij zich maar moet gaan opstellen als zijnde ontevreden bij de club Manchester United. En dat hij weg zou willen uit Manchester. Gewoon puur omdat het wonen en leven in Madrid waarschijnlijk interessanter is dan in Manchester. Het geheel wordt dus gedwarsboomd, wat je net al zei, Robert, door het feit dat de FIFA bepaalde regels kent, spelregels kent. En terecht natuurlijk. Dat als het aankomt op jeugdige spelers onder de 18 of onder de 16 zelfs, dat er bepaalde spelregels stellen. Maar nu is daar kennelijk een soort loophole, is zij vergeten in het vaststellen van die regels. Want een jongetje van 15, ja, jongetje, dat klinkt oneerbiedig, maar goed, een 15 ben je nog niet echt in staat om zelf beslissing te maken. Als de ouders van de betreffende jongen zouden besluiten om naar Madrid te verhuizen, om daar te gaan wonen, dan is de zoon van die mensen volstrekt vrij om zijn huidige baan of zijn huidige bezigheden te stoppen en met zijn ouders mee te gaan. Ongetwijfeld zitten daar nog wel haken en ogen in, want ik ken het contract niet helemaal of die regels. Maar ik ben ervan overtuigd dat Real Madrid, zo slim als ze zijn, tracht te gebruik te gaan maken. En ja, dan zullen ze die ouders van Gabriel, zullen ze een prachtig huis aanbieden in Madrid met een paar auto's en een levenslang vaste inkomsten voor de rest van hun leven. Dan zullen die ouders ongetwijfeld zover gaan om te verhuizen. Dus dit zou een, ja, een manco kunnen zijn in de regels van FIFA. En in plaats dat meneer Infantino zich daar nou mee bezig zou houden, in plaats van met al die andere stupide plannen van hem. Maar goed, het is dus touwtrekken rond het voetbalwonder Gabriel. Daar zullen we ongetwijfeld veel meer over horen. Dus dit is een typisch gevalletje van wordt vervolgd.
1: Ja, maar het ding is, hij is al 15. Nou, dan duurt het vast niet lang voordat hij ook weer een keer 16 wordt. Dan kun je als Real Madrid toch ook gewoon wachten en dan gewoon een opleidingsvergoeding neertellen bij United. Ben je toch ook klaar?
2: Zou ik ook denken. En zeker in de wetenschap dat dat jongetje niet beter wordt als hij nu een jaar niet zou voetballen. In deze fase van zijn leven is het natuurlijk heel belangrijk om die talenten die hij ongetwijfeld zal hebben, om die te cultiveren en om die op te laten pakken door een professionele trainer en trainers. Want alle talenten die hij heeft moeten er wel uitkomen. En als hij een jaar niet zou spelen vanwege de onvrede of de ruzie met Manchester United, dan wordt die jongen niet beter. Dus dat zou niet in het belang zijn van het voetbal.
1: Laten we dan naar de Europa League gaan. Daar speelde Sunderland tegen AZ. Helaas, want het was een goede wedstrijd van AZ, maar verloren ze hem wel nipt met 1-0. Even daar gelaten of het een rechte penalty was, ja of nee. Maar de kijkers viel waarschijnlijk ook op dat Sunderland speelt in een prachtig shirt zonder shirtsponsor.
2: Ja, ik ben natuurlijk enigszins gehinderd door, noem het maar eventjes, fanatisme over mijn vak sportmarketing. Ik zie dat onmiddellijk en ik duik daar dan in. En de club, Sunderland, heeft een contract met het toeristenbureau van Ghana om met Visit Ghana op het shirt te spelen op de borst. Eerder stonden ze op de mouw bij Arsenal. Maar dat is vanwege de discussies die er ontstonden over dat dit geld in handen zou komen van de dictators in Ghana. Dus daar zijn ze afgegaan van die mouw van Arsenal. En ze zouden op de front van het shirt gaan van Sunderland. Maar de deal zou zijn voor 10 miljoen pond per jaar. Die staat dus eigenlijk al geruime tijd ter discussie. En vanuit Ghana wordt gemeld dat de discussies zullen leiden tot een canceling van de hele deal. Dus er is nog geen cent betaald. En daar, op basis daarvan heeft Sunderland onmiddellijk het shirt weer schoongemaakt. Maar het zou ook resulteren dus in een soort pijnlijke status voor Sunderland. Van zijnde de enige club in de Premier League zonder shirtsponsor. En dat is ook niet leuk voor Brian Robbie natuurlijk, die daar speelt. En die het afgelopen weekend 3 keer heeft gescoord. Maar goed, dat even terzijde.
1: Ja, maar ik moet zeggen eerlijk, ergens vind ik het wel altijd heel mooi als een club zonder shirtsponsor speelt. Dat voelt echt heel erg retro aan eigenlijk.
2: Ja, het is een beetje vergelijkbaar met wat Rolex heeft gedaan tijdens Wimbledon. En ik ben het met je eens, Robert. Dat zou heel erg spannend en zou ook een hele interessante case kunnen opleveren in sportmarketing. En Rolex in de finale van het mannenenkel van Wimbledon heeft in de laatste beslissende game, of de laatste beslissende set, heeft gezegd, bij deze finale is het totaal reclamevrij. Dus de wedstrijd wordt niet onderbroken door commercials, ook niet als de spelers even op hun stoel zitten. Nou, als er nu op een topclub in een topwedstrijd gezegd zou worden, wij trekken ons terug van het shirt van een van de finalisten in deze competitie, en wij stellen het mooie shirt, zeg maar wat Barcelona, dat Spotify dat ze zeggen, of Emirates bij Real Madrid, of Telecom bij Bayern München. Wij stellen het shirt nu beschikbaar en we laten de club spelen in het traditionele shirt zonder shirtreclame. Graag gedaan, hartelijke groeten, getekend door. Nou, ik denk dat zoveel reuring around the brand zou opleveren, dat het een case zou worden die genoemd zou worden in alle handboeken over sportmarketing. Dus ik heb dit wel eens een keer al voorgesteld aan de club, maar de betreffende sponsor in dat geval was daar niet toe geneigd. Nou, dat vind ik dan een beetje kortzichtig. Maar goed, het is niet anders. Maar het zal ongetwijfeld nog wel een keer gaan gebeuren, denk ik.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten van het laatste nieuws. En wij spreken je uiteraard volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe.

0: uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
1: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
0: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
0: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
1: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
0: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
1: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
0: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
1: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
0: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
1: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
0: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
0: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
0: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
1: Dan ga je door naar de onder 20.
0: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
1: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van bijna, nou, in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
0: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want nou, als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je nou ja, dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en nou, dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
0: Nou ja, en als je dan onder in selectie van het van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, nou, die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb een motivatiebrief, mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven. En nou, ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook nou ja, kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van, nou, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat. Het is hartstikke mooi, maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk, wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar nou ja, natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Ja, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dat is elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
0: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Onze team Dutch Zeilzusters zijn terug uit Newport, Rhode Island, waar het team de afgelopen week deelnam aan de Women's International Championship. De tienkoppige bemanning van de IC-37 boot groeide tijdens het toernooi door veel te leren en steeds beter te worden op het water. En de Zeilzusters bekroonden hun harde werken door de tiende en ook laatste race van het event te winnen. En daarmee uiteindelijk de negende plek in het algemeen klassement veilig te stellen. Een mooie afsluiter van een project dat al een aanloop kende van een jaar. Ik ga erover in gesprek met Zeilster en ook initiatiefneemster van dit project, Saar van Bemmel. Saar, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Ja, dan is ineens die Women's International Championship voorbij. Toch, ja, is dat dan toch jammer dat het nu al voorbij is nadat jullie er al een jaar mee bezig zijn geweest?
2: Ja, natuurlijk. Je bent zo lang met voorbereiding bezig. Maar ook heb je 5 trainingsdagen daar en nog 5 wedstrijddagen. En dat gaat dan uiteindelijk toch redelijk snel voorbij. En we hebben ook een paar dagen gehad dat we niet hebben kunnen zeilen. Dus dan wordt er snel wat van afgesnoept. En dan zit je achteraf zo na te genieten van het evenement. En natuurlijk had je altijd gewild dat het nog wat langer duurde.
1: Ja, het was een prachtig project. Daar gaan we het zeker over hebben. Maar ik ben benieuwd, jij bent initiatiefneemster. Hoe kwam je op dit idee om dit te gaan starten?
2: Vorig jaar waren we nog de Emeralds Cup aan het varen met een aantal die ook deze wedstrijd nu hebben gevaren. En toen was dat voor mij ook een beetje het einde van ROS, dus het opleidingsprogramma wat ik hiervoor deed op een Care 46. Dus ik zat al best wel te kijken van, oeh ja, wat ga ik hierna doen? Toen kwam het nieuwsbericht voorbij dat ze deze wedstrijd gingen varen en eigenlijk een vrouweneditie gingen doen. Want ze hebben deze wedstrijd al lang gedaan, maar dan een soort open versie, wat in deze wereld vaak ook een grotendeels mannenversie betekent. En dit werd de allereerste all-women editie die ze gingen uitvoeren. Dus dit kwam langs en ik dacht van ja, ik heb geen ROS meer volgend jaar. En toen heb ik eigenlijk direct Laura erbij betrokken als schipper van de boot. En hebben ons bij Dutch Sail gemeld dat we dit wilden gaan doen. Ons aangemeld en vervolgens zijn we uitgenodigd. En dat was eigenlijk de hele start van het project.
1: Ja, Laura is Laura van Veen in dit geval. Er was ook echt best wel veel animo, hè, vanuit de vrouwelijke zeilsters om hier aan deel te nemen. Want uiteindelijk heb je een tienkoppige bemanning. Maar jullie hadden 50 aanmeldingen.
2: Ja, echt ontzettend veel. We hadden ook wel verwacht dat er wat animo voor zou zijn. Maar niet verwacht dat het zoveel zou zijn. En het kwam ook van alle kanten. We hadden zeilsters uit kleine boten, grote boten, matchracen, hele ervaren zeilsters, Olympische klasses ook wat minder ervaren zeilsters. Dus we hadden opeens zoveel namen voor ons neus. Het was nogal zoeken met wie we het beste konden gaan varen. Dus dat was wel een interessante periode.
1: Ja, hoe gaat dat traject eigenlijk? Want het is inderdaad echt een afwisseling als je kijkt naar de namen tussen echt alle disciplines een beetje die je kan bedenken.
2: Ja, absoluut. Ja, het was een redelijk intense periode, want het was voor ons ook voor de eerste keer dat we op deze manier een selectieproces gingen doorlopen. We hebben eerst gekeken naar de cv's die binnenkomen. Wat is je achtergrond? Wat voor een categorie zeiler ben je? Dus welke zit je in de dinghies, grote boten, matchracen? Hoeveel ervaring heb je? En op basis daarvan hebben we een eerste selectie gemaakt. Vervolgens zijn we met iedereen gaan bellen om even te kijken van wie ben je meer als persoon? Wat meer toelichting over je ervaring. En vervolgens, daarna hebben we een selectie gemaakt waarmee we nog een gesprek zijn gaan doen. Waarna we in de boot zijn gestapt ook. Dit hebben we toen op de Koninklijke Vereniging Muiden kunnen doen op de J70's. En dan zijn we met een stuk of 25 zeilsters volgens mij het water opgegaan. Om te zien hoe ze in teamverband functioneerden. En op basis van die dag hebben we uiteindelijk de samenstelling van het team gemaakt.
1: Ja, fast forward. Jullie hebben een jaar lang met z'n allen getraind. Maar dan is het best wel interessant om te weten dat jullie eigenlijk pas 5 dagen voordat het toernooi begint, pas op de eigenlijke boot hebben kunnen gaan trainen eigenlijk.
2: Ja, klopt. Dat maakt het ook best wel lastig, merk ik. Want je kan heel goed, je kan heel veel dingen al voorbereiden. Dus je kan heel goed zien, oké, hoe kunnen we de communicatie zo goed mogelijk laten lopen? Hoe kunnen we de startprocedure zo ver mogelijk standaardiseren? Hoe kunnen we boothandeling zo goed mogelijk op orde krijgen? Maar je weet natuurlijk dan heel weinig over boottechnische informatie. Dat hebben we dan ook proberen, want we hadden geen boot in Europa die we konden gebruiken. om op te trainen. Dus we zijn vooral heel veel vooronderzoek gaan doen, omdat er heel veel informatie over de boot wel op internet staat. Dus we hebben een hele desk research gedaan naar de boot, de boothandeling, bootspeed, waardoor we best wel goed voorbereid daarheen gingen. En we hadden ook voor daar hadden we geregeld dat we met twee coaches het water op konden. En dat was met Tony Ray en Tim Corbett. En die hebben ons tips gegeven over dus bootspecifieke dingen. En Tony was juist meer over hoe kunnen we als team het beste samenwerken. En dat heeft ons ontzettend geholpen om die boot zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Want nou, hij kwam moeilijk op gang. En dat is best wel booteigen, dat hij wat trager op gang komt. Dus het was heel goed dat ze daar goed onderzoek naar hebben gedaan, maar ook externe support bij hebben gehaald om die boot zo snel mogelijk te leren kennen.
1: Ja, en dan, nou ja, 5 dagen trainen, dan begint het toernooi natuurlijk. Nou ja, blik eens even terug op die afgelopen weken. Hoe was dat?
2: Heel bijzonder. Het was heel gaaf om in zo'n sfeer te zijn waar de beste zeilsters van de wereld opeens allemaal samenkomen. Ook omdat het op zo'n prachtige locatie is waar alles zo goed verzorgd is. En het was heel vet om te racen in deze setting. Om op grote boten met 20 boten in de vloot One Design te varen. Waardoor het super druk is bij de bovenboei, super druk is bij de onderboei. Maar ook elke fout gelijk wordt afgetikt. Dus er is gewoon geen ruimte om fouten te maken. En dat was wel een hele vette manier van racen. Dus we stonden er gewoon als team ontzettend relaxed in, wel denk ik. We hadden ook gewoon heel erg, we zijn nu ook gewoon lol te maken, want we houden gewoon allemaal van zeilen. Maar het was wel een ontzettende indrukwekkende setting.
1: Ja, en nou ja, dat is goed gelukt, want uiteindelijk bekroonden jullie dit traject door de slotrace, de 10e race te winnen. Ja, dat lijkt me echt een kers op de taart, toch?
2: Absoluut. Het was ook wel heel erg vet, want we hadden al de hele week dat we best wel in de buurt van de podiumplekken kwamen. We hadden ook al een tweetje gevaren. Die dag ook al een viertje gevaren. En het voelde gewoon, het was een moment dat we allemaal dachten, eindelijk is het gelukt. En dan ook nog op de laatste race. Ze waren helemaal in extase, stonden echt te juichen alsof we het hele event hadden gewonnen. Maar voor ons voelde het gewoon als een groot succes. En uiteindelijk kwam de wedstrijdcommissie, was zo, nou, te spreken over onze blijdschap van de winst, dat ze ons eind van de dag ook de huls hebben gegeven van het overwinningsschot wat wordt afgeschoten op het moment dat de eerste over de lijn komt.
1: Nou.
2: Dus die hebben we mee naar huis gekregen. Dat was erg speciaal.
1: Nou, dat was mooi. Nou ja, dan is het traject nu op dit moment een einde. Tot slot, ja, gewoon heel kort. Ja, wat nu eigenlijk voor jou en je medezelsters?
2: Nou, een beetje back to reality. We zijn allemaal weer aan het proberen te landen. Tegelijkertijd willen we ook graag vooruitblikken. Dus we willen heel graag over 2 jaar, dus de volgende editie, willen we er graag weer bij zijn. Dus we zijn nu aan het kijken, wat is daarvoor nodig? Wil iedereen nog door? Hoe gaat het eruit zien? Dus we maken grote plannen.
1: Nou, ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Saar van Bemmel, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk, ja, gefeliciteerd met een fantastisch traject daar tijdens die Women's Internationals Championship.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportsradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
8: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederland.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Dat ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook...

0: toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar, ja, waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
0: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
0: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
0: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de forwards, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
0: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
0: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
0: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
0: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik... eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
0: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
0: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie. En nou, dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond. En die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, nou, die kan zichzelf wel goed beschermen.
0: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven. En nou, ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook, kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van, nou, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk, wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet het elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Of je zegt, hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om. Moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want de trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sport Radio Live.

0: coaches echt anders. Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen. Here I

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het seizoen in de MXGP en MX2 zit erop. Afgelopen weekend werden de wereldkampioenschappen afgesloten in Darwin voor de Australische Grand Prix. Het eerste wat opviel was dat, eigenlijk misschien enkel de diehards nog aan de start stonden. Jeffrey Herlings die wist voor de achtste race in ieder geval op rij bij de manches en dus de Grand Prix te winnen in de MXGP. En in de MX2 won de Zuid-Afrikaan Camden McLellan de eerste manche en de Grand Prix. De tweede manche was voor onze zuidenbuurman Liam Everts. De blik in het motocross is dan weer nu gericht naar Europa. Terug naar Erné in Frankrijk. Want in het eerste weekend van oktober gaat daar de Motocross of Nations, of het landen WK, plaatsvinden. Ik ga over dit alles in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, een hele goede middag.
2: En goedemiddag.
1: Waren voor jou denk ik ook korte nachtjes.
2: Ja, het was een heel kort nachtje. Door het tijdverschil werd er al om 4:30 op zondagochtend gereden. De eerste manche in de MX2-klasse. Ja, toen zat ik al volop in de studio, de soundcheck achter de rug en het slaap uit mijn oogjes gewreven. Maar ik zat er klaar voor, keurig op tijd. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel weerstand Fares zou gaan geven in die titelstrijd. 45 punten voorsprong ten opzichte van McLellan. Ja, bij de maximale score van 50 punten moest het wel heel raar lopen. Wilde Fares die voorsprong nog uit handen gaan geven. Is ook niet gebeurd en McLellan mocht de manche zegen pakken. Fares pakte de wereldtitel. En daarmee natuurlijk geschiedenis geschreven door Triumph. Want het is pas de tweede keer dat een Brits motormerk een wereldtitel motocross pakt. Daarvoor moeten we terug naar 1957. De allereerste wereldtitel, officiële wereldtitelstrijd. In de 500ste C-klasse was door een Brits merk gewonnen. En nu dus de Triumph.
1: Ja, want Triumph, Triumph, letterlijk vertaald. Ja, die hadden het wel het beste weekend in ieder geval. Want daar werd goed feest gevierd.
2: Ja, die hebben een geweldig seizoen gehad. Het derde seizoen in het wereldkampioenschap. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Triumph aankondigde om in te gaan stappen in het wereldkampioenschap motocross. Eerste instantie in de MX2-klasse. Dan zouden ze in 2026 ook in de MXGP-klasse actief zijn. Ze hebben grote namen uit de industrie aangetrokken. Ze zijn in Amerika met een groot team actief, zowel supercross als motocross. Ivan Tedesco als testrijder, Ricky Carmichael, de GOAT. Ja, die naam heeft hij natuurlijk niet voor niets als testrijder. Dan in de Endurosport zijn ze actief. Dus ja, er is heel veel energie en geld en budget tegenaan gegooid. Ja, en dat dit zo snel zou gaan, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. De voorbeschouwingen die ik heb geschreven en waar ik met diverse mensen over heb gesproken. Ja, de titelstrijd, normaal gesproken, Lange Velder als titelverdediger. Sascha Koenen, ja, bloedsnel, dus die doet mee voor de titel. En dan Liam Everts, dat zouden de top 3 gaan worden. En welke volgorde moesten ze even zelf nog bepalen. En dan McLellan is snel, maar niet goed genoeg bij de starts. Fares, ja, een beetje een vraagteken. Niet heel erg veel indruk gemaakt vorig seizoen. Dus ja, die Triumphs die doen niet mee voor de wereldtitel, toch?
1: Nou ja, dat hebben ze uiteindelijk het tegendeel bewezen natuurlijk. Want uiteindelijk weten zij dan zowel de wereldkampioen als de nummer 2 af te leveren. En natuurlijk bij de fabrikanten ook de wereldtitel op te eisen. Liam Everts won de tweede manche. Dat is natuurlijk voor Husqvarna, maar zeker ook voor Liam Everts zelf in al het geweld ook wel lekker om nog mee het seizoen af te sluiten.
2: Ja, ik had hem graag nog een Grand Prix zegen gegund. Hetzelfde geldt er in principe voor Yamaha. Want die wacht ook al een tijdje op een Grand Prix overwinning. Maar Everts reed echt voortreffelijk die tweede manche. En een zegen dit seizoen had het 2026 seizoen voor hem misschien een beetje meer kleur gegeven. Wel diverse podiumplaatsen weten te scoren. Een aantal manche overwinningen weten te pakken. Maar niet die zwaar bevochte Grand Prix zegen. Ja, en dan gaan we meteen eventjes met één oog kijken naar 27. Everts blijft in de MX2-klasse. Zijn laatste seizoen, want hij wordt volgend jaar augustus 23. Dat betekent dat hij op 1 januari 28 dus 23 jaar of ouder is. En dan is er geen plekje meer in de MX2-klasse. Dus dat is zijn laatste kans. Ik verwacht min of meer dat Langevelder, die door ziekte in Australië niet in actie kon komen, ook actief blijft in die MX2-klasse. Hij had het natuurlijk hele andere dingen verwacht als titelverdediger. En nu verliest hij zelfs nog die vierde plaats in de eindstand aan Everts. Dus die twee gaan blijven in de MX2-klasse. Daar komt McLaren bij. Die heeft ook nog een jaartje voor de wielen in de MX2-klasse. Ja, en Kai Kartsenmakers heeft natuurlijk opnieuw indruk gemaakt door een hele knappe zesde plaats te scoren. Ja, die zou ook wel eens hele mooie dingen kunnen laten zien in 2027.
1: Nou, afgetrapt dus met de MX2. Uiteraard ook de MXGP nog. Voordat we het daarover hebben. Ik noemde het in de intro natuurlijk ook al. Dat was het eerste wat opviel als je de tv aanzette en naar de race ging kijken. Het is wel even een verschil met of er ruim 30 motoren aan de start staan. Of slechts 14, zeg maar.
2: Ja, deelnemersveld heeft absoluut de wensen overgelaten. Daarbij moeten we natuurlijk wel aantekenen dat we ook een aantal rijders in de lappenmand hebben zitten. Dan denk ik aan beide Yamaha-rijders, Geyser en Renault. Lucas Koenen missen we al een tijdje. Bonacorsi heeft dit seizoen helaas meer naast de machine gestaan dan erop gereden. De Wolf uiteraard de hand besturen. Guadagnini de schouder besturen. Brent van Donnik en Forato afwezig met Fantic. Ja, er zijn behoorlijk wat rijders die in de lappenmand zitten. En dan denk ik ook eventjes terug aan Thibaut Benistan, die een zware blessure heeft opgelopen en een dwarslesie heeft opgelopen tijdens de Franse Grand Prix. Ja, dat zorgt ervoor dat het deelnemersveld fors minder is dan we eigenlijk gewend zijn. Daarbij komt ook nog dat de kaarten in grote lijnen wel geschud waren qua tussenstand. Er waren nog wat positieswisseling mogelijk. Maar ja, als je als team schuine streep als rijder moet kiezen tussen die trip maken voor, wat zal het zijn, 40.000 euro, 30.000, 40.000 euro. Of in Europa blijven en je rustig voorbereiden op eventueel de Motocross of Nations. Ja, daar zijn keuzes gemaakt door rijders. En daar is denk ik ook door de promotor nog wat de winst te boeken. Australië heeft een sterke nationale competitie met een aantal hele goede rijders die je ook in het verleden in Europa hebben gezien. Maar die waren geen een van allen aanwezig in Darwin. Heeft natuurlijk ook met de afstand binnen Australië te maken. Want volgens mij is het vanaf Melbourne, Adelaide richting Darwin is 3800 kilometer. Nou, dat is eventjes vanaf de Belgische grens bij Eindhoven op en neer naar Porto. Dus ja, dat voor een nationale wedstrijd of voor een Grand Prix in eigen land. Het zijn toch behoorlijk wat kilometers die je moet maken. Maar ja, het is een beetje de omstandigheden, de pech van de blessures. En dat we in de slotfase van het kampioenschap zitten, waar de wereldtitel al was gegeven aan Jeffrey Herlings in de MXGP-klasse. Roma Vijver was al zeker van de tweede plaats. Tim Geyser was al zeker van de derde positie. Dus ja, en daarna is het eigenlijk voor de eer. En die eer is gewonnen door Tom Vial. Hij wist in zijn debuutjaar vierde te worden in het wereldkampioenschap MXGP. En is daarbij de beste rookie geworden. Hij wist André Adamo tijdens die laatste wedstrijd te verslaan. En er zat nog maar 2 puntjes verschil tussen de Italiaan en de Fransman. Maar de Honda-rijder wordt dus keurig vierde.
1: Ja, dus wat dat betreft is er dus nog wel wat beslist. Voor de rijders die nog over waren. Uiteindelijk, Jeffrey Herlings liet er wederom geen gras over groeien. Waarom hij nou eigenlijk de beste is dit seizoen.
2: Ja, geen twijfel over mogelijk. De enige die hem het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen is Lucas Koenen eerder dit seizoen. Dat ging dus mis tijdens de Grand Prix van Engeland. En daarna is het eigenlijk een walkover geworden van de inmiddels 32-jarige Brabander. Een klasse apart. Het huwelijk met KTM dat op de klippen liep en het nieuwe huwelijk aangegaan met Honda. Nou, die verkeringperiode die is eigenlijk heel goed verlopen en ze zijn heel snel getrouwd. Want ja, de wereldtitel is binnen, de nummer 6 voor Herlings. En als het zo door blijft gaan, zie ik er misschien nog wel 1 of 2 bij komen.
1: Iedereen komt weer terug naar Europa, want begin oktober gaan we weer van start met de Motocross of Nations. Het landen WK waar alle landen tegen elkaar rijden. De vorige keer dat we elkaar spraken had Nederland toch wel een klein selectieprobleempje. Hoe staat het daar inmiddels mee?
2: Ja, ze hebben opnieuw contact gezocht. En dan bedoel ik daarmee de KNV met Glenn Koldenhoff. Dat is eigenlijk, als je eerlijk bent, de enige rijder die Nederland nog vooruit zou kunnen helpen. Heb ik het even niet over Calvin Vlaanderen. Want Calvin Vlaanderen had zich eigenlijk al beschikbaar gesteld voor het team van Zuid-Afrika. Daar is een stokje voor gestoken door de federatie. Niet door de federatie van Zuid-Afrika of vanuit Nederland. Dat is gedaan door de FIM, de overkoepelende organisatie. En dat gaat puur om het feit dat de juiste licenties daar niet voorradig waren, niet beschikbaar waren voor Vlaanderen, waardoor hij dus niet in actie kon komen voor Zuid-Afrika. Koldenhoff dus toch met de hand over het hart gestreken, gaat mee en voort met Hellings en Van der Moosdijk het team. Van der Moosdijk zou in de MX2-klasse rijden, schuift door naar een 4,5-machine. Is ook zijn oorspronkelijke klasse waarin hij rijdt. Voor de tweede keer de ADAC MX Masters titel gewonnen dit seizoen. En Koldenhoff stapt op een 250 machine. Geprepareerd vanuit Yamaha Europa. En die zal er zonder twijfel hoge ogen mee kunnen gaan gooien. Koldenhoff is niet heel erg groot. Is niet heel erg zwaar. Dus past denk ik van dit drietal rijders het beste op een MX2 machine.
1: Ja, en hij werd overigens ook nog afgelopen zondag Braziliaans kampioen. En dat kampioenschap reed hij dit jaar natuurlijk rond. Wat dat betreft, als je kijkt naar de opstelling met het ideale plaatje, wat ondanks alle blessures had samengesteld kunnen worden, is denk ik dan nu ook uiteindelijk de selectie geworden.
2: Ja, ik had het natuurlijk heel graag Kai de Wolf op de plek van Robin van der Moosdijk gezien. Dan heb je denk ik een team wat absoluut mee gaat doen voor de titel. De titel die één keer eerder door Nederland is gewonnen. Toen in eigen huis op het TCOG van Assen. Dat was in 2019. Toen overigens met Calvin Vlaanderen op de plek van Kai de Wolf. Maar ja, de handblessure van Kai de Wolf heeft daar een stokje voor gestoken. Ja, dan is denk ik van der Moosdijk de beste optie om mee te laten gaan. En die gaat nu dus mee met het team onder leiding van bondscoach Barry Vorselen.
1: Nou ja, kunnen ze alvast oefenen, want volgend jaar is het natuurlijk wederom in eigen huis in Assen. Het zou natuurlijk een leuke plek zijn om dan dat kunstje te herhalen.
2: Dat zou heel erg spectaculair zijn. En dan denk ik, als ik zo opnieuw op dit moment kijk, dat je gaat voor Herlings, dan ga je uiteraard voor de Wolf. Wanneer die twee heren fit zijn, is daar geen enkele twijfel over mogelijk. En dan denk ik dat de derde startpositie in de MX2-klasse, die zal gaan tussen of Kai Karsmakers, die eigenlijk dit jaar ook wel al heeft verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Vooral de laatste weken erg sterk bezig is. Maar eerder dit seizoen viel Karsmakers iets te veel uit met de machine, door machineproblemen. En met het systeem tijdens de Motocross of Nations is een uitvaller natuurlijk niet bruikbaar voor het eindklassement. Dus ja, daarom zou ik Karsmakers nu nog niet mee hebben genomen. Maar voor 2027 is hij absoluut een kans hebben voor het MX2-zitje. Samen met Kals Valk, die weer terug op de machine is gestapt. En die gaan wij volgend jaar dus weer in actie zien in het wereldkampioenschap.
1: Eerst nog de Motocross of Nations dus in Erné, 2 tot en met 4 oktober. Nederland dus met een goede selectie, maar misschien niet de allerbeste selectie op papier die kant op. Wie zijn er eigenlijk favoriet voor Erné?
2: Ja, normaal gesproken eigenlijk, als ik het zo nu op dit moment kijk, de Fransen met Romain Fèvre, Tom Fial en Mathis Vallin. Mathis Vallin komt echt terug van een zware blessure opgelopen tijdens de Grand Prix van Portugal. Het beste team, denk ik, in eerste instantie kwam van de Spanjaarden af. Met viervoudig kampioen Prado. Met nieuwe wereldkampioen Fares en Ruben Fernandez. Alleen ja, Ruben Fernandez stak daar zelf een stokje voor door tijdens die Turkse Grand Prix hard onderuit te gaan. Daar is Francesco Garcia zijn vervanger. En Francesco Garcia won eerder dit seizoen de EMX 250 titel. Dus absoluut een zeer goede vervanger. Ja, ik denk dat Frankrijk, wanneer Valin en alles een beetje op orde heeft en de blessure goed heeft verwerkt, eigenlijk de grote favoriet is voor eigen publiek.
1: We gaan het in de gaten houden. Dus begin oktober Motocross of Nations. Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, SBMX en Noppen Nieuws Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld richting die tijd weer.
2: Tot de volgende keer. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
2: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, toch al een opvallendheidje in de persoonlijke sponsoringmarkt van topvoetballers. Kylian Mbappé wordt al jarenlang gesponsord door Nike. Maar die heeft vaarwel in de mazzel gezegd tegen Nike. Aflopend contract afgebroken. En is in zee gegaan met een, voor mij althans, compleet nieuw Zwitsers merk genaamd OM.
2: Ja. Het is niet geheel nieuw dat merk, maar in de voetballerij wel. Het merk bestaat al 17 jaar, dat wist ik eerlijk gezegd ook niet. En ze hebben al een soort reputatie opgebouwd in de tennis- en atletiekwereld. Roger Federer speelde in de tijd zijn laatste jaren op ON schoenen. En op dit moment is dus zijn ze bezig om de voetbalmarkt te gaan penetreren. En hebben dus direct maar gekozen voor een van de beste, zo niet de beste voetballer van dit moment. Kylian Mbappé bij Real Madrid. Op dit moment hebben ze wel ook onder contract, als we teruggaan even naar tennis, Ben Shelton. Dat was de finalist in de US Open. De Amerikaan die weliswaar moest verliezen van Zverev. Maar met Mbappé gaan ze natuurlijk wel direct scoren. Maar dat was dus kennelijk nog niet genoeg, want ze hebben ook Thierry Henry. Voor de oude luisteraars onder ons ongetwijfeld bekend, de jonge luisteraars misschien niet, maar was in de tijd een absolute topvoetballer. Die is aangesteld als directeur voetbal. En wat we ook wel opmerkelijk is, dat de honorering voor Mbappé, die zou vooral gaan in aandelen in het bedrijf. En dat kan ik me heel goed voorstellen. De zaakwaarnemers van Mbappé hebben dat denk ik heel goed geregeld. Want kijk, Mbappé heeft geen behoefte aan cash geld. Dat heeft hij voldoende. Maar als hij aandeelhouder wordt in een nieuw merk in de voetballerij en hij gaat zelf het endorsen. En dat merk staat bekend als een heel goed schoenenmerk in de tennis- en de atletiekwereld. En dan is dat natuurlijk een veel betere vorm van honorering als je het cash geld niet nodig hebt dan dat je het in cash krijgt, want fiscaal is dat natuurlijk vele malen interessanter. De deal met Mbappé zou per direct ingaan. Nou, ik denk dat Adidas als kledingsponsor van Real Madrid en Nike natuurlijk sowieso niet, dat die niet erg blij zijn. Maar goed, het is voor het merk ON natuurlijk de beste promotie die je kan voorstellen. Want Mbappé die blijft natuurlijk de komende 10 jaar waarschijnlijk nog wel voetballen. Dus ze zitten goed met Mbappé als ambassadeur voor hun merk.
1: Zo, maar ja, dat hebben ze heel goed geregeld. Want dat is natuurlijk een veel slimmere deal inderdaad dan wat je zegt, gewoon cash geld afdragen. Maar dat snap ik nu ook met Thierry Henry als directeur voetbal daarbij dat merk, dat ze Mbappé hebben kunnen strikken. Dus het komt niet helemaal, zeg maar. Nou, het komt natuurlijk nog steeds wel enigszins uit de lucht vallen. Maar het is niet, zeg maar, alsof hij echt vanuit het niets dan voor zo'n merk kiest. Ik bedoel, het zijn allebei Fransen. Mbappé zal ongetwijfeld onnoegelijk veel respect hebben voor Thierry Henry.
2: Daar ben ik van overtuigd, Robert. Ik denk dat ON ook de omgekeerde volgorde heeft gevolgd. Dat ze eerst Henry hebben benaderd en hebben vastgelegd als directeur voetbal. En dat ze met hem Mbappé hebben benaderd. Of zelfs door hem Mbappé hebben benaderd. Want inderdaad, Mbappé die luistert natuurlijk veel sneller en liever naar een Thierry Henry dan naar een groot concern. Ondanks het feit dat hij daar ook wel interesse voor zal hebben. Dus ik ben het helemaal met je eens.
1: Ah, dat is natuurlijk flink verlies voor Nike. Maar goed, die hebben op een andere manier dan wel weer winst geboekt. In dit geval op bestuurlijk vlak. Alexandre Arnault, een van de zoons van Bernard Arnault. De rijkste man van Frankrijk, maar bovendien de grote baas bij Louis Vuitton Moët Hennessy Groep. Een heel groot concern. Die hebben ze namelijk weggekaapt, Alexandre. Zou de beoogd opvolger zijn, maar niets is minder waar. Want hij gaat dus nu in het bestuur van Nike plaatsnemen.
2: Ja, het gaat de laatste tijd niet zo goed met Nike. Dus ze hebben kennelijk nieuw bloed nodig. En die zoon van Bernard Arnault, die is intussen, die is 34 overigens, en zijn vader is 77. En die zoon, dus Alexandre Arnault, die heeft kennelijk redelijk goed track record weten op te bouwen bij het concern.

0: Louis Vuitton, Moët Hennessy. Het is ja, een waanzinnig interessant concern en met heel veel geld. Maar meneer Bernard Arnault is inderdaad de rijkste meneer van Frankrijk. En ze hebben recentelijk als concern een 10-jarig contract getekend voor 1 miljard dollar bij de Formule 1. Dus het is geen kleine jongen. Maar goed, dus die zoon die heeft besloten om in de raad van bestuur van Nike te gaan zitten. Pikant is het feit dat de Franse media, die speculeerden al tijden op het vertrek van Bernard Hinault, die, wat ik al zei, 77 jaar is, als CEO van het concern. En deze Alexandre werd getipt als zijn opvolger. Maar het feit dat hij vertrekt bij zijn vaders bedrijf, geeft in mijn ogen althans aan dat hij waarschijnlijk die stoel niet zou hebben gekregen als hij zou zijn gebleven. En dat hij daarom is weggegaan. Tenzij er andere factoren een rol spelen natuurlijk. Het is speculatief wat ik zeg. Maar het is opmerkelijk. En nu is er, hij heeft nog drie andere zonen en een dochter. Dus uit die vier zal dus nu een opvolger moeten worden gekozen voor het CEO-schap van het Louis Vuitton Moët Hennessy concern.
1: Dan gaan we een rijtje spelen af, Frank. Beginnen we bij de winterspelen, de aankomende in 2030. Die gaan plaatsvinden in Grenoble en omstreken. Daar hadden misschien wat mensen toch vurig gehoopt dat naast het lange baanschaatsen ook het shorttrekken naar Heerenveen toe zou komen. Maar dat is geenszins het geval. Het shorttrek gaat naar Lyon.
0: Ja, als Angel Daleman of Suzanne Schulting in 2030 het Olympische shorttrack wil combineren met lange baanschaatsen, zoals Schulting dat begin dit jaar deed in de Spelen in Milaan, wordt dat een behoorlijke opgave. Want zoals je net al zei, het shorttrack is nu toegewezen definitief door het IOC aan Lyon. Het Internationaal Olympisch Comité heeft dat besloten. In het congrescentrum Expo in Lyon. En zoals bekend, zoals je al zei, vindt het langebaanschaatsen in Heerenveen plaats. Nou, daar moeten we natuurlijk heel erg blij mee zijn als Nederlanders. Vooral omdat natuurlijk het langebaanschaatsen ook een, nou, ik zou bijna willen zeggen, een Nederlands feestje wordt of zal zijn. Dus, maar goed, het shorttrack dus niet in Heerenveen, maar in Lyon.
1: Ja, dus ze zijn die Nederlanders bij de winterspelen een beetje zat. Denken, hier heb je het schaatsen, daar winnen die toch alle medailles. Laat ons de rest verdelen.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Dat zijn de eerste aankomende winterspelen. De eerste aankomende zomerspelen zijn natuurlijk een stukje dichterbij. LA28. Daar is toch een interessante voorspelling gedaan als het gaat om de economische waarde van de spelen op de omgeving waar het gaat plaatsvinden.
0: Ja, de Los Angeles County Economic Development Corporation. Een hele
1: gezondheid.
0: Ja, verwacht dat vanaf heden tot en met de feitelijke Spelen zelf in 2028, in de zomer natuurlijk, in meestal augustus, zal de stad en de omgeving een economische boost geven van minimaal 30 miljard dollar. De voorlopige begroting voor de Spelen staat op 7 miljard dollar. Nou, dat wordt traditiegetrouw altijd een stukje hoger en die eindigt ongetwijfeld boven de 10 miljard, maar dat dan nog. En sowieso is door de organisatie al verklaard dat de volledige begroting zal worden gedekt door sponsors, recettes, merchandising en een bedrag van 1 miljard wat uit het IOC komt. En dat halen zij weer uit de IOC-sponsors. De studie van die organisatie verwacht dat er circa 2 miljoen bezoekers, dus die komen dan van buiten LA, van buitenland en ook van binnen Amerika uiteraard, met elkaar minimaal 3,5 miljard dollar zullen besteden aan verblijfkosten. En dat er spelen minimaal 124.000 banen zullen opleveren. Dat is nogal wat. Dus het is, vroeger was het toch echt zo dat de Olympische Spelen heel veel geld kostte en het was een prestigeobject voor het land. Tegenwoordig is het, als je het goed doet, kennelijk ook een moneymaker. Want dat is intussen ook op enkele fronten al bewezen.
1: Dan, als we het toch hebben over de aankomende 3 spelen, dan missen we de laatste natuurlijk nog, 2032, Brisbane, de zomerspelen daar. Daar hebben ze eens even heel goed nagedacht over, wat kunnen we er eigenlijk allemaal aan doen om proberen wat extra records te vestigen. Het zijn wereldrecords, olympische records. En die zijn eigenlijk met een heel goed idee gekomen. Ze gaan namelijk het roeien en kanoën doen op een rivier waar krokodillen zitten.
0: Ja, ik vind jouw interpretatie vind ik wel een interessante. Dat is daardoor wellicht de wereldrecords komen omdat ze heel snel moeten roeien of kanoën. Maar goed, het is inderdaad zo dat je werkt heel ver vooruit met het toekennen van de locaties natuurlijk bij de Olympische Spelen. En de Internationale Roeibond en de Internationale Kanobond die zijn al bijeen geweest in Brisbane, Australië voor de 2032 Spelen om de locaties goed te keuren. Nou, de Fitzroy River, zo heet de rivier waar het roeien en het kanovaren zal plaatsvinden. Daar zijn in de afgelopen maand een aantal keren krokodillen gesignaleerd. Desalniettemin heeft de Wereldroeibond toch de locatie goedgekeurd. Dus onze nationale roeiploeg met name, die het natuurlijk heel goed doen de laatste jaren, die zullen zich moeten wapenen tegen mogelijke krokodillen waar ze met de boot overheen varen of tegen de boot aanvaren. En wat jij terecht zegt, Robert, misschien levert het een wereldrecord op. Want voor een grote krokodil die lengtes van 6 meter kunnen aannemen, heb ik gelezen, ga je toch liever een bochtje om en dan ga je hard rennend of hard roeiend voor kies je het hazenpad. Dus een merkwaardige ontwikkeling vind ik, maar kennelijk zijn de internationale bonden het erover eens dat het allemaal kan.
1: Ja, ze gaan een soort nieuw format lanceren. Een soort van last man standing. Degene die dus laatste niet opgegeten wordt, die wint.
0: Ja, het zou ook een interessant plaatje zijn. Een herenacht die wordt achtervolgd door een krokodil.
1: Nou ja, genoeg motivatie om harder te roeien in ieder geval. Wat Formule 1 nieuws, Frank? En in dit geval rondom Ferrari.
0: Ja, voormalig Barcelona hoofdsponsor, het Japanse e-commerce bedrijf Rakuten, heeft getekend als een meerjarige sponsor van het Ferrari Formule 1 team vanaf 2027. Dus vanaf volgend jaar. Het bedrijf krijgt dezelfde status als Shell en Hewlett-Packard bij Ferrari en zou naar verluid $50 miljoen per jaar betalen. Dat is, vind ik, best wel een opmerkelijke ontwikkeling, want Ferrari was altijd helemaal getrouwd met Shell en dat was de enige sponsor die ze hadden. Nou, tegenwoordig is daar toch een ander beleid, is daar om de hoek komen kijken en is Hewlett-Packard 2 jaar geleden aan boord gekomen en nu komt er dus nog een derde hoofdsponsor bij en dat wordt Rakuten. Naast de andere kleinere sponsors die ze ook allemaal op de neus van de auto hebben staan.
1: Ja, eigenlijk vind ik het wel goed nieuws. Want qua beeldmerk is Rakuten natuurlijk wel gewoon rood in tegenstelling tot HP. Ja. Misschien dat dan eindelijk dat lelijke blauwe vlak van die auto verdwijnt.
0: Ben ik helemaal met je eens. Het is dat jij het zegt, anders zou ik het gezegd hebben. Ik vind dat blauwe vlak van HP, wat natuurlijk een topmerk is en een A-merk is, dus er is niets op aan te merken, maar het past niet bij dat magische rood van Ferrari. En Rakuten heeft inderdaad als huiskleur rood. Dus en Shell, ja, daar waren we aan gewend. Die gele schelp erop, op dat rood, was niet lelijk.
1: Nee, absoluut. En dan sluiten we af natuurlijk traditiegetrouw met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Tenminste, als het er bij één blijft. Soms wil je ook wel eens meerdere uitdelen, Frank. Maar vertel, voor wie zijn ze deze week?
0: Ja, het zijn er in dit keer inderdaad 1 groen en 1 keer geel. Laten we beginnen met het goed nieuws. Het groen gaat wat mij betreft naar de KNWU, dat is de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie. Want die bond, de wielrenbond dus, die heeft beslist om Dorcas Koenen aan te stellen als directeur-bestuurder. Nou zal iedereen vragen, wie is Dorcas Koenen? Nou, het is op zichzelf niet eens zo echt nieuwsmakend, omdat de man nauwelijks of niet bekend is bij de consument. Maar bij de insiders is hij wel degelijk bekend. Want Dorcas was de voormalig hoofdcommunicatie bij Rabobank. En Rabobank en wielrennen zijn sinds kort voor de tweede keer met elkaar in het huwelijk getreden. En ik vind, als je als wielrenunie een man als Dorcas Koenen aan boord haalt, die het klappen van de zweep kent van het bedrijfsleven, en dat bedrijfsleven heeft nu voor vele miljoenen weer het wielrennen gekozen als communicatiekanaal, dan is dat natuurlijk zeer winstgevend, zou ik bijna willen zeggen. Maar zeer positief voor zo'n wielrenunie om een man in huis te hebben die het klappen van de zweep kent van de grote sponsor van het wielrennen. Dus ik vind dat een hele goede zet van de wielrenunie. En waar over het algemeen in alle sportbonden toch een soort mening hangt van ja, we moeten wel een sportman hebben of een voormalige sportman hebben als directeur van onze bond. Maar wat weet een voormalige sportman per definitie van het bedrijfsleven en het ondernemingsgedoe en de grote geldstromen in de sport? Dus ik ben een groot voorstander van sport, zoals je weet, Robert. Maar om nou direct maar alleen maar topsporters te benoemen als directeur van een sportbond vind ik geen goede zaak. Dan gaan we over naar het geheel. Dat gaat naar het voetbal in zijn geheel. Omdat het voetbal niet in staat is om een geschikte kandidaat naar voren te schuiven om in maart volgend jaar de clown Infantino te verslaan in zijn beoogde herverkiezing. Nu zullen de luisteraars zeggen, ja, maar die kandidaat kan toch nog komen, want we hebben het pas over maart volgend jaar. Maar het is wel zo dat FIFA heeft in de spelregels staan dat voor november aanstaande moet een tegenkandidaat zijn ingediend. En als je een tegenkandidaat indient, moet je mijns inziens zo'n man ook helpen, promoten, neerzetten, positioneren voordat hij officieel wordt gelanceerd in november. Dus de tijd gaat dringen en ik vind het merkwaardig dat in zo'n grote wereld als de voetbalwereld zoveel landen die zijn aangesloten bij FIFA, dat daar niet één kandidaat naar voren kan worden geschoven die enigszins unaniem wordt gesteund of door een grote meerderheid wordt gesteund om als tegenkandidaat te dienen voor de clown Infantino. Dus geel naar het voetbal.
1: Nou, dan noteren we die bij deze. Frank van der Walbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten van het laatste nieuws. En wij spreken je uiteraard volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goede middag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die je bijblijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van een World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, toch even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het de tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde de orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes. En die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is. En hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, en je werkzaamheden.
2: Ja. Ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan. Van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag. Waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview.
0: All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Sport Radio Live.
1: De Orange Lines Academy Women, een van de Talent Team NL opleidingsprogramma's die door Topsport Amsterdam worden ondersteund, zijn na een aantal jaren afwezigheid weer terug op het hoogste niveau. Na een nipte nederlaag in het openingsduel in de Women's Basketball League wacht komend weekend het eerste thuisduel in de Sporthalle Zuid. De opleiding heeft met het terugkeren in de hoogste liga de weg omhoog natuurlijk weer gevonden. Maar ja, hoe is dat gegaan? Hoe belangrijk is het eigenlijk om jonge speelsters op deze manier ervaring op te laten doen op het hoogste nationale niveau? Ik ga erover in gesprek met de hoofdcoach Molly McDowell. Molly, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Bedankt dat ik hier mag zijn.
1: Nou ja, heel erg leuk dat we jou mogen spreken vandaag. Want er komt natuurlijk een heel mooi moment aan. Hè? Zo'n eerste thuiswedstrijd weer terug op het hoogste niveau. Ik denk dat voor iedereen de zin er wel aan zit, zeg maar.
2: Ja, zeker. Dit is iets wat we al een paar jaar moesten een beetje ruzie maken met mensen om op deze plek nog een keer te kunnen spelen. Maar wij zijn allemaal heel blij, de dames. Ze hebben ook heel veel zin in om op de hoogste niveau in Nederland te mogen spelen. Als jonge talenten. En ik denk dat de eerste thuiswedstrijd gaat. Hopelijk is het onze eerste win wat we mogen pakken.
1: Nou, hoe is het voor jou eigenlijk om met deze jonge talenten te werken?
2: Ja, het is. Ik zeg altijd dat het een beetje mijn droombaan is. Ik kan niks mooiers bedenken dan elke dag zoveel tijd met deze jonge talenten te kunnen werken. Ja, ik zie deze meiden meer dan mijn eigen gezin. Maar om elke ochtend en elke middag aan de slag te kunnen gaan met eigenlijk. Ja,

0: een droom, omdat zij hebben allemaal ambitie om iets anders te doen hierna naar Amerika, naar de prof niveau. Ja, is echt een heel mooie kans voor mij.
1: Ja, want ik ben eigenlijk wel benieuwd. Nou ja, jij komt zelf uit de VS. Daar heb je natuurlijk een hele andere manier van opleiden. Hè? Daar kennen we allemaal de high schools, de colleges, de universities. Daar is natuurlijk de sport heel erg groot. Hier is het meer natuurlijk op verenigingsbasis. Hebben we wel opleidingstrajecten, zoals bijvoorbeeld met de Orange Lions Academy. Hoe is dat verschil? En nou ja, kun je uit eigen ervaring vertellen nou ja, of er iets beter is dan de ander of dat het eigenlijk niet uitmaakt?
0: Ja, ik denk, ja, jij kan het op een paar paar verschillende manieren bekijken. Ik denk een grote ding is, in Amerika is het best normaal dat je een multisport atleet bent. Zeker als je bij een kleinere high school zit. Zo, ik heb totdat ik 18 was, heb ik 3 sporten gespeeld. En basketbal was een klein, 3-4 maanden van het jaar. En dan kon je kiezen in de zomer om extra basketbal te doen. Jij kan dat goed of fout vinden. Eerlijk gezegd, ik vind dat tot een bepaalde leeftijd een mooie manier om te werken, om die ontwikkeling van de atleet aan te werken en niet alleen te focussen op basketbal. Zo, hier moet je heel veel sneller sportspecifiek gaan trainen. Maar dat zegt ook wat. Ik denk dat dames kan wel de kansen pakken om echt betere balsters te worden op dit manier. Als is er één beter dan de andere? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat als je binnen Europa kijkt, er komt genoeg goede speelsters uit. Maar als je in Amerika kijkt, ja, is het ook. Zo, ik weet niet als één beter is dan de andere, maar het is zeker een andere manier van werken.
1: Ja, eigenlijk het grote voordeel, als ik het zo hoor, is dan meer de locatie waarop het gebeurt. Want nou ja, het hoogste niveau is natuurlijk de WNBA. Ja. Daar kun je als speelster goed geld verdienen. Dan ben je natuurlijk al in de Verenigde Staten. Dan is het waarschijnlijk wat logischer ook met de draft en dat soort zaken, dat je doorstroomt vanuit colleges, high school daar naartoe.
0: Ja, zeker. Dat is, als je denkt over Europese basketbal, de Euroleague is ook een mooie plek waar heel veel, minder nu, omdat je betere geld kan verdienen in Amerika nu. Maar tot een paar jaar geleden kwam al die dames hier naartoe naar Europa te spelen. En ik denk dat jij echt een verschil ziet in Amerikaanse basketbal en je Europese basketbal in de manier van spelen. En je ziet nu dat heel veel colleges gaat kijken naar Europese speelsters, omdat zij vinden de manier van development heel mooi hier in Europa.
1: Nou, als we het nu hebben over de Orange Lions Academy. Misschien de eerste vraag die dan toch bij mensen oproept als ze dan dat horen. Maar ook weten dat er vertegenwoordigende jeugdteams zijn op nationaal niveau die ook naar internationale toernooien afreizen. Wat is nou het verschil tussen een vertegenwoordigend jeugdteam die naar internationale toernooien gaat en deze academy? Zijn dat dezelfde speelsters bijvoorbeeld of is dat weer een hele andere selectie?
0: Ja, dit is heel veel van deze dames zit wel in de EK selecties. Ik denk van vorige zomer, ik heb nu 15 dames in in die selectie. Ik denk 13 zat bij een national team selectie van de bepaalde leeftijden, onder 20, onder 18, onder 16. Wat wij doen binnen de academy is ik ga kijken naar de potentials wat rond Nederland speelt. En ik probeer hem hier naar Amsterdam te brengen om met hem elke dag te kunnen werken. En ik denk hun eerste doel als ze hier komen is national team halen. En dan hebben ze andere ambities als ze klaar zijn met de academie om de volgende stap te maken. En heel veel gaat richting Amerika om college basketball te spelen. So, het is heel veel dezelfde speelsters, maar ik werk met dames van 15 tot 19 eigenlijk. So, wij zitten niet allemaal in één selectie voor de EK's.
1: Nu zeiden we het al, hè? De Academy is eindelijk weer terug op het hoogste niveau, de Women's Basketball League. Nu zei je al dat heeft wat voeten in de aarde gehad. Hoe is die weg terug omhoog verlopen eigenlijk? Hoe zijn jullie weer terug nu in de Women's Basketball League?
0: Ja, het is iets wat wij zijn een paar jaar mee bezig. Wij hebben hiervoor gespeeld in de onder 21 competitie. En in de vorige, vorige drie seizoenen of zo, gewonnen wij onze wedstrijden met 40, 50 punten per wedstrijd. En dat was gewoon voor ons qua ontwikkeling van de speelsters niet de juiste plek waar deze speelsters moest zitten. So dan moesten wij heel veel international wedstrijden spelen met de groep om een beetje meer ervaring te krijgen. En dit, in de april of zo hebben wij gezeten met de WBL en gezegd, wij willen echt heel graag terug. En één team ging eruit, so there was a plek erover. En wij, gelukkig, wij hebben die plek kunnen pakken. Na, ik denk de laatste tijd dat de Academy in de WBL zat was 2017-18 seizoen. Zo na 8 jaar zitten wij terug eigenlijk voor mij op de juiste plek.
1: Ja, en de juiste plek is natuurlijk gewoon, hè, meer weerstand, meer ervaren tegenspeelsters. Daar leert zo'n jonge speelster natuurlijk veel meer van.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ik denk dat wij hebben meer geleerd van onze eerste wedstrijd dan misschien de hele seizoen, vorige seizoen. Dat klinkt heel negatief misschien, maar als je wint met 40, 50 punten, dan leer je niet heel snel van je fouten, omdat eigenlijk de possession, als je turnover gooit, dat maakt niet zoveel uit voor de resultaat van de wedstrijd.
1: Ja, dus je kunt eigenlijk wel stellen, gewoon voor de ontwikkeling van, nou ja, de toekomst van het Nederlandse basketbal, vrouwenbasketbal, is het gewoon heel belangrijk dat dit team in de Women's Basketball League speelt.
0: Ja, zeker, zeker. 100%. Ik denk onze eerste wedstrijd hebben wij hebben verloren in overtime. En dan als je op die moment turnovers gooit, dan voel je dat als speelster. Voel je dat jij hebt een kans laten liggen. En dat is iets wat denk ik heel belangrijk is voor deze speelsters. Om te beseffen dat elke possession een belangrijke deel uitmaakt van de wedstrijd.
1: Ja, en die eerste wedstrijd, ja, die uitwedstrijd, zoals je zegt, heel nip verloren, 5 puntjes. Daar kan je daar als coach tevreden mee zijn? Want ik zit even op twee gedachten te hinken. Aan de ene kant, het zijn nog hele jonge speelsters. Eerste wedstrijd terug in die Women's Basketball League. En dan, nou ja, je tegenstander best wel wat vuur aan de schenen leggen. Dat is positief. Aan de andere kant, ja, qua resultaat kun je misschien even balen. Maar ik denk over het algeheel is het best wel positief, toch?
0: Ja, ik baal zeker van die wedstrijd. Ik denk, maar jij zag in die overtime gewoon een volwassen team met meer ervaring die de laatste 5 minuten inging. En wij als 15, 16, 17-jarig van de meeste een beetje met die zenuwen wat je hebt als het een overtime game is. En dan gooien wij de bal 6 keer weg in de laatste 5 minuten en zij pakken het gewoon. Maar ik denk dat wij hebben heel veel hiervan geleerd en wij gaan blijven leren tegen die betere tegenstanders. Ik denk dat wij sneller stappen gaan maken in die ontwikkeling van individuen en van als team.
1: Nou ja, aankomende zaterdag gelijk weer de eerstvolgende kans natuurlijk om hetgeen wat geleerd is in de praktijk te brengen. Dan spelen u tegen Binnenland uit Barendrecht. Wat verwacht jij van die wedstrijd?
0: Ja, ik denk dat het het team is een beetje een gek samenstelling. Zij hebben echt 2 of 3 hele volwassen speelsters wat op Nederlands senioren Nederlands team heeft gespeeld. En voor de rest is het best een jong team. Ik ben blij dat mijn speelsters krijgen de kans om te spelen tegen former national team speelsters. Als we gaan winnen of niet, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik hoop dat dezelfde inzet als zaterdag er is. En dat we onze eerste win kan pakken.
1: Ja, ik kan zeggen, dat zijn natuurlijk wel aan het begin. Hè? Hopelijk pakken onze eerste W, onze eerste win.
0: Ja, zou heel mooi zijn.
1: Maar dat is natuurlijk een mooie thuiswedstrijd, hè? Sporthalle Zuid. Waarom moeten mensen nou gewoon lekker zaterdag naar de Sporthalle Zuid toekomen en jou en je ploeg aanmoedigen?
0: Ja, ik denk dat wij mooi basketbal laten zien. Misschien is het niet altijd mooi qua de basketbal, maar wij gaan vechten als gekken. En jij kan echt, ik denk, de toekomst van Nederlands basketbal zien. En ik denk dat de toekomst heel positief is.
1: Ja, nu zei je al, het is natuurlijk het eerste seizoen weer terug in die Women's Basketball League. Met wat voor een doel zijn jullie eigenlijk begonnen aan dit seizoen?
0: Ja, wanneer wij een beetje hierover praten, niet met de speelsters, maar meer als staff. Ja, ik denk dat het goed zou zijn als we een beetje 30%, 30-40% kan winnen. 30-40% net wel of niet. En ik hoop, ja, dat klinkt misschien raar. Ik hoop dat wij krijgen echt op onze echt een grote tegenslag ook kan pakken in dit seizoen. Omdat dat is ook heel belangrijk voor jonge speelsters om te zien dat zij zijn er nog niet. Dat zij hebben ook nog stappen te pakken. Zo, ik verwacht niet dat wij gaan spelen voor een kampioenschap misschien. Maar ik verwacht wel dat wij, als wij volgende zomer bekijken, dat wij als speelsters beter voorbereiden op de EK's wat we volgende jaar gaan spelen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk heel erg anders, hè? Je bent hoofdcoach van in principe een opleidingstraject. Dus het hoofddoel is natuurlijk het opleiden van speelsters.
0: Ja,
1: ja dat is natuurlijk misschien net even iets anders qua mindset en qua doelstelling dan als je een franchise bent die moet spelen om het kampioenschap.
0: Ja, zeker. Ik denk dat dat heel anders is. Weet je, het gaat ook moeilijk voor mij zijn dit jaar. Vorig jaar was het heel makkelijk om al die speelsters te laten spelen, omdat wij zat met veel punten ervoor. Nu moet ik keuzes maken als coach. Oké, als we gaan praten over die ontwikkeling van speelsters en het gaat niet altijd over die win of de verlies. Ik moet ook op een andere manier coachen. En dat gaat wel een uitdaging worden voor mij dit seizoen, dat weet ik wel. Maar ik heb echt 15 speelsters die echt, hoe echt zoveel potentie heeft om de volgende stap te kunnen maken. Ik wil alleen een bijdrage leveren daaraan en hun helpen in hun ambitie om dat stap te maken.
1: Ja, dus het wordt niet alleen voor je speelsters, maar voor jou eigenlijk ook gewoon een echt leerjaar.
0: Ja, ik moest een beetje echt coachen vorig weekend.
1: Nou, laten we hopen dat dat dit weekend natuurlijk ook weer gewoon veel mag gebeuren. Eerste thuiswedstrijd terug dus van onze Orange Lines Academy Women. Hoofdcoach Molly McDowell, dank voor je tijd en natuurlijk heel erg veel succes met je ploeg dit weekend en dit seizoen.
0: Ja, jij heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

juiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan toch beginnen met deel, nou wat zou het zijn, 28 denk ik inmiddels, van de klucht genaamd Gianni Infantino bij de FIFA. Want hij heeft weer van zich laten horen. Natuurlijk nog steeds heel veel commentaar rondom het feit dat hij zich weer herverkiesbaar stelt als voorzitter van de FIFA. Ook al mag dat eigenlijk technisch gezien niet meer vanwege zijn termijnen die erop zitten. Hij heeft er wat op gereageerd. Hij staat wel open voor hervormingen binnen de FIFA.
2: Ja, en ik vrees dat het niet bij die 28 afleveringen waar jij het net over had zal blijven, Robert. Want ja, meneer Infantino, dat is zo langzamerhand al onbekend natuurlijk, die laat constant van zich horen. En die heeft weinig boodschap aan wat de wereld van hem vindt. Want hij, wat alleen maar belangrijk is, wat hij van zichzelf vindt. Maar goed, hoe dan ook. Tegen beter weten in, hoop je als sportfanaat dat de klucht rond FIFA en het baasje van het spul, dus Gianni Infantino, een keer ophoudt. Maar vergeet dat maar. Dit soort mensen zijn zo met zichzelf bezig en hun macht, dat ze totaal geen oog hebben wat voor gevolgen hun gedrag heeft of kan hebben voor dat waarvoor ze zouden moeten staan, in dit geval het voetbal. Om zijn positie te kunnen handhaven volgend jaar maart, dan is de herverkiezing staat op de rol. Nou, wat je al zei terecht, hij zou niet eens herkiesbaar mogen zijn, maar hij heeft het weer zo gemanipuleerd dat het wel kan. Roept hij nu in een brief aan alle councilmembers van FIFA en aan alle 211 bij FIFA aangesloten nationale bonden dat hij graag de status en toekomst van FIFA wil bespreken met een ieder en dat dat ook de bedoeling was van zijn in de Verenigde Staten gelanceerde plannen om de commerciële rechten van FIFA te verkopen in een nieuwe entiteit, FFE, FIFA Forward Enterprise. En die zouden dan willen verkopen aan de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Nou, dan weet je al genoeg, denk ik, maar goed. Hij voegde er, gezien alle felle reacties op die plannen, aan toe dat het wat hem betreft de democratische processen binnen FIFA nooit ter discussie zullen staan. Hij vergat hierin even te melden dat hij geheel zelfstandig die plannen had gesmeed met de Trump-clan. Dat hij geheel op eigen houtje een FIFA Peace Award had uitgereikt aan Donald Trump. Dat hij een rode kaart zonder enig overleg met de daarvoor aangewezen instanties in het WK had geseponeerd. En dat hij giften heeft aangenomen van Qatar. Infantino volhardt nu in een soort passende aanvallen is de beste verdedigingsstrategie, dat UEFA erop uit is hem een beentje te lichten. He, een beetje een slachtofferrol invullen. Nou, dan hoopt hij bepaalde sympathie te wekken. Nou, ik denk dat hij dat station al gepasseerd is. En hij gaat ongetwijfeld terugvallen op de aanpak van One Country, One Vote. En met de beloofde smeergelden meer dan de helft van die 211 stemmen naar zich toe te trekken. En met de verrassende hoge inkomsten van het afgelopen WK in zijn achterhoofd, of in zijn voorhoofd, heeft hij alle landen al $40 miljoen toegezegd. En dat is natuurlijk een hele hoop geld voor kleine landjes. En het merendeel van die 211 landen zijn kleine landjes in de werelddelen Afrika, Zuid- en Midden-Amerika en het Verre Oosten. Dus hoe dan ook, Robert, ik vrees dat ik onze luisteraars nog vaker zal confronteren met de fratsen van Gianni Infantino.
1: Ja, ik vrees ook dat we er voorlopig nog niet vanaf zijn. Laten we het dan hebben over Chelsea. Want daar hebben we natuurlijk wat eigenaren. Twee Amerikanen, Todd Boehly en Mark Walter. Die hebben het deel wat ze hadden verworven in Chelsea verkocht.
2: Ja, ze hadden beide met elkaar 25% van de aandelen in Chelsea. Die hebben dat verkocht aan de grote aandeelhouder. En dat is een 61% aandeelhouder. Dat is het private equity fonds Clearlake Capital. Voor ruim 1,3 miljard. Hetgeen de Londense club een waarde geeft van ruim 5 miljard pond. De andere aandeelhouder, de Zwitserse miljardair Hans-Jörg Weiss, Blijft wel aan boord ook als aandeelhouder met zijn 14%. In 2022 werd de club door de Engelse overheid verkocht. En waarom door de overheid? Omdat de club was eigendom van Roman Abramovic. En dat was een van de boezemvriendjes van Poetin. En toen kwam er een verbod op alle Russische bezitten in Engeland. En toen is dus de club geconfiskeerd. En de Engelse regering heeft de club toen aan de zojuist genoemde aandeelhouders, waaronder dus Todd Boehly en Mark Walter, verkocht voor 2,5 miljard. Dus in 4 jaar tijd is de waarde van de Chelsea voetbalclub verdubbeld. En het is op zichzelf niet eens zo opvallend, want de prijzen gaan razendsnel omhoog. Maar ja, als je de resultaten, de sportieve resultaten van Chelsea ziet van de afgelopen jaren, zijn die nou niet om over naar huis te schrijven. Dus zelfs als je niet echt top presteert, dan ben je als zo'n Londense club toch eventjes in waarde verdubbeld in een tijdstek van 3 jaar. Mark Walter, dat is dus een van die twee, is de man die nogal veel in het nieuws is de laatste tijd. Want enkele weken geleden verkocht hij onder andere de NBA, de National Basketball Association Club Los Angeles Lakers, voor het recordbedrag van $12,5 miljard. En geruchten willen dat hij dringend veel geld nodig heeft. Nou, dan heb je aan 12,5 miljard voorlopig lijkt me wel voldoende, maar goed. Hij heeft die gelden nodig om zijn verzekeringsmaatschappijen, kennelijk meerdere heeft hij in bezit, uit de nood te halen, omdat hij die de afgelopen jaren zou hebben leeggeplunderd. Nou, dat is een lekkere man dus, die meneer Walter. Maar ja, we weten het, Robert, de sport vandaag de dag is niet meer alleen een passie voor de sportliefhebbers, maar is ook een passie voor geld. En mensen, want er is heel veel te verdienen in de sport als je zo die bedragen hoort hoe iets stijgt in een paar jaar tijd. En inherent aan veel geld is natuurlijk dat het ook verkeerde types aantrekt, helaas. En dat is dus ook zo in de blijkt nu in de sportwereld.
1: Manchester United, blijven we even in de Premier League. Die hebben momenteel in hun jeugdopleiding misschien wel het grootste talent in het voetbal rondlopen. JJ Gabriel heet die jongen. En uiteraard wordt daar dan al flink aan getrokken door verschillende partijen, verschillende andere clubs. Echter, het jochie, noem ik het even heel onbeschoft, maar hij is pas 15. Dus officieel mag hij natuurlijk nog niet getransfereerd worden volgens de regels. Maar dan bestaan er wat loopholes om de regels te omzeilen. En Real Madrid denkt daar misschien wel aan om daar gebruik van te maken.
2: Ja, het is een opmerkelijk jongetje. Hij zit sinds zijn 9e jaar, heeft hij kunnen profiteren en mogen profiteren van de jeugdopleiding van Manchester United. Dus je zou zeggen dat er bij hem, en als het niet bij hem is, dan bij zijn ouders een zekere mate van dankbaarheid zou optreden. Maar het heeft er alle schijn van dat de zaakwaarnemers, want die zijn natuurlijk al lang in beeld bij zo'n talent, dat die hem hebben ingefluisterd op basis van de constatering dat naast de interesse van Real Madrid ook andere topclubs als Paris Saint-Germain en Bayern München al interesse hebben getoond. Dat die hem influisteren dat hij zich maar moet gaan opstellen als zijnde ontevreden bij de club Manchester United. En dat hij weg zou willen uit Manchester. Gewoon puur omdat het wonen en leven in Madrid waarschijnlijk interessanter is dan in Manchester. Echt, het geheel wordt dus gedwarsboomd, wat jij net al zei, Robert, door het feit dat de FIFA bepaalde regels kent, spelregels kent. En terecht natuurlijk, dat als het aankomt op jeugdige spelers onder de 18 of onder de 16 zelfs, dat er bepaalde spelregels stellen. Maar nu is daar kennelijk een soort loophole, is zij vergeten in het vaststellen van die regels. Want een jongetje van 15, ja, jongetje, het klinkt oneerbiedig, maar goed, een 15 ben je nog niet echt in staat om zelf beslissing te maken. Als de ouders van de betreffende jongen zouden besluiten om naar Madrid te verhuizen, om daar te gaan wonen, dan is de zoon van die mensen volstrekt vrij om zijn huidige baan of zijn huidige bezigheden te stoppen en met zijn ouders mee te gaan. Ongetwijfeld zitten daar nog wel haken en ogen in, want ik ken het contract niet helemaal of die regels. Maar ik ben ervan overtuigd dat Real Madrid, zo slim als ze zijn, tracht te gebruik te gaan maken. En ja, dan zullen ze die ouders van Gabriel, zullen ze een prachtig huis aanbieden in Madrid met een paar auto's en een levenslang vaste inkomsten voor de rest van hun leven. Dan zullen die ouders ongetwijfeld zover gaan om te verhuizen. Dus dit zou een, ja, een manco kunnen zijn in de regels van FIFA. En in plaats dat meneer Infantino zich daar nou mee bezig zou houden, in plaats van met al die andere stupide plannen van hem. Maar goed, het is dus touwtrekken rond het voetbalwonder Gabriel. Daar zullen we ongetwijfeld veel meer over worden. Dus dit is een typisch gevalletje van wordt vervolgd.
1: Ja, maar het ding is, hij is al 15. Nou, dan duurt het vast niet lang voordat hij ook weer een keer 16 wordt. Dan kun je als Real Madrid toch ook gewoon wachten en dan gewoon een opleidingsvergoeding neertellen bij United. Ben je toch ook klaar?
2: Zou ik ook denken. En zeker in de wetenschap dat jongetje niet beter wordt als hij nu een jaar niet zou voetballen. In deze fase van zijn leven is het natuurlijk heel belangrijk om die talenten die hij ongetwijfeld zal hebben, om die te cultiveren en om die op te laten pakken door een professionele trainer en trainers. Want alle talenten die hij heeft moeten er wel uitkomen. En als hij een jaar niet zou spelen vanwege de onvrede of de ruzie met Manchester United, dan wordt die jongen niet beter. Dus dat zou niet in het belang zijn van het voetbal.
1: Laten we dan naar de Europa League gaan. Daar speelde Sunderland tegen AZ. Helaas, want het was een goede wedstrijd van AZ, maar verloren ze hem wel nip met 1-0. Even daar gelaten of het een rechte penalty was, ja of nee. Maar de kijkers viel waarschijnlijk ook op dat Sunderland speelt in een prachtig shirt zonder shirtsponsor.
2: Ja, ik ben natuurlijk enigszins gehinderd door, noem het maar eventjes, fanatisme op over mijn vak sportmarketing. Ik zie dat onmiddellijk en ik duik daar dan in. En de club, Sunderland, heeft een contract met het toeristenbureau van Ghana om met Visit Ghana op het shirt te spelen op de borst. Eerder stonden ze op de mouw bij Arsenal. Maar dat is vanwege de discussies die er ontstonden over dat dit geld in handen zou komen van de dictators in Ghana. Dus daar zijn ze afgegaan van die mouw van Arsenal. En ze zouden op de front van het shirt gaan van Sunderland. Maar de deal zou zijn voor 10 miljoen pond per jaar. Die staat dus eigenlijk al geruime tijd ter discussie. En vanuit Ghana wordt gemeld dat de discussies zullen leiden tot een canceling van de hele deal. Dus er is nog geen cent betaald. En daar, op basis daarvan heeft Sunderland onmiddellijk het shirt weer schoongemaakt. Maar het zou resulteren dus in een soort pijnlijke status voor Sunderland. Van zijnde de enige club in de Premier League zonder shirtsponsor. En dat is ook niet leuk voor Brian Brobby natuurlijk, die daar speelt. En die het afgelopen weekend 3 keer heeft gescoord. Maar goed, dat even terzijde.
1: Ja, maar ik moet zeggen eerlijk, ergens vind ik het wel altijd heel mooi als een club zonder shirtsponsor speelt. Dat voelt echt heel erg retro aan eigenlijk.
2: Ja, het is een beetje vergelijkbaar met wat Rolex heeft gedaan tijdens Wimbledon. En ik ben het met je eens, Robert. Dat zou heel erg spannend en zou ook een hele interessante case kunnen opleveren in sportmarketing. En Rolex in de finale van het mannenenkel van Wimbledon heeft in de laatste beslissende game, of de laatste beslissende set, heeft gezegd, bij deze finale is het totaal reclamevrij. Dus de wedstrijd wordt niet onderbroken door commercials. Ook niet als de spelers even op hun stoel zitten. Nou, als er nu op een topclub in een topwedstrijd gezegd zou worden, wij trekken ons terug van het shirt van een van de finalisten in deze competitie. En wij stellen het mooie shirt, zeg maar wat Barcelona, dat Spotify dat ze zeggen, of Emirates bij Real Madrid, of Telecom bij Bayern München. Wij stellen het shirt nu beschikbaar en we laten de club spelen in het traditionele shirt zonder shirt reclame. Graag gedaan, hartelijke groeten, getekend door. Nou, ik denk dat zoveel reuring around the brand zou opleveren, dat het een case zou worden die genoemd zou worden in alle handboeken over sportmarketing. Dus ik heb dit wel eens een keer al voorgesteld aan de club, maar de betreffende sponsor in dat geval was daar niet toe geneigd. Nou, dat vind ik dan een beetje kortzichtig. Maar goed, het is niet anders. Maar het zal ongetwijfeld nog wel een keer gaan gebeuren, denk ik.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten van het laatste nieuws. En wij spreken je uiteraard volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18.

0: Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
0: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
0: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
0: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef, die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
0: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
0: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
0: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
0: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
0: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
0: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
0: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
0: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan.

0: het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
0: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
0: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
0: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
0: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar. Of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn banen van maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Onze team Dutch Shield Zelsters zijn terug uit Newport, Rhode Island, waar het team de afgelopen week deelnam aan de Women's International Championship. De tienkoppige bemanning van de IC37 boot groeide tijdens het toernooi door veel te leren en steeds beter te worden op het water. En de Zelsters bekroonden hun harde werken door de tiende en ook laatste race van het event te winnen. En daarmee uiteindelijk de negende plek in het algemeen klassement veilig te stellen. Een mooie afsluiter van een project dat al een aanloop kende van een jaar. Ik ga erover in gesprek met Zelster en ook initiatiefneemster van dit project, Saar van Bemmel. Saar, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Ja, dan is ineens die Women's International Championship voorbij. Toch, ja, is dat dan toch jammer dat het nu al voorbij is nadat jullie er al een jaar mee bezig zijn geweest?
2: Ja, natuurlijk. Je bent zo lang met voorbereiding bezig, maar ook heb je 5 trainingsdagen daar en 5 wedstrijddagen. En dat gaat dan uiteindelijk toch redelijk snel voorbij. En we hebben ook een paar dagen gehad dat we niet hebben kunnen zeilen. Dus dan wordt er snel wat vanaf gesnoept. En dan zit je achteraf zo na te genieten van het evenement. En natuurlijk had je altijd gewild dat het nog wat langer duurde.
1: Ja, het was een prachtig project. Daar gaan we het zeker over hebben. Maar ik ben benieuwd, jij bent initiatiefneemster. Hoe kwam je op dit idee om dit te gaan starten?
2: Vorig jaar waren we nog de Admirals Cup aan het varen met een aantal die ook deze wedstrijd nu hebben gevaren. En toen was dat voor mij ook een beetje het einde van ROS, dus het opleidingsprogramma wat ik hiervoor deed op een Care 46. Dus ik zat al best wel te kijken van, oeh ja, wat ga ik hierna doen? Toen kwam het nieuwsbericht voorbij dat ze deze wedstrijd gingen varen en eindelijk een vrouweneditie gingen doen. Want ze hebben deze wedstrijd al lang gedaan, maar dan een soort open versie, wat in deze wereld vaak ook een grotendeels mannenversie betekent. En dit werd de allereerste all-women editie die ze gingen uitvoeren. Dus dit kwam langs en ik dacht van ja, ik heb geen ROS meer volgend jaar. En toen heb ik eigenlijk direct Laura erbij betrokken als schipper van de boot. En hebben we ons bij Dutch Shield gemeld dat we dit wilden gaan doen. Ons aangemeld en vervolgens zijn we uitgenodigd. En dat was eigenlijk de hele start van het project.
1: Ja, Laura is Laura van Veen in dit geval. Er was ook echt best wel veel animo, hè, vanuit de vrouwelijke zeilsters om hier aan deel te nemen. Want uiteindelijk heb je een tienkoppige bemanning. Maar jullie hadden 50 aanmeldingen.
2: Ja, echt ontzettend veel. We hadden ook wel verwacht dat er wat animo voor zou zijn. Maar niet verwacht dat het zoveel zou zijn. En het kwam ook van alle kanten. We hadden zelsters uit kleine boten, grote boten, matchracen, hele ervaren zelsters, Olympische klasses ook wat minder ervaren zelsters. Dus we hadden opeens zoveel namen voor ons neus. Het was nogal zoeken met wie we het beste konden gaan varen. Dus dat was wel een interessante periode.
1: Ja, hoe gaat dat traject eigenlijk? Want het is inderdaad echt een afwisseling als je kijkt naar de namen tussen echt alle disciplines een beetje die je kan bedenken.
2: Ja, absoluut. Ja, het was een redelijk intense periode, want het was voor ons ook voor de eerste keer dat we op deze manier een selectieproces gingen doorlopen. We hebben eerst gekeken naar de cv's die binnenkomen. Wat is je achtergrond? Wat voor een categorie zeiler ben je? Dus welke zit je in de dinghies, grote boten, matchracen? Hoeveel ervaring heb je? En op basis daarvan hebben we een eerste selectie gemaakt. Vervolgens zijn we met iedereen gaan bellen om even te kijken van wie ben je meer als persoon? Hoe... wat meer toelichting over je ervaring. En vervolgens, daarna hebben we een selectie gemaakt waarmee we nog een gesprek zijn gaan doen. Waarna we in de boot zijn gestapt ook. Dit hebben we toen op de Koninklijke Vereniging Muiden kunnen doen op de J70's. En dan zijn we met een stuk of 25 zelsters volgens mij het water op gegaan. Om te zien hoe ze in teamverband functioneerden. En op basis van die dag hebben we uiteindelijk de samenstelling van het team gemaakt.
1: Ja, fast forward. Jullie hebben een jaar lang met z'n allen getraind. Maar dan is het best wel interessant om te weten dat jullie eigenlijk pas 5 dagen voordat het toernooi begint, pas op de eigenlijke boot hebben kunnen gaan trainen eigenlijk.
2: Ja, klopt. Dat maakt het ook best wel lastig, merk ik. Want je kan heel goed, je kan heel veel dingen al voorbereiden. Dus je kan heel goed zien, oké, hoe kunnen we de communicatie zo goed mogelijk laten lopen? Hoe kunnen we de startprocedure zo ver mogelijk standaardiseren? Hoe kunnen we boothandeling zo goed mogelijk op orde krijgen? Maar je weet natuurlijk dan heel weinig over boottechnische informatie. Dat hebben we dan ook proberen, want we hadden geen boot in Europa die we konden gebruiken. om op te trainen. Dus we zijn vooral heel veel vooronderzoek gaan doen, omdat er heel veel informatie over de boot wel op internet staat. Dus we hebben een hele desk research gedaan naar de boot, de boothandeling, bootspeed, waardoor we best wel goed voorbereid daarheen gingen. En we hadden ook voor daar hadden we geregeld dat we met twee coaches het water op konden. En dat was met Tony Ray en Tim Corbett. En die hebben ons tips gegeven over dus bootspecifieke dingen. En Tony was juist meer over hoe kunnen we als team het beste samenwerken. En dat heeft ons ontzettend geholpen om die boot zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Want nou, hij kwam moeilijk op gang. En dat is best wel booteigen, dat hij wat trager op gang komt. Dus het was heel goed dat we daar goed onderzoek naar hebben gedaan. Maar ook externe support bij hebben gehaald om die boot zo snel mogelijk te leren kennen.
1: Ja, en dan vijf dagen trainen, dan begint het toernooi natuurlijk. Blik eens even terug op die afgelopen weken. Hoe was dat?
2: Heel bijzonder. Het was heel gaaf om in zo'n sfeer te zijn waar de beste zeilsters van de wereld opeens allemaal samenkomen. Ook omdat het op zo'n prachtige locatie is waar alles zo goed verzorgd is. En het was heel vet om te racen in deze setting. Om op grote boten met 20 boten in de vloot One Design te varen. Waardoor het super druk is bij de bovenboei, super druk is bij de onderboei. Maar ook elke fout gelijk wordt afgetikt. Dus er is gewoon geen ruimte om fouten te maken. En dat was wel een hele vette manier van racen. Dus we stonden er gewoon als team ontzettend relaxed in wel, denk ik. We hadden ook gewoon heel erg, we zijn nu ook gewoon lol te maken. Want we houden gewoon allemaal van zeilen. Maar het was wel een ontzettende indrukwekkende setting.
1: Ja, en dat is goed gelukt. Want uiteindelijk bekronen jullie dit traject door de slotrace, de tiende race te winnen. Dat lijkt me echt een kers op de taart, toch?
2: Absoluut. Het was ook wel heel erg vet. Want we hadden al de hele week dat we best wel in de buurt van de podiumplekken kwamen. We hadden ook al een tweetje gevaren. Die dag ook al een viertje gevaren. En het voelde gewoon, het was een moment dat we allemaal dachten, eindelijk is het gelukt. En dan ook nog op de laatste race. Ze waren helemaal in extase. Stonden echt te juichen alsof we het hele event hadden gewonnen. Maar voor ons voelde het gewoon als een groot succes. En uiteindelijk kwam de wedstrijdcommissie, die was zo te spreken over onze blijdschap van de winst, dat ze ons eind van de dag ook de huls hebben gegeven van het overwinningsschot wat wordt afgeschoten op het moment dat de eerste over de lijn komt. Nou. Dus die hebben we mee naar huis gekregen. Dus dat was erg speciaal.
1: Nou, dat was mooi. Dan is het traject nu op dit moment een einde. Tot slot, gewoon heel kort. Ja, wat nu eigenlijk voor jou en je medezeilsters?
2: Beetje back to reality. We zijn allemaal weer aan het proberen te landen. Tegelijkertijd willen we ook graag vooruitblikken. Dus we willen heel graag over 2 jaar, dus de volgende editie, willen we er graag weer bij zijn. Dus we zijn nu aan het kijken, wat is daarvoor nodig? Wil iedereen nog door? Hoe gaat het eruit zien? Dus we maken grote plannen.
1: Nou, ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Saar van Bemmel, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk gefeliciteerd met een fantastisch traject daar tijdens die Women's Internationals Championship.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
2: Schaatsen.
3: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
2: Autosport.
4: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.

0: gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
1: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
0: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
1: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
0: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
1: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
0: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
0: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
1: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
0: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
1: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
0: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
1: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
0: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
1: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
0: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
0: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat

0: op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
0: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
0: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
0: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven. En ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk, wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Zo ziet het elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar. Of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want de trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het seizoen in de MXGP en MX2 zit erop. Afgelopen weekend werden de wereldkampioenschappen afgesloten in Darwin voor de Australische Grand Prix. Het eerste wat opviel was dat, nou ja, eigenlijk misschien enkel de diehards nog aan de start stonden. Jeffrey Herlings die wist voor de 8e race in ieder geval op rij bij de manches en dus de Grand Prix te winnen in de MXGP. En in de MX2 won de Zuid-Afrikaan Camden McLellan de eerste manche en de Grand Prix. De tweede manche was voor onze zuidenbuurman Liam Everts. De blik in het motocross is dan weer nu gericht naar Europa, terug naar Ernée in Frankrijk, want in het eerste weekend van oktober gaat daar de Motocross of Nations, of het landen WK, plaatsvinden. Ik ga over dit alles in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, hele goedemiddag.
2: En goedemiddag.
1: Waren voor jou denk ik ook korte nachtjes.
2: Ja, het was een heel kort nachtje. Door het tijdverschil werd er al om 4:30 op zondagochtend gereden. De eerste manche in de MX2 klasse. Ja, toen zat ik al volop in de studio, de soundcheck achter de rug en het slaap uit mijn oogjes gewreven. Maar ik zat er klaar voor, keurig op tijd. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel weerstand Fares zou gaan geven in die titelstrijd. 45 punten voorsprong ten opzichte van McLellan. Ja, bij de maximale score van 50 punten moest het wel heel raar lopen. Wilde Fares die voorsprong nog uit handen gaan geven. Is ook niet gebeurd en McLellan mocht de manche zege pakken. Fares pakte de wereldtitel. En daarmee natuurlijk geschiedenis geschreven door Triumph. Want het is pas de tweede keer dat een Brits motormerk een wereldtitel motocross pakt. Daarvoor moeten we terug naar 1957. De allereerste wereldtitel, officiële wereldtitelstrijd. In de 500 cc-klasse was door een Brits merk gewonnen. En nu dus de Triumph.
1: Ja, want Triumph, nou ja, Triumph, letterlijk vertaald, ja, die hadden het wel het beste weekend in ieder geval, want daar werd goed feest gevierd.
2: Ja, die hebben een geweldig seizoen gehad. Het derde seizoen in het wereldkampioenschap. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Triumph aankondigde om in te gaan stappen in het wereldkampioenschap motocross. Eerste instantie in de MX2-klasse. Dan zouden ze in 2026 ook in de MXGP-klasse actief zijn. Ze hebben grote namen uit de industrie aangetrokken. Ze zijn in Amerika met een groot team actief, zowel supercross als motocross. Ivan Tedesco als testrijder, Ricky Carmichael, de GOAT. Ja, die naam heeft hij natuurlijk niet voor niets als testrijder. Dan in de Endurosport zijn ze actief. Dus ja, er is heel veel energie en geld en budget tegenaan gegooid. Ja, en dat dit zo snel zou gaan, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. De voorbeschouwingen die ik heb geschreven en waar ik met diverse mensen over heb gesproken. Ja, de titelstrijd, normaal gesproken, Langevelder als titelverdediger. Sascha Koenen, ja, bloedsnel, dus die doet mee voor de titel. En dan Liam Everts, dat zouden de top 3 gaan worden. En welke volgorde moesten ze even zelf nog bepalen. En dan McLellan is snel, maar niet goed genoeg bij de starts. Fares, ja, een beetje een vraagteken. Niet heel erg veel indruk gemaakt vorig seizoen. Dus ja, die Triumphs die doen niet mee voor de wereldtitel, toch?
1: Nou ja, dat hebben ze uiteindelijk het tegendeel bewezen natuurlijk. Want uiteindelijk zij dan zowel de wereldkampioen als de nummer 2 af te leveren. En natuurlijk bij de fabrikanten ook de wereldtitel op te eisen. Liam Everts won de tweede manche. Dat is natuurlijk voor Husqvarna, maar zeker ook voor Liam Everts zelf in al het geweld ook wel lekker om nog mee het seizoen af te sluiten.
2: Ja, ik had hem graag nog een Grand Prix zegen gegund. Hetzelfde geldt er in principe voor Yamaha. Want die wacht ook al een tijdje op een Grand Prix overwinning. Maar Everts reed echt voortreffelijk die tweede manche. En een zegen dit seizoen had het 2026 seizoen voor hem misschien een beetje meer kleur gegeven. Wel diverse podiumplaatsen weten te scoren. Een aantal manche overwinningen weten te pakken. Maar niet die zwaar bevochten Grand Prix zegen. Ja, en dan gaan we meteen eventjes met één oog kijken naar na 27. Everts blijft in de MX2 klasse. Zijn laatste seizoen. Want hij wordt volgend jaar augustus 23. En dat betekent dat hij op 1 januari 28 dus 23 jaar of ouder is. En dan is er geen plekje meer in de MX2 klasse. Dus dat is zijn laatste kans. Ik verwacht min of meer dat Langevelder, die door ziekte in Australië niet in actie kon komen, ook actief blijft in die MX2 klasse. Hij had het natuurlijk hele andere dingen verwacht als titelverdediger. En nu verliest hij zelfs nog die vierde plaats in de eindstand aan Everts. Dus die twee gaan blijven in de MX2-klasse. Daar komt McLellan bij. Die heeft ook nog een jaartje voor de wielen in de MX2-klasse. Ja, en Kai Kartsenmakers heeft natuurlijk opnieuw indruk gemaakt door een hele knappe zesde plaats te scoren. Ja, die zou ook wel eens hele mooie dingen kunnen laten zien in 2027.
1: Ja, afgetrapt dus met de MX2. Uiteraard ook de MXGP nog. Voordat we het daarover hebben. Ik noemde het in de intro natuurlijk ook al. Dat was het eerste wat opviel als je de tv aanzette en naar de race ging kijken. Het is wel even een verschil met of er ruim 30 motoren aan de start staan. Of slechts 14 zeg maar.
2: Ja, deelnemersveld heeft absoluut de wensen overgelaten. Daarbij moeten we natuurlijk wel aantekenen dat we ook een aantal rijders in de lappenmand hebben zitten. Dan denk ik aan beide Yamaha-rijders, Geyser en Renault. Lucas Koenen missen we al een tijdje. Bonacorsi heeft dit seizoen helaas meer naast de machine gestaan dan erop gereden. De Wolf uiteraard de hand blessure. Guadagnini de schouder blessure. Brent van Donnik en Forato afwezig met Fantik. Ja, er zijn behoorlijk wat rijders die in de lappenmand zitten. En dan denk ik ook eventjes terug aan Thibaut Benistan, die een zware blessure heeft opgelopen en een dwarslesie heeft opgelopen tijdens de Franse Grand Prix. Ja, dat zorgt ervoor dat het deelnemersveld fors minder is dan we eigenlijk gewend zijn. Daarbij komt ook nog dat de kaarten in grote lijnen wel geschud waren qua tussenstand. Er waren nog wat positieswisseling mogelijk. Maar ja, als je als team schuine streep als rijder moet kiezen tussen die trip maken voor, wat zal het zijn, 40.000 euro, 30.000, 40.000 euro. Of in Europa blijven en je rustig voorbereiden op eventueel de Motocross of Nations. Ja, daar zijn keuzes gemaakt door rijders. En daar is denk ik ook door de promotor nog wat de winst te boeken. Australië heeft een sterke nationale competitie met een aantal hele goede rijders die je ook in het verleden in Europa hebben gezien. Maar die waren geen een van allen aanwezig in Darwin. Heeft natuurlijk ook met de afstand binnen Australië te maken. Want volgens mij is het vanaf Melbourne, Adelaide richting Darwin is 3800 kilometer. Nou, dat is eventjes vanaf de Belgische grens bij Eindhoven op en neer naar Porto. Dus ja, dat voor een nationale wedstrijd of voor een Grand Prix in eigen land. Het zijn toch behoorlijk wat kilometers die je moet maken. Maar ja, het is een beetje de omstandigheden, de pech van de blessures. En dat we in de slotfase van het kampioenschap zitten, waar de wereldtitel al was gegeven aan Geoffrey Herlings in de MXGP-klasse. Roma Vijver was al zeker van de tweede plaats. Tim Geyser was al zeker van de derde positie. Dus ja, en daarna is het eigenlijk voor de eer. En die eer is gewonnen door Tom Vial. Hij wist in zijn debuutjaar vierde te worden in het wereldkampioenschap MXGP. En is daarbij de beste rookie geworden. Hij wist André Adamo tijdens die laatste wedstrijd te verslaan. En er zat nog maar 2 puntjes verschil tussen de Italiaan en de Fransman. Maar de Honda-rijder wordt dus keurig vierde.
1: Ja, dus wat dat betreft is er dus nog wel wat beslist. Voor de rijders die nog over waren. Uiteindelijk, Geoffrey Herlings liet er wederom geen gras over groeien. Waarom hij nou eigenlijk de beste is dit seizoen.
2: Ja, geen twijfel over mogelijk. De enige die hem het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen is Lucas Koenen eerder dit seizoen. Dat ging dus mis tijdens de Grand Prix van Engeland. En daarna is het eigenlijk een walkover geworden van de inmiddels 32-jarige Brabander. Een klasse apart. Het huwelijk met KTM dat op de klippen liep en het nieuwe huwelijk aangegaan met Honda. Nou, die verkeringperiode die is eigenlijk heel goed verlopen en ze zijn heel snel getrouwd. Want ja, de wereldtitel is binnen, de nummer 6 voor Herlings. En als het zo door blijft gaan, zie ik er misschien nog wel 1 of 2 bij komen.
1: Iedereen komt weer terug naar Europa, want begin oktober gaan we weer van start met de Motocross of Nations. Het landen-WK waar alle landen tegen elkaar rijden. Vorige keer dat we elkaar spraken, had Nederland toch wel een klein selectieprobleempje. Hoe staat het daar inmiddels mee?
2: Ja, ze hebben opnieuw contact gezocht. En dan bedoel ik daarmee de KNV met Glenn Koldenhoff. Dat is eigenlijk, als je eerlijk bent, de enige rijder die Nederland nog vooruit zou kunnen helpen. Heb ik het even niet over Calvin Vlaanderen. Want Calvin Vlaanderen had zich eigenlijk al beschikbaar gesteld voor het team van Zuid-Afrika. Daar is een stokje voor gestoken door de federatie. Niet door de federatie van Zuid-Afrika of vanuit Nederland. Dat is gedaan door de FIM, de overkoepelende organisatie. En dat gaat puur om het feit dat de juiste licenties daar niet voorradig waren, niet beschikbaar waren voor Vlaanderen, waardoor hij dus niet in actie kon komen voor Zuid-Afrika. Koldenhoff dus toch met de hand over het hart gestreken, gaat mee en voor met Hellings en Van der Moosdijk het team. Van der Moosdijk zou in de MX2-klasse rijden, schuift door naar een 4,5 machine. Is ook zijn oorspronkelijke klasse waarin hij rijdt. Voor de tweede keer de ADAC MX Masters titel gewonnen dit seizoen. En Koldenhoff stapt op een 250 machine. Geprepareerd vanuit Yamaha Europa. En die zal er zonder twijfel hoge ogen mee kunnen gaan gooien. Koldenhoff is niet heel erg groot. Is niet heel erg zwaar. Dus pas denk ik van dit drietal rijders het beste op een MX2 machine.
1: Ja, en hij werd overigens ook nog afgelopen zondag Braziliaans kampioen. En dat kampioenschap reed hij dit jaar natuurlijk rond. Wat dat betreft, als je kijkt naar de opstelling met het ideale plaatje wat ondanks alle blessures had samengesteld kunnen worden, is denk ik dan nu ook uiteindelijk de selectie geworden.
2: Ja, ik had het natuurlijk heel graag Kai de Wolf op de plek van Robin van der Moosdijk gezien. Dan heb je denk ik een team wat absoluut mee gaat doen voor de titel. De titel die één keer eerder door Nederland is gewonnen. Toen in eigen huis op het Titiocchi van Assen. Dat was in 2019. Toen overigens met Calvin Vlaanderen op de plek van Kai de Wolf. Maar ja, de handblessure van Kai de Wolf heeft daar een stokje voor gestoken. Ja, dan is denk ik Van der Moosdijk de beste optie om mee te laten gaan. En die gaat nu dus mee met het team onder leiding van bondscoach Barry Vorselen.
1: Nou ja, kunnen ze alvast oefenen, want volgend jaar is het natuurlijk wederom in eigen huis in Assen. Het zou natuurlijk een leuke plek zijn om dan dat kunstje te herhalen.
2: Dat zou heel erg spectaculair zijn. En dan denk ik, als ik zo opnieuw op dit moment kijk, dat je gaat voor Herlings, dan ga je uiteraard voor de Wolf. Wanneer die twee heren fit zijn, is daar geen enkele twijfel over mogelijk. En dan denk ik dat de derde startpositie in de MX2-klasse, die zal gaan tussen of Kai Karsmakers, die eigenlijk dit jaar ook wel al heeft verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Vooral de laatste weken erg sterk bezig is. Maar eerder dit seizoen viel Karsmakers iets te veel uit met de machine, door machineproblemen. En met het systeem tijdens de Motocross of Nations is een uitvaller natuurlijk niet bruikbaar voor het eindklassement. Dus ja, daarom zou ik Karsmakers nu nog niet mee hebben genomen. Maar voor 2027 is hij absoluut een kans hebben voor het MX2-zitje. Samen met Kals Valk, die weer terug op de machine is gestapt. En die gaan wij volgend jaar dus weer in actie zien in het wereldkampioenschap.
1: Eerst nog de Motocross of Nations dus in Erné, 2 tot en met 4 oktober. Nederland dus met een goede selectie, maar misschien niet de allerbeste selectie op papier die kant op. Wie zijn er eigenlijk favoriet voor Erné?
2: Ja, normaal gesproken eigenlijk, als ik het zo nu op dit moment kijk, de Fransen met Romain Fèvre, Tom Fial en Mathis Vallin. Mathis Vallin komt echt terug van een zware blessure opgelopen tijdens de Grand Prix van Portugal. Het beste team, denk ik, in eerste instantie kwam van de Spanjaarden af. Met viervoudig kampioen Prado. Met nieuwe wereldkampioen Fares en Ruben Fernandez. Alleen ja, Ruben Fernandez stak daar zelf een stokje voor door tijdens die Turkse Grand Prix hard onderuit te gaan. Daar is Francesco Garcia zijn vervanger. En Francesco Garcia won eerder dit seizoen de EMX 250 titel. Dus absoluut een zeer goede vervanger. Ja, ik denk dat Frankrijk, wanneer Valin en alles een beetje op orde heeft en de blessure goed heeft verwerkt, eigenlijk de grote favoriet is voor eigen publiek.
1: We gaan het in de gaten houden. Dus begin oktober Motocross of Nations. Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, SBMX en Noppen Nieuws Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld richting die tijd weer.
2: Tot de volgende keer. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Dit is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Voetbal.
9: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
10: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
13: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaak. Ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, toch al een opvallendheidje in de persoonlijke sponsoringmarkt van topvoetballers. Kylian Mbappé wordt al jarenlang gesponsord door Nike. Maar die heeft vaarwel in de mazzel gezegd tegen Nike. Aflopend contract afgebroken en is in zee gegaan met een, voor mij althans, compleet nieuw Zwitsers merk genaamd OM.
2: Ja. Het is niet geheel nieuw dat merk, maar in de voetballerij wel. Het merk bestaat al 17 jaar, dat wist ik eerlijk gezegd ook niet. En ze hebben al een soort reputatie opgebouwd in de tennis- en atletiekwereld. Roger Federer speelde in de tijd zijn laatste jaren op ON schoenen. En op dit moment is dus zijn ze bezig om de voetbalmarkt te gaan penetreren. En hebben dus direct maar gekozen voor een van de beste, zo niet de beste voetballer van dit moment. Kylian Mbappé bij Real Madrid. Op dit moment hebben ze wel ook onder contract, als we teruggaan even naar tennis, Ben Shelton. Dat was de finalist in de US Open. De Amerikaan die weliswaar moest verliezen van Zverev. Maar met Mbappé gaan ze natuurlijk wel direct scoren. Maar dat was dus kennelijk nog niet genoeg, want ze hebben ook Thierry Henry. Voor de oude luisteraars onder ons ongetwijfeld bekend, de jonge luisteraars misschien niet, maar was in de tijd een absolute topvoetballer. Die is aangesteld als directeur voetbal. En wat we ook wel opmerkelijk is, dat de honorering voor Mbappé, die zou vooral gaan in aandelen in het bedrijf. En dat kan ik me heel goed voorstellen. En de zaakwaarnemers van Mbappé hebben dat denk ik heel goed geregeld. Want kijk, Mbappé heeft geen behoefte aan cash geld. Dat heeft hij voldoende. Maar als hij aandeelhouder wordt in een nieuw merk in de voetballerij en hij gaat zelf het endorsen en dat merk staat bekend als een heel goed schoenenmerk in de tennis- en atletiekwereld, dan is dat natuurlijk een veel betere vorm van honorering als je het cash geld niet nodig hebt dan dat je het in cash krijgt, want fiscaal is dat natuurlijk vele malen interessanter. De deal met Mbappé zou per direct ingaan. Nou, ik denk dat Adidas als kledingsponsor van Real Madrid en Nike natuurlijk sowieso niet, dat die niet erg blij zijn. Maar goed, het is voor het merk ON natuurlijk de beste promotie die je kan voorstellen. Want Mbappé die blijft natuurlijk de komende 10 jaar waarschijnlijk nog wel voetballen. Dus ze zitten goed met Mbappé als ambassadeur voor hun merk.
1: Zo, maar ja, dat hebben ze heel goed geregeld. Want dat is natuurlijk een veel slimmere deal inderdaad dan wat je zegt, gewoon cash geld afdragen. Maar dat snap ik nu ook met Thierry Henry als directeur voetbal daarbij dat merk. Dat ze Mbappé hebben kunnen strikken. Dus het komt niet helemaal, zeg maar. Nou, het komt natuurlijk nog steeds wel enigszins uit de lucht vallen. Maar het is niet, zeg maar, alsof hij echt vanuit het niets dan voor zo'n merk kiest. Ik bedoel, het zijn allebei Fransen. Mbappé zal ongetwijfeld ongelooflijk veel respect hebben voor Thierry Henry.
2: Nou, daar ben ik van overtuigd, Robert. Ik denk dat ON ook de omgekeerde volgorde heeft gevolgd. Dat ze eerst Henry hebben benaderd en hebben vastgelegd als directeur voetbal. En dat ze met hem Mbappé hebben benaderd. Of zelfs door hem Mbappé hebben benaderd. Want inderdaad, Mbappé die luistert natuurlijk veel sneller en liever naar een Thierry Henry dan naar een groot concern. Ondanks het feit dat hij daar ook wel interesse voor zal hebben. Dus ik ben het helemaal met je eens.
1: Ja, dat is natuurlijk flink verlies voor Nike. Maar goed, die hebben op een andere manier dan wel weer winst geboekt. In dit geval op bestuurlijk vlak. Alexandre Arnault, een van de zoons van Bernard Arnault. De rijkste man van Frankrijk, maar bovendien de grote baas bij Louis Vuitton Moët Hennessy Groep. Een heel groot concern. Die hebben ze namelijk weggekaapt, Alexandre.

0: Zou de beoogd opvolger zijn. Maar niets is minder waar, want hij gaat dus nu in het bestuur van Nike plaatsnemen.
1: Ja, het gaat de laatste tijd niet zo goed met Nike. Dus ze hebben kennelijk nieuw bloed nodig. En de zoon van Bernard Hinault, die is intussen, die is 34 overigens. En zijn vader is 77. Die zoon, dus Alexandre Bernard, die heeft kennelijk redelijk goed track record weten op te bouwen bij het concern van Louis Vuitton Moët Hennessy. Het is een waanzinnig interessant concern en met heel veel geld. Maar meneer Bernard Hinault is inderdaad de rijkste meneer van Frankrijk. En ze hebben recentelijk als concern een 10-jarig contract getekend voor 1 miljard dollar bij de Formule 1. Dus het is geen kleine jongen. Maar goed, dus die zoon die heeft besloten om in de raad van bestuur van Nike te gaan zitten. Pikant is het feit dat de Franse media, die speculeerden al tijden op het vertrek van Bernard Hinault, die, wat ik al zei, 77 jaar is, als CEO van het concern. En deze Alexandre werd getipt als zijn opvolger. Maar het feit dat hij vertrekt bij zijn vaders bedrijf, geeft in mijn ogen althans aan dat hij waarschijnlijk die stoel niet zou hebben gekregen als hij zou zijn gebleven. En dat hij daarom is weggegaan. Tenzij er andere factoren een rol spelen natuurlijk. Dit is speculatief wat ik zeg, maar het is opmerkelijk. En nu is er, hij heeft nog drie andere zonen en een dochter. Dus uit die vier zal dus nu een opvolger moeten worden gekozen voor het CEO-schap van het Louis Vuitton Moët Hennessy concern.
0: Dan gaan we een rijtje spelen af, Frank. Beginnen we bij de winterspelen, de aankomende in 2030. Die gaan plaatsvinden in Grenoble en omstreken. Daar hadden misschien wat mensen toch vurig gehoopt dat naast het lange baanschaatsen ook het shorttrekken naar Heerenveen toe zou komen. Maar dat is geen zins het geval. Het shorttrek gaat naar Lyon.
1: Ja, als Angel Daleman of Suzanne Schulting in 2030 het Olympische shorttrack wil combineren met lange baanschaatsen, zoals Schulting dat begin dit jaar deed in de Spelen in Milaan, wordt dat een behoorlijke opgave. Want zoals je net al zei, het shorttrack is nu toegewezen definitief door het IOC aan Lyon. Het Internationaal Olympisch Comité heeft dat besloten. In het congrescentrum Expo in Lyon. En zoals bekend, zoals je al zei, vindt het langebaanschaatsen in Heerenveen plaats. Nou, daar moeten we natuurlijk heel erg blij mee zijn als Nederlanders. Vooral omdat natuurlijk het langebaanschaatsen ook een, nou, ik zou bijna willen zeggen, een Nederlands feestje wordt of zal zijn. Dus, maar goed, het shorttrack dus niet in Heerenveen, maar in Lyon.
0: Ja, dus ze zijn die Nederlanders bij de winterspelen een beetje zat. Denken, hier heb je het schaatsen, daar winnen die toch alle medailles. Laat ons de rest verdelen.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Dat zijn de eerste aankomende winterspelen. De eerste aankomende zomerspelen zijn natuurlijk een stukje dichterbij. LA 28. Daar is toch een interessante voorspelling gedaan als het gaat om de economische waarde van de spelen op de omgeving waar het gaat plaatsvinden.
1: Ja, de Los Angeles County Economic Development Corporation. Een hele
0: gezondheid.
1: Ja, verwacht dat vanaf heden tot en met de feitelijke spelen zelf in 2028, in de zomer natuurlijk, in meestal augustus, zal de stad en de omgeving een economische boost geven van minimaal 30 miljard dollar. De voorlopige begroting voor de Spelen staat op 7 miljard dollar. Nou, dat wordt traditiegetrouw altijd een stukje hoger en die eindigt ongetwijfeld boven de 10 miljard, maar dat dan nog. Sowieso is door de organisatie al verklaard dat de volledige begroting zal worden gedekt door sponsors, recettes, merchandising en een bedrag van 1 miljard wat uit het IOC komt. En dat halen zij weer uit de IOC-sponsors. De studie van die organisatie verwacht dat er circa 2 miljoen bezoekers, dus die komen dan van buiten LA, van buitenland en ook van binnen Amerika uiteraard, met elkaar minimaal 3,5 miljard dollar zullen besteden aan verblijfkosten. En dat er op spelen minimaal 124.000 banen zullen opleveren. Dat is nogal wat. Dus het is, vroeger was het toch echt zo dat de Olympische Spelen heel veel geld kostten en het was een prestigeobject voor het land. Tegenwoordig is het, als je het goed doet, kennelijk ook een moneymaker. Want dat is intussen ook op enkele fronten al bewezen.
0: Dan, als we het toch hebben over de aankomende 3 spelen, dan missen we de laatste natuurlijk nog, 2032, Brisbane, de zomerspelen daar. Daar hebben ze eens even heel goed nagedacht over, wat kunnen we er eigenlijk allemaal aan doen om proberen wat extra records te vestigen. Het zijn wereldrecords, olympische records. En die zijn eigenlijk met een heel goed idee gekomen. Ze gaan namelijk het roeien en kanoën doen op een rivier waar krokodillen zitten.
1: Ja, ik vind jouw interpretatie vind ik wel een interessante. Dat is daardoor wellicht de wereldrecords komen omdat ze heel snel moeten roeien of kanoën. Maar goed, het is inderdaad zo dat je werkt heel ver vooruit met het toekennen van de locaties natuurlijk bij de Olympische Spelen. En de Internationale Roeibond en de Internationale Kanobond die zijn al bijeen geweest in Brisbane, Australië voor de 2032 Spelen om de locaties goed te keuren. Nou, de Fitzroy River, zo heet de rivier waar het roeien en het kanovaren zal plaatsvinden. Daar zijn in de afgelopen maand een aantal keren krokodillen gesignaleerd. Desalniettemin heeft de Wereldroeibond toch de locatie goedgekeurd. Dus onze nationale roeiploeg met name, die het natuurlijk heel goed doen de laatste jaren, die zullen zich moeten wapenen tegen mogelijke krokodillen waar ze met de boot overheen varen of tegen de boot aanvaren. En wat jij terecht zegt, Robert, misschien levert het een wereldrecord op, want voor een grote krokodil die lengtes van 6 meter kunnen aannemen, heb ik gelezen, ga je toch liever een bochtje om en dan ga je hard rennend of hard roeiend voor Kiesje het Hazenpad. Dus een merkwaardige ontwikkeling vind ik, maar kennelijk zijn de internationale bonden het erover eens dat het allemaal kan.
0: Ja, ze gaan een soort nieuw format lanceren. Een soort van last man standing. Degene die dus laatste niet opgegeten wordt, die wint.
1: Ja, het zou ook een interessant plaatje zijn. Een herenacht, die wordt achtervolgd door een krokodil.
0: Nou ja, genoeg motivatie om harder te roeien in ieder geval. Wat Formule 1 nieuws, Frank? En dan in dit geval rondom Ferrari.
1: Ja, voormalig Barcelona hoofdsponsor, het Japanse e-commerce bedrijf Rakuten, heeft getekend als een meerjarige sponsor van het Ferrari Formule 1 team vanaf 2027. Dus vanaf volgend jaar. Het bedrijf krijgt dezelfde status als Shell en Hewlett-Packard bij Ferrari en zou naar verluid $50 miljoen per jaar betalen. Dat is, vind ik, best wel een opmerkelijke ontwikkeling, want Ferrari was altijd helemaal getrouwd met Shell en dat was de enige sponsor die ze hadden. Nou, tegenwoordig is daar toch een ander beleid, is daar om de hoek komen kijken en is Hewlett-Packard 2 jaar geleden aan boord gekomen en nu komt er dus nog een derde hoofdsponsor bij en dat wordt Rakuten, naast de andere kleinere sponsors die ze ook allemaal op de neus van de auto hebben staan.
0: Ja, eigenlijk vind ik het wel goed nieuws. Want qua beeldmerk is Rakuten natuurlijk wel gewoon rood in tegenstelling tot HP. Ja. Misschien dat dan eindelijk dat lelijke blauwe vlak van die auto verdwijnt.
1: Ben ik helemaal met je eens. Het is dat jij het zegt, anders zou ik het gezegd hebben. Ik vind dat blauwe vlak van HP, wat natuurlijk een topmerk is en een A-merk is, dus er is niets op aan te merken, maar het past niet bij dat magische rood van Ferrari. En Rakuten heeft inderdaad als huiskleur rood. Dus en Shell, ja, daar waren we aan gewend. Die gele schelp erop, op dat rood, was niet lelijk.
0: Nee, absoluut. En dan sluiten we af natuurlijk traditiegetrouw met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Tenminste, als het er bij één blijft. Soms wil je ook wel eens meerdere uitdelen, Frank. Maar vertel, voor wie zijn ze deze week?
1: Ja, het zijn er in dit keer inderdaad 1 groen en 1 keer geel. Laten we beginnen met het goed nieuws. Het groen gaat wat mij betreft naar de KNWU, dat is de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie. Want die bond, de wielrenbond dus, die heeft beslist om Dorcas Koenen aan te stellen als directeur-bestuurder. Nou zal iedereen vragen, wie is Dorcas Koenen? Nou, het is op zichzelf niet eens zo echt nieuwsmakend, omdat de man nauwelijks of niet bekend is bij de consument. Maar bij de insiders is hij wel degelijk bekend. Want Dorcas was de voormalig hoofdcommunicatie bij Rabobank. En Rabobank en wielrennen zijn sinds kort voor de tweede keer met elkaar in het huwelijk getreden. En ik vind, als je als wielrenunie een man als Dorcas Koenen aan boord haalt, die het klappen van de zweep kent van het bedrijfsleven. En dat bedrijfsleven heeft nu voor vele miljoenen weer het wielrennen gekozen als communicatiekanaal. Dan is dat natuurlijk zeer winstgevend, zou ik bijna willen zeggen. Maar zeer positief voor zo'n wielrenunie om een man in huis te hebben die het klappen van de zweep kent van de grote sponsor van het wielrennen. Dus ik vind dat een hele goede zet van de wielrenunie. En waar over het algemeen in alle sportbonden toch een soort mening hangt van ja, we moeten wel een sportman hebben of een voormalige sportman hebben als directeur van onze bond. Maar wat weet een voormalige sportman per definitie van het bedrijfsleven en het ondernemingsgedoe en de grote geldstromen in de sport? Dus ik ben een groot voorstander van sport, zoals je weet, Robert. Maar om nou direct maar alleen maar topsporters te benoemen als directeur van een sportbond vind ik geen goede zaak. Dan gaan we over naar het geheel. Dat gaat naar het voetbal in zijn geheel. Omdat het voetbal niet in staat is om een geschikte kandidaat naar voren te schuiven om in maart volgend jaar de clown Infantino te verslaan in zijn beoogde herverkiezing. Nu zullen de luisteraars zeggen, ja, maar die kandidaat kan toch nog komen, want we hebben het pas over maart volgend jaar. Maar het is wel zo dat FIFA heeft in de spelregels staan dat voor november aanstaande moet een tegenkandidaat zijn ingediend. En als je een tegenkandidaat indient, moet je mijns inziens zo'n man ook helpen, promoten, neerzetten, positioneren voordat hij officieel wordt gelanceerd in november. Dus de tijd gaat dringen en ik vind het merkwaardig dat in zo'n grote wereld als de voetbalwereld zoveel landen die zijn aangesloten bij FIFA, dat daar niet één kandidaat naar voren kan worden geschoven die enigszins unaniem wordt gesteund of door een grote meerderheid wordt gesteund om als tegenkandidaat te dienen voor de clown Infantino. Dus geel naar het voetbal.
0: Nou, dan noteren we die bij deze. Frank van der Walbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten van het laatste nieuws. En wij spreken je uiteraard volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
1: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Topsport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennislegende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echte moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het de tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat... Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, ja klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is. Dat ik die gewoon actiever kan maken. Ondersteunen. Waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van je? Hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Franse salavi, baby.
1: All Sport Radio Live.
2: De Orange Lions Academy Women, een van de Talent Team NL opleidingsprogramma's die door Topsport Amsterdam worden ondersteund, zijn na een aantal jaren afwezigheid weer terug op het hoogste niveau. Na een nipte nederlaag in het openingsduel in de Women's Basketball League wacht komend weekend het eerste thuisduel in de Sporthalle Zuid. De opleiding heeft met het terugkeren in de hoogste liga de weg omhoog natuurlijk weer gevonden. Maar ja, hoe is dat gegaan? Hoe belangrijk is het eigenlijk om jonge speelsters op deze manier ervaring op te laten doen op het hoogste nationale niveau? Ik ga erover in gesprek met de hoofdcoach Molly McDowell. Molly, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag. Bedankt dat ik hier mag zijn.
2: Nou ja, heel erg leuk dat we jou mogen spreken vandaag. Want er komt natuurlijk een heel mooi moment aan. Hè? Zo'n eerste thuiswedstrijd weer terug op het hoogste niveau. Ik denk dat voor iedereen de zin er wel aan zit, zeg maar.
3: Ja, zeker. Dit is iets wat we al een paar jaar moesten een beetje ruzie maken met mensen om op deze plek nog een keer te kunnen spelen. Maar wij zijn allemaal heel blij, de dames. Ze hebben ook heel veel zin in om op de hoogste niveau in Nederland te mogen spelen. Als jonge talenten. En ik denk dat de eerste thuiswedstrijd gaat. Hopelijk is het onze eerste win wat we mogen pakken.
2: Nou, hoe is het voor jou eigenlijk om met deze jonge talenten te werken?
3: Ja, het is. Ik zeg altijd dat het een beetje mijn droombaan is. Ik kan niks mooiers bedenken dan elke dag zoveel tijd met deze jonge talenten te kunnen werken. Ja, ik zie deze meiden meer dan mijn eigen gezin. Maar om elke ochtend en elke middag aan de slag te kunnen gaan met eigenlijk. Ja, hun droom, omdat zij hebben allemaal ambitie om iets anders te doen hierna naar Amerika, naar de prof niveau. Is echt een heel, heel mooie kans voor mij.
2: Ja, wel, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Jij komt zelf uit de VS. Daar heb je natuurlijk een hele andere manier van opleiden. Hè? Daar kennen we allemaal de high schools, de colleges, de universities. Daar is natuurlijk de sport heel erg groot. Hier is het meer natuurlijk op verenigingsbasis. Hebben wel opleidingstrajecten, zoals bijvoorbeeld met de Orange Lions Academy. Hoe is dat verschil? En kun je uit eigen ervaring vertellen of er iets beter is dan de ander of dat het eigenlijk niet uitmaakt?
3: Ja, ik denk, jij kan het op een paar verschillende manieren bekijken. Ik denk een grote ding is, in Amerika is het best normaal dat je een multisport atleet bent. Zeker als je bij een kleinere high school zit. Zo, ik heb totdat ik 18 was, heb ik 3 sporten gespeeld. En basketbal was een klein 3-4 maanden van het jaar. En dan kon je kiezen in de zomer om extra basketbal te doen. Jij kan dat goed of fout vinden. Eerlijk gezegd, ik vind dat tot een bepaalde leeftijd een mooie manier om te werken om die ontwikkeling van de atleet aan te werken en niet alleen te focussen op basketbal. Zo hier moet je heel veel, veel sneller sportspecifiek gaan trainen. Maar dat zegt ook wat. Ik denk dat dames kan wel de kansen pakken om echt betere basketballers te worden op dit manier. Als is er één beter dan de andere? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat als je binnen Europa kijkt, er komt genoeg goede speelsters uit.

0: Waar heel veel, ja, minder nu, omdat je betere geld kan verdienen in Amerika nu. Maar tot een paar jaar geleden kwamen al die dames hier naartoe naar Europa te spelen. En ik denk dat jij echt een verschil ziet in Amerikaanse basketbal en je Europese basketbal in de manier van spelen. En je ziet nu dat heel veel colleges gaat kijken naar Europese speelsters, omdat zij vinden de manier van development heel mooi hier in Europa.
1: Nou, als we het nu hebben over de Orange Lines Academy. Misschien de eerste vraag die dan toch bij mensen oproept als ze dan dat horen, maar ook weten dat er, nou ja, vertegenwoordigende jeugd, teams zijn op nationaal niveau die ook naar internationale toernooien afreizen. Wat is nou het verschil tussen een vertegenwoordigend jeugdteam die naar internationale toernooien gaat en deze Academy? Zijn dat dezelfde speelsters bijvoorbeeld? Of is dat weer een hele andere selectie?
0: Ja, dit is heel veel van deze dames zit wel in de EK-selecties. Ik denk van vorige zomer. Ik heb nu 15 dames in in die selectie. Ik denk 13 zat bij een national team selectie van de bepaalde leeftijden. Onder 20, onder 18, onder 16. Wat wij doen binnen de academy is ik ga kijken naar de potentials wat rond Nederland speelt. En ik ga hem, ja, ik probeer hem hier naar Amsterdam te brengen om met hem elke dag te kunnen werken. En ik denk hun eerste doel als ze hier komen is national team halen. En dan hebben ze andere ambities als ze klaar zijn met de academie om de volgende stap te maken. En heel veel gaat richting Amerika om college basketball te spelen. So, het is heel veel dezelfde speelsters, maar ik werk met dames van 15 tot 19 eigenlijk. So, wij zitten niet allemaal in één selectie voor de EK's.
1: Nu zeiden we het al, hè? De Academy is eindelijk weer terug op het hoogste niveau, de Women's Basketball League. Nu zei je al dat heeft wat voeten in de aarde gehad. Hoe is die weg terug omhoog verlopen eigenlijk? Hoe zijn jullie weer terug nu in de Women's Basketball League?
0: Ja, het is iets wat wij zijn een paar jaar mee bezig. Wij hebben hiervoor gespeeld in de onder 21 competitie. En in de vorige 3 jaar, 3 seizoenen of zo, gewonnen wij onze wedstrijden met 40, 50 punten per wedstrijd. En dat was gewoon voor ons qua ontwikkeling van de speelsters niet de juiste plek waar deze speelsters moest zitten. Zo dan moesten wij heel veel international wedstrijden spelen met de groep om een beetje meer ervaring te krijgen. En dit, ja, in de April of zo hebben wij gezeten met de WBL en gezegd: wij willen echt heel graag terug. En één team ging eruit, so there was a plek erover. En wij, gelukkig, wij hebben die plek kunnen pakken. Na, ik denk, de laatste tijd dat de Academy in de WBL zat, was 2017-18 seizoen. Zo so na 8 jaar zitten wij terug, eigenlijk voor mij op de juiste plek.
1: Ja, en de juiste plek is natuurlijk gewoon, hè, meer weerstand, meer ervaren tegenspeelsters. Daar leert zo'n jonge speelster natuurlijk veel meer van.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ik denk dat wij hebben meer geleerd van onze eerste wedstrijd dan misschien de hele seizoen, vorige seizoen. Dat klinkt heel negatief misschien. Maar als je wint met 40, 50 punten, dan leer je niet heel snel van je fouten. Omdat eigenlijk de possession, als je het turnover gooit, dat maakt niet zoveel uit voor de resultaat van de wedstrijd.
1: Ja, dus je kunt eigenlijk wel stellen, gewoon voor de ontwikkeling van, nou ja, de toekomst van het Nederlandse basketbal, vrouwenbasketbal, is het gewoon heel belangrijk dat dit team in de Women's Basketball League speelt.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja, 100%. Ik denk onze eerste wedstrijd hebben wij, ja, wij hebben verloren in overtime. En dan als je op die moment turnovers gooit, dan voel je dat als speelster. Voel je dat jij hebt een kans laten liggen. En dat is iets wat denk ik heel belangrijk is voor deze speelsters om te beseffen dat elke possession een belangrijke deel uitmaakt van de wedstrijd.
1: Ja, en die eerste wedstrijd, ja, die uitwedstrijd, zoals je zegt, heel nipt verloren, 5 puntjes. Ja. Daar kan je daar als coach tevreden mee zijn? Want ik zit even op twee gedachten te hinken. Aan de ene kant, hè, het zijn nog hele jonge speelsters. Eerste wedstrijd terug in die Women's Basketball League. En dan, nou ja, je tegenstander best wel wat vuur aan de schenen leggen. Dat is positief. Aan de andere kant, ja, qua resultaat kun je misschien even balen. Maar ik denk over het algeheel is het best wel positief.

0: toch?
1: Ja, ik baal zeker van die wedstrijd. Ik denk, maar jij zag in die overtime gewoon een volwassen team met meer ervaring die de laatste 5 minuten inging. En wij als 15, 16, 17-jarig van de meeste een beetje met, ja, met die zenuwen wat je hebt als het een overtime game is. En dan ja, gooien wij de bal 6 keer weg in de laatste 5 minuten en zij pakken het gewoon. Maar ik denk dat wij hebben heel veel hiervan geleerd en wij gaan blijven leren tegen die betere tegenstanders. Ik denk dat wij sneller stappen gaan maken in die ontwikkeling van individuen en van als team.
0: Nou ja, aankomende zaterdag gelijk weer de eerstvolgende kans natuurlijk om hetgeen wat geleerd is in de praktijk te brengen. Dan spelen jullie tegen Binnenland uit Barendrecht. Wat verwacht jij van die wedstrijd?
1: Ja, ik denk dat het het team is een beetje een gek samenstelling. Zij hebben echt 2 of 3 hele volwassen speelsters wat op Nederlands senior en Nederlands team heeft gespeeld. En voor de rest is het best een jong team. Ja, ik ben blij dat mijn speelsters krijgen de kans om te spelen tegen former national team speelsters. Als we gaan winnen of niet, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik hoop dat dezelfde inzet als zaterdag er is. En dat we onze eerste win kan pakken.
0: Ja, ik kan zeggen, dat zijn natuurlijk wel aan het begin. Hè? Hopelijk pak onze eerste W, onze eerste win.
1: Ja,
0: dus.
1: zou heel mooi zijn.
0: Maar dat is natuurlijk een mooie thuiswedstrijd, hè? Sporthallen Zuid. Waarom moeten mensen nou gewoon lekker zaterdag naar de Sporthallen Zuid toekomen en jou en je ploeg aanmoedigen?
1: Ja, ik denk dat wij mooi basketbal laten zien. Misschien is het niet altijd mooi qua de basketbal, maar wij gaan vechten als gekken. En jij kan echt, ik denk, de toekomst van Nederlands basketbal zien. En ik denk dat de toekomst heel positief is.
0: Ja, nu zei je al, het is natuurlijk het eerste seizoen weer terug in die Women's Basketball League. Met wat voor een doel zijn jullie eigenlijk begonnen aan dit seizoen?
1: Ja, wanneer wij een beetje hierover praten, niet met de speelsters, maar meer als staff. Ik denk dat het goed zou zijn als we een beetje 30-40% kan winnen. 40% net wel of niet. En ik hoop, ja, dat klinkt misschien raar. Ik hoop dat wij krijgen echt op onze echt een grote tegenslag ook kan pakken in dit seizoen. Omdat dat is ook heel belangrijk voor jonge speelsters om te zien dat zij zijn er nog niet. Dat zij hebben ook nog stappen te pakken. Ik verwacht niet dat wij gaan spelen voor een kampioenschap misschien. Maar ik verwacht wel dat wij, als wij volgende zomer bekijken, dat wij als speelsters beter voorbereid op de EK's wat we volgende jaar gaan spelen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk heel erg anders, hè? Je bent hoofdcoach van in principe een opleidingstraject. Dus het hoofddoel is natuurlijk het opleiden van speelsters.
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk misschien net even iets anders qua mindset en qua doelstelling dan als je een franchise bent die moet spelen
1: zeker
0: om kampioenschap.
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat heel anders is. Het gaat ook moeilijk voor mij zijn dit jaar. Vorig jaar was het heel makkelijk om al die speelsters te laten spelen, omdat wij zat met veel punten ervoor. Nu moet ik keuzes maken als coach. Oké, als we gaan praten over die ontwikkeling van speelsters en het gaat niet altijd over die win of de verlies. Ik moet ook op een andere manier coachen. En dat gaat wel een uitdaging worden voor mij dit seizoen, dat weet ik wel. Maar ik heb echt 15 speelsters die echt, hoe echt zoveel potentie heeft om de volgende stap te kunnen maken. Ik wil alleen een bijdrage leveren daaraan en hun helpen in hun ambitie om dat stap te maken.
0: Ja, dus het wordt niet alleen voor je speelsters, maar voor jou eigenlijk ook gewoon een echt leerjaar.
1: Ja, ik moest een beetje echt coachen vorige weekend.
0: Nou, laten we hopen dat dat dit weekend natuurlijk ook weer gewoon veel mag gebeuren. Eerste thuiswedstrijd terug dus van onze Orange Lines Academy Women. Hoofdcoach Molly McDowell, dank voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met je ploeg dit weekend en dit seizoen.
1: Ja, jij heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan toch beginnen met deel, nou wat zou het zijn, 28 denk ik inmiddels, van de klucht genaamd Gianni Infantino bij de FIFA. Want hij heeft weer van zich laten horen. Natuurlijk nog steeds heel veel commentaar rondom het feit dat hij zich weer herverkiesbaar stelt als voorzitter van de FIFA. Ook al mag dat eigenlijk technisch gezien niet meer vanwege zijn termijnen die erop zitten. Nou ja, hij heeft er wat op gereageerd. Hij staat wel open voor hervormingen binnen de FIFA.
2: Ja, en ik vrees dat het niet bij die 28 afleveringen waar jij het net over had zal blijven, Robert. Want ja, meneer Infantino, dat is zo langzamerhand al onbekend natuurlijk, die laat constant van zich horen. En die heeft weinig boodschap aan wat de wereld van hem vindt. Want hij, wat alleen maar belangrijk is, wat hij van zichzelf vindt. Maar goed, hoe dan ook. Tegen beter weten in, hoop je als sport vanavond dat de klucht rond FIFA en het baasje van het spul, dus Gianni Infantino, een keer ophoudt. Maar vergeet dat maar. Dit soort mensen zijn zo met zichzelf bezig en hun macht, dat ze totaal geen oog hebben wat voor gevolgen hun gedrag heeft of kan hebben voor dat waarvoor ze zouden moeten staan, in dit geval het voetbal. Om zijn positie te kunnen handhaven volgend jaar maart, dan is de herverkiezing staat op de rol. Nou, wat je al zei terecht, hij zou niet eens herkiesbaar mogen zijn, maar hij heeft het weer zo gemanipuleerd dat het wel kan. Roept hij nu in een brief aan alle councilmembers van FIFA en aan alle 211 bij FIFA aangesloten nationale bonden dat hij graag de status en toekomst van FIFA wil bespreken met een ieder en dat dat ook de bedoeling was van zijn in de Verenigde Staten gelanceerde plannen om de commerciële rechten van FIFA te verkopen in een nieuwe entiteit, FFE, FIFA Forward Enterprise. En die zouden dan willen verkopen aan de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Nou, dan weet je al genoeg, denk ik, maar goed. Hij voegde er gezien alle felle reacties op die plannen aan toe dat het wat hem betreft de democratische processen binnen FIFA nooit ter discussie zullen staan. Hij vergat hierin even te melden dat hij geheel zelfstandig die plannen had gesmeed met de Trump-clan. Dat hij geheel op eigen houtje een FIFA Peace Award had uitgereikt aan Donald Trump. Dat hij een rode kaart zonder enig overleg met de daarvoor aangewezen instanties in het WK had geseponeerd. En dat hij giften heeft aangenomen van Qatar. Infantino volhardt nu in een soort passende aanvallen is de beste verdedigingsstrategie, dat UEFA erop uit is hem een beentje te lichten. He, een beetje een slachtofferrol invullen. Nou, dan hoopt hij bepaalde sympathie te wekken. Nou, ik denk dat hij dat station al gepasseerd is. En hij gaat ongetwijfeld terugvallen op de aanpak van One Country, One Vote. En met de beloofde smeergelden meer dan de helft van die 211 stemmen naar zich toe te trekken. En met de verrassende hoge inkomsten van het afgelopen WK in zijn achterhoofd, of in zijn voorhoofd, heeft hij alle landen al $40 miljoen toegezegd. En dat is natuurlijk een hele hoop geld voor kleine landjes. En het merendeel van die 211 landen zijn kleine landjes in de werelddelen Afrika, Zuid- en Midden-Amerika en het Verre Oosten. Dus hoe dan ook, Robert, ik vrees dat ik onze luisteraars nog vaker zal confronteren met de fratsen van Gianni Infantino.
1: Ja, ik vrees ook dat we er voorlopig nog niet vanaf zijn. Laten we het dan hebben over Chelsea. Want daar hebben we natuurlijk wat eigenaren. Twee Amerikanen, Todd Boehly en Mark Walter. Die hebben het deel wat ze hadden verworven in Chelsea verkocht.
2: Ja, ze hadden beide met elkaar 25% van de aandelen in Chelsea. Die hebben dat verkocht aan de grote aandeelhouder. En dat is een 61% aandeelhouder. Dat is het private equity fonds Clearlake Capital. Voor ruim 1,3 miljard. Hetgeen de Londense club een waarde geeft van ruim 5 miljard pond. De andere aandeelhouder, de Zwitserse miljardair Hans-Jörg Weiss, Blijft wel aan boord ook als aandeelhouder met zijn 14%. In 2022 werd de club door de Engelse overheid verkocht. En waarom door de overheid? Omdat de club was eigendom van Roman Abramovich. En dat was een van de boezemvriendjes van Poetin. En toen kwam er een verbod op alle Russische bezitten in Engeland. En toen is dus de club geconfiskeerd. En de Engelse regering heeft de club toen aan de zojuist genoemde aandeelhouders, waaronder dus Todd Boehly en Mark Walter, verkocht voor 2,5 miljard. Dus in 4 jaar tijd is de waarde van de Chelsea voetbalclub verdubbeld. En het is op zichzelf niet eens zo opvallend, want de prijzen gaan razendsnel omhoog. Maar ja, als je de resultaten, de sportieve resultaten van Chelsea ziet van de afgelopen jaren, zijn die nou niet om over naar huis te schrijven. Dus zelfs als je niet echt top presteert, dan ben je als zo'n Londense club toch eventjes in waarde verdubbeld in een tijdstek van 3 jaar. Mark Walter, dat is dus een van die twee, is de man die nogal veel in het nieuws is de laatste tijd. Want enkele weken geleden verkocht hij onder andere de NBA, de National Basketball Association Club Los Angeles Lakers, voor het recordbedrag van $12,5 miljard. En geruchten willen dat hij dringend veel geld nodig heeft. Nou, dan heb je aan 12,5 miljard voorlopig lijkt me wel voldoende, maar goed. Hij heeft die gelden nodig om zijn verzekeringsmaatschappijen, kennelijk meerdere heeft hij in bezit, uit de nood te halen, omdat hij die de afgelopen jaren zou hebben leeggeplunderd. Nou, dat is een lekkere man dus, die meneer Walter. Maar ja, we weten het, Robert, de sport vandaag de dag is niet meer alleen een passie voor de sportliefhebbers, maar is ook een passie voor geld. En mensen, want er is heel veel te verdienen in de sport als je zo die bedragen hoort hoe iets stijgt in een paar jaar tijd. En inherent aan veel geld is natuurlijk dat het ook verkeerde types aantrekt, helaas. En dat is dus ook zo in de blijkt nu in de sportwereld.
1: Manchester United, blijven we even in de Premier League. Die hebben momenteel in hun jeugdopleiding misschien wel het grootste talent in het voetbal rondlopen. JJ Gabriel heet die jongen. En uiteraard wordt daar dan al flink aan getrokken door verschillende partijen, verschillende andere clubs. Echter, het jochie, noem ik het even heel onbeschoft, maar hij is pas 15. Dus officieel mag hij natuurlijk nog niet getransfereerd worden volgens de regels. Maar dan bestaan er wat loopholes om de regels te omzeilen. En Real Madrid denkt daar misschien wel aan om daar gebruik van te maken.
2: Ja, het is een opmerkelijk jongetje. Hij zit sinds zijn 9e jaar, heeft hij kunnen profiteren en mogen profiteren van de jeugdopleiding van Manchester United. Dus je zou zeggen dat er bij hem, en als het niet bij hem is, dan bij zijn ouders een zekere mate van dankbaarheid zou optreden. Maar het heeft er alle schijn van dat de zaakwaarnemers, want die zijn natuurlijk al lang in beeld bij zo'n talent, dat die hem hebben ingefluisterd op basis van de constatering dat naast de interesse van Real Madrid ook andere topclubs als Paris Saint-Germain en Bayern München al interesse hebben getoond. Dat die hem influisteren dat hij zich maar moet gaan opstellen als zijnde ontevreden bij de club Manchester United. En dat hij weg zou willen uit Manchester. Gewoon puur omdat het wonen en leven in Madrid waarschijnlijk interessanter is dan in Manchester. Het geheel wordt dus gedwarsboomd, wat je net al zei, Robert, door het feit dat de FIFA bepaalde regels kent, spelregels kent. En terecht natuurlijk. Dat als het aankomt op jeugdige spelers onder de 18 of onder de 16 zelfs, dat er bepaalde spelregels stellen. Maar nu is daar kennelijk een soort loophole, is zij vergeten in het vaststellen van die regels. Want een jongetje van 15, ja, jongetje, dat klinkt oneerbiedig, maar goed, een 15 ben je nog niet echt in staat om zelf beslissing te maken. Als de ouders van de betreffende jongen zouden besluiten om naar Madrid te verhuizen, om daar te gaan wonen, dan is de zoon van die mensen volstrekt vrij om zijn huidige baan of zijn huidige bezigheden te stoppen en met zijn ouders mee te gaan. Ongetwijfeld zitten daar nog wel haken en ogen in, want ik ken het contract niet helemaal of die regels. Maar ik ben ervan overtuigd dat Real Madrid, zo slim als ze zijn, tracht te gebruik te gaan maken. En ja, dan zullen ze die ouders van Gabriel, zullen ze een prachtig huis aanbieden in Madrid met een paar auto's en een levenslang vaste inkomsten voor de rest van hun leven. Dan zullen die ouders ongetwijfeld zover gaan om te verhuizen. Dus dit zou een manco kunnen zijn in de regels van FIFA. En in plaats dat meneer Infantino zich daar nou mee bezig zou houden, in plaats van met al die andere stupide plannen van hem. Maar goed, het is dus touwtrekken rond het voetbalwonder Gabriel. Daar willen we ongetwijfeld veel meer over worden. Dus dit is een typisch gevalletje van wordt vervolgd.
1: Ja, maar het ding is, hij is al 15. Nou, dan duurt het vast niet lang voordat hij ook weer een keer 16 wordt. Maar kun je als Real Madrid toch ook gewoon wachten en dan gewoon een opleidingsvergoeding neertellen bij United? Ben je toch ook klaar?
2: Zou ik ook denken. En zeker in de wetenschap dat jongetje niet beter wordt als hij nu een jaar niet zou voetballen. In deze fase van zijn leven is het natuurlijk heel belangrijk om die talenten die hij ongetwijfeld zal hebben, om die te cultiveren en om die op te laten pakken door een professionele trainer en trainers. Want alle talenten die hij heeft moeten er wel uitkomen. En als hij een jaar niet zou spelen vanwege de onvrede of de ruzie met Manchester United, dan wordt die jongen niet beter. Dus dat zou niet in het belang zijn van het voetbal.
1: Laten we dan naar de Europa League gaan. Daar speelde Sunderland tegen AZ. Helaas, want het was een goede wedstrijd van AZ, maar verloren ze hem wel nip met 1-0. Even daar gelaten of het een rechte penalty was, ja of nee. Maar de kijkers viel waarschijnlijk ook op dat Sunderland speelt in een prachtig shirt zonder shirtsponsor.
2: Ja, ik ben natuurlijk enigszins gehinderd door, noem het maar eventjes, fanatisme op over mijn vak sportmarketing. Ik zie dat onmiddellijk en ik duik daar dan in. En de club, Sunderland, heeft een contract met het toeristenbureau van Ghana. Om met Visit Ghana op het shirt te spelen, op de borst. Eerder stonden ze op de mouw bij Arsenal. Maar dat is vanwege de discussies die er ontstonden over dat dit geld in handen zou komen van de dictators in Ghana. Dus daar zijn ze afgegaan van die mouw van Arsenal. En ze zouden op de front van het shirt gaan van Sunderland. Maar de deal zou zijn voor 10 miljoen pond per jaar. Die staat dus eigenlijk al geruime tijd ter discussie. En vanuit Ghana wordt gemeld dat de discussies zullen leiden tot een canceling van de hele deal. Dus er is nog geen cent betaald. En op basis daarvan heeft Sunderland onmiddellijk het shirt weer schoongemaakt. Maar het zou resulteren dus in een soort pijnlijke status voor Sunderland. Van zijnde de enige club in de Premier League zonder shirtsponsor. En dat is ook niet leuk voor Brian Robbie natuurlijk, die daar speelt. En die het afgelopen weekend 3 keer heeft gescoord. Maar goed, dat even terzijde.
1: Ja, maar ik moet zeggen eerlijk, ergens vind ik het wel altijd heel mooi als een club zonder shirtsponsor speelt. Dat voelt echt heel erg retro aan eigenlijk.
2: Ja, het is een beetje vergelijkbaar met wat Rolex heeft gedaan tijdens Wimbledon. En ik ben het met je eens, Robert. Dat zou heel erg spannend en zou ook een hele interessante case kunnen opleveren in sportmarketing. En Rolex in de finale van het mannenenkel van Wimbledon heeft in de laatste beslissende game, of de laatste beslissende set, heeft gezegd, bij deze finale is het totaal reclamevrij. Dus de wedstrijd wordt niet onderbroken door commercials. Ook niet als de spelers even op hun stoel zitten. Nou, als er nu op een topclub in een topwedstrijd gezegd zou worden, wij trekken ons terug van het shirt van een van de finalisten in deze competitie. En wij stellen het mooie shirt, zeg maar wat Barcelona, dat Spotify dat ze zeggen, of Emirates bij Real Madrid, of Telecom bij Bayern München. Wij stellen het shirt nu beschikbaar en we laten de club spelen in het traditionele shirt zonder shirt reclame. Graag gedaan, hartelijke groeten, getekend door. Nou, ik denk dat zoveel reuring around the brand zou opleveren, dat het een case zou worden die genoemd zou worden in alle handboeken over sportmarketing. Dus ik heb dit wel eens een keer al voorgesteld aan de club, maar de betreffende sponsor in dat geval was daar niet toe geneigd. Nou, dat vind ik dan een beetje kortzichtig. Maar goed, het is niet anders. Maar het zal ongetwijfeld nog wel een keer gaan gebeuren, denk ik.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten van het laatste nieuws. En wij spreken je uiteraard volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.
3: Disco X.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzer.

0: dingen, nou ja, ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
1: Ja, nou, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En nou, toen het derde jaar wel gelukt. En ja, nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus ja, dan op dat moment denk je wel van ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
0: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
0: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
1: Dan ga je door naar de onder 20.
0: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
1: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
0: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
0: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugby Club Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk, wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het er in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
0: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Onze team Dutch Zeilsters zijn terug uit Newport, Rhode Island, waar het team de afgelopen week deelnam aan de Women's International Championship. De tienkoppige bemanning van de IC37 boot groeide tijdens het toernooi door veel te leren en steeds beter te worden op het water. En de Zeilsters bekroonden hun harde werken door de tiende en ook laatste race van het event te winnen. En daarmee uiteindelijk de negende plek in het algemeen klassement veilig te stellen. Een mooie afsluiter van een project dat al een aanloop kende van een jaar. Ik ga erover in gesprek met Zeilster en ook initiatiefneemster van dit project, Saar van Bemmel. Saar, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Ja, dan is ineens die Women's International Championship voorbij. Toch, ja, is dat dan toch jammer dat het nu al voorbij is nadat jullie er al een jaar mee bezig zijn geweest?
2: Ja, natuurlijk. Je bent zo lang met voorbereiding bezig, maar ook heb je 5 trainingsdagen daar en 5 wedstrijddagen. En dat gaat dan uiteindelijk toch redelijk snel voorbij. En we hebben ook een paar dagen gehad dat we niet hebben kunnen zeilen. Dus dan wordt er snel wat vanaf gesnoept. En dan zit je achteraf zo na te genieten van het evenement. En natuurlijk had je altijd gewild dat het nog wat langer duurde.
1: Ja, het was een prachtig project. Daar gaan we het zeker over hebben. Maar ik ben benieuwd, jij bent initiatiefneemster. Hoe kwam je op dit idee om dit te gaan starten?
2: Vorig jaar waren we nog de Admirals Cup aan het varen met een aantal die ook deze wedstrijd nu hebben gevaren. En toen was dat voor mij ook een beetje het einde van ROS, dus het opleidingsprogramma wat ik hiervoor deed op een keer 46. Dus ik zat al best wel te kijken van, oeh ja, wat ga ik hierna doen? Toen kwam het nieuwsbericht voorbij dat ze deze wedstrijd gingen varen en eigenlijk een vrouweneditie gingen doen. Want ze hebben deze wedstrijd al lang gedaan, maar dan een soort open versie, wat in deze wereld vaak ook een grotendeels mannenversie betekent. En dit werd de allereerste all-women editie die ze gingen uitvoeren. Dus dit kwam langs en ik dacht van ja, ik heb geen ROS meer volgend jaar. En toen heb ik eigenlijk direct Laura erbij betrokken als schipper van de boot. En hebben ons bij Dutch Sail gemeld dat we dit wilden gaan doen. Ons aangemeld en vervolgens zijn we uitgenodigd. En dat was eigenlijk de hele start van het project.
1: Ja, Laura is Laura van Veen in dit geval. Er was ook echt best wel veel animo, hè, vanuit de vrouwelijke zeilsters om hier aan deel te nemen. Want uiteindelijk heb je een tienkoppige bemanning. Maar jullie hadden 50 aanmeldingen.
2: Ja, echt ontzettend veel. We hadden ook wel verwacht dat er wat animo voor zou zijn. Maar niet verwacht dat het zoveel zou zijn. En het kwam ook van alle kanten. We hadden zeilsters uit kleine boten, grote boten, matchracen, hele ervaren zeilsters, Olympische klasses ook wat minder ervaren zeilsters. Dus we hadden opeens zoveel namen voor ons neus. Het was nogal zoeken met wie we het beste konden gaan varen. Dus dat was wel een interessante periode.
1: Ja, hoe gaat dat traject eigenlijk? Want het is inderdaad echt een afwisseling als je kijkt naar de namen tussen echt alle disciplines een beetje die je kan bedenken.
2: Ja, absoluut. Ja, het was een redelijk intense periode, want het was voor ons ook voor de eerste keer dat we op deze manier een selectieproces gingen doorlopen. We hebben eerst gekeken naar de cv's die binnenkomen. Wat is je achtergrond? Wat voor een categorie zeiler ben je? Dus welke zit je in de dinghies, grote boten, matchracen? Hoeveel ervaring heb je? En op basis daarvan hebben we een eerste selectie gemaakt. Vervolgens zijn we met iedereen gaan bellen om even te kijken van wie ben je meer als persoon? Wat meer toelichting over je ervaring. En vervolgens daarna hebben we een selectie gemaakt waarmee we nog een gesprek zijn gaan doen, waarna we in de boot zijn gestapt ook. Dit hebben we toen op de Koninklijke Vereniging Muiden kunnen doen op de J70's. En dan zijn we met een stuk of 25 zeilsters volgens mij het water op gegaan om te zien hoe ze in teamverband functioneerden. En op basis van die dag hebben we uiteindelijk de samenstelling van het team gemaakt.
1: Ja, fast forward. Jullie hebben een jaar lang met z'n allen getraind. Maar dan is het best wel interessant om te weten dat jullie eigenlijk pas 5 dagen voordat het toernooi begint, pas op de eigenlijke boot hebben kunnen gaan trainen eigenlijk.
2: Ja, klopt. Dat maakt het ook best wel lastig, merk ik. Want je kan heel goed, je kan heel veel dingen al voorbereiden. Dus je kan heel goed zien, oké, hoe kunnen we de communicatie zo goed mogelijk laten lopen? Hoe kunnen we de startprocedure zo ver mogelijk standaardiseren? Hoe kunnen we boothandeling zo goed mogelijk op orde krijgen? Maar je weet natuurlijk dan heel weinig over boottechnische informatie. Dat hebben we dan ook proberen, want we hadden geen boot in Europa die we konden gebruiken. om op te trainen. Dus we zijn vooral heel veel vooronderzoek gaan doen, omdat er heel veel informatie over de boot wel op internet staat. Dus we hebben een hele desk research gedaan naar de boothandeling, bootspeed, waardoor we best wel goed voorbereid daarheen gingen. En we hadden ook voor daar hadden we geregeld dat we met twee coaches het water op konden. En dat was met Tony Ray en Tim Corbett. En die hebben ons tips gegeven over dus bootspecifieke dingen. En Tony was juist meer over hoe kunnen we als team het beste samenwerken. En dat heeft ons ontzettend geholpen om die boot zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Want nou, hij kwam moeilijk op gang. En dat is best wel booteigen, dat hij wat trager op gang komt. Dus het was heel goed dat we daar goed onderzoek naar hebben gedaan, maar ook externe support bij hebben gehaald om die boot zo snel mogelijk te leren kennen.
1: Ja, en dan vijf dagen trainen, dan begint het toernooi natuurlijk. Blik eens even terug op die afgelopen weken. Hoe was dat?
2: Heel bijzonder. Het was heel gaaf om in zo'n sfeer te zijn waar de beste zeilsters van de wereld opeens allemaal samenkomen. Ook omdat het op zo'n prachtige locatie is waar alles zo goed verzorgd is. En het was heel vet om te racen in deze setting. Om op grote boten met 20 boten in de vloot One Design te varen. Waardoor het super druk is bij de bovenboei, super druk is bij de onderboei. Maar ook elke fout gelijk wordt afgetikt. Dus er is gewoon geen ruimte om fouten te maken. En dat was wel een hele vette manier van racen. Dus we stonden er gewoon als team ontzettend relaxed in wel, denk ik. We hadden ook gewoon heel erg, we zijn nu ook gewoon lol te maken, want we houden gewoon allemaal van zeilen. Maar het was wel een ontzettende indrukwekkende setting.
1: Ja, en dat is goed gelukt, want uiteindelijk bekronen jullie dit traject door de slotrace, de tiende race te winnen. Dat lijkt me echt een kers op de taart, toch?
2: Absoluut. Het was ook wel heel erg vet, want we hadden al de hele week dat we best wel in de buurt van de podiumplekken kwamen. We hadden ook al een tweetje gevaren. Die dag ook al een viertje gevaren. En het voelde gewoon, het was een moment dat we allemaal dachten, eindelijk is het gelukt. En dan ook nog op de laatste race. Ze waren helemaal in extase. Stonden echt te juichen alsof we het hele event hadden gewonnen. Maar voor ons voelde het gewoon als een groot succes. En uiteindelijk kwam de wedstrijdcommissie, die was zo te spreken over onze blijdschap van de winst, dat ze ons eind van de dag ook de huls hebben gegeven van het overwinningsschot wat wordt afgeschoten op het moment dat de eerste over de lijn komt. Nou. Dus die hebben we mee naar huis gekregen. Dat was erg speciaal.
1: Nou, dat was mooi. Dan is het traject nu op dit moment een einde. Tot slot, ja, gewoon heel kort. Ja, wat nu eigenlijk voor jou en je medezeilsters?
2: Beetje back to reality. We zijn allemaal weer aan het proberen te landen. Tegelijkertijd willen we ook graag vooruitblikken. Dus we willen heel graag over 2 jaar, dus de volgende editie, willen we er graag weer bij zijn. Dus we zijn nu aan het kijken, wat is daarvoor nodig? Wil iedereen nog door? Hoe gaat het eruit zien? Dus we maken grote plannen.
1: Nou, ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Saar van Bemmel, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk gefeliciteerd met een fantastisch traject daar tijdens die Women's Internationals Championship.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: pretty boy.
1: All Sports Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
7: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sun. All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey, Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Dat ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na die eerste training dacht

0: plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
1: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanker speel ik.
0: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
1: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En nou, dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
0: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
1: Ja, nou, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En nou, toen het derde jaar wel gelukt. En ja, nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus ja, dan op dat moment denk je wel van ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
0: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
0: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
1: Dan ga je door naar de onder 20.
0: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
1: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
0: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
0: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.

0: En dat is dan echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van nou, dat vind ik echt wel echt. Dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
0: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is, is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.
3: Hey, Fonzie.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het seizoen in de MXGP en MX2 zit erop. Afgelopen weekend werden de wereldkampioenschappen afgesloten in Darwin voor de Australische Grand Prix. Het eerste wat opviel was dat, eigenlijk misschien enkel de diehards nog aan de start stonden. Jeffrey Herlings die wist voor de 8e race in ieder geval op rij bij de manches en dus de Grand Prix te winnen in de MXGP. En in de MX2 won de Zuid-Afrikaan Camden McLellan de eerste manch en de Grand Prix. De tweede manche was voor onze zuiderbuurman Liam Everts. De blik in het motocross is dan weer nu gericht naar Europa. Terug naar Erné in Frankrijk. Want in het eerste weekend van oktober gaat daar de Motocross of Nations, of het landen WK, plaatsvinden. Ik ga over dit alles in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, een hele goede middag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Waren voor jou denk ik ook korte nachtjes.
2: Ja, het was een heel kort nachtje. Door het tijdverschil werd er al om 4:30 op zondagochtend gereden. De eerste manche in de MX2 klasse. Ja, toen zat ik al volop in de studio, de soundcheck achter de rug en het slaap uit mijn oogjes gevreven. Maar ik zat er klaar voor, keurig op tijd. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel weerstand Fares zou gaan geven in die titelstrijd. 45 punten voorsprong ten opzichte van McLellan. Ja, bij de maximale score van 50 punten moest het wel heel raar lopen. Wilde Fares die voorsprong nog uit handen gaan geven. Is ook niet gebeurd en McLellan mocht de manche zegen pakken. Fares pakte de wereldtitel. En daarmee natuurlijk geschiedenis geschreven door Triumph. Want het is pas de tweede keer dat een Brits motormerk een wereldtitel motocross pakt. Daarvoor moeten we terug naar 1957. De allereerste wereldtitel, officiële wereldtitelstrijd. In de 500ste C-klasse was door een Brits merk gewonnen. En nu dus de Triumph.
1: Ja, want Triumph, Triumf, letterlijk vertaald. Ja, die hadden het wel het beste weekend in ieder geval. Want daar werd goed feest gevierd.
2: Ja, die hebben een geweldig seizoen gehad. Het derde seizoen in het wereldkampioenschap. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Triumph aankondigde om in te gaan stappen in het wereldkampioenschap motocross. Eerste instantie in de MX2-klasse. Dan zouden ze in 2026 ook in de MXGP-klasse actief zijn. Ze hebben grote namen uit de industrie aangetrokken. Ze zijn in Amerika met een groot team actief, zowel supercross als motocross. Ivan Tedesco als testrijder, Ricky Carmichael, de GOAT. Ja, die naam heeft hij natuurlijk niet voor niets als testrijder. Dan in de Endurosport zijn ze actief. Dus ja, er is heel veel energie en geld en budget tegenaan gegooid. Ja, en dat dit zo snel zou gaan, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. De voorbeschouwingen die ik heb geschreven en waar ik met diverse mensen over heb gesproken. Ja, de titelstrijd, normaal gesproken, Lange Velder als titelverdediger. Sascha Koenen, ja, bloedsnel, dus die doet mee voor de titel. En dan Liam Everts, dat zouden de top 3 gaan worden. En welke volgorde moesten ze even zelf nog bepalen. En dan McLellan is snel, maar niet goed genoeg bij de starts. Fares, ja, een beetje een vraagteken. Niet heel erg veel indruk gemaakt vorig seizoen. Dus ja, die Triumphs die doen niet mee voor de wereldtitel, toch?
1: Nou ja, dat hebben ze uiteindelijk het tegendeel bewezen natuurlijk. Want uiteindelijk weten zij dan zowel de wereldkampioen als de nummer 2 af te leveren. En natuurlijk bij de fabrikanten ook de wereldtitel op te eisen. Liam Everts won de tweede manche. Dat is natuurlijk voor Husqvarna, maar zeker ook voor Liam Everts zelf in al het geweld ook wel lekker om nog mee het seizoen af te sluiten.
2: Ja, ik had hem graag nog een Grand Prix zegen gegund. Hetzelfde geldt er in principe voor Yamaha. Want die wacht ook al een tijdje op een Grand Prix overwinning. Maar Everts reed echt voortreffelijk die tweede manche. En een zegen dit seizoen had het 2026 seizoen voor hem misschien een beetje meer kleur gegeven. Wel diverse podiumplaatsen weten te scoren. Een aantal manche overwinningen weten te pakken. Maar niet die zwaar bevochten Grand Prix zegen. Ja, en dan gaan we meteen eventjes met één oog kijken naar 27. Everts blijft in de MX2 klasse. Zijn laatste seizoen. Want hij wordt volgend jaar augustus 23. En dat betekent dat hij op 1 januari 28 dus 23 jaar of ouder is. En dan is er geen plekje meer in de MX2 klasse. Dus dat is zijn laatste kans. Ik verwacht min of meer dat Langevelder, die door ziekte in Australië niet in actie kon komen, ook actief blijft in die MX2-klasse. Hij had het natuurlijk hele andere dingen verwacht als titelverdediger. En nu verliest hij zelfs nog die vierde plaats in de eindstand aan Everts. Dus die twee gaan blijven in de MX2-klasse. Daar komt McLaren bij. Die heeft ook nog een jaartje voor de wielen in de MX2-klasse. Ja, en Kai Kartsenmakers heeft natuurlijk opnieuw indruk gemaakt door een hele knappe zesde plaats te scoren. Ja, die zou ook wel eens hele mooie dingen kunnen laten zien in 2027.
1: Ja, afgetrapt dus met de MX2. Uiteraard ook de MXGP nog. Voordat we het daarover hebben. Ik noemde het in de intro natuurlijk ook al. Dat was het eerste wat opviel als je de tv aanzette en naar de race ging kijken. Het is wel even een verschil met of er ruim 30 motoren aan de start staan. Of slechts 14, zeg maar.
2: Ja, het deelnemersveld heeft absoluut de wensen overgelaten. Daarbij moeten we natuurlijk wel aantekenen dat we ook een aantal rijders in de lappenmand hebben zitten. Dan denk ik aan beide Yamaha-rijders, Geyser en Renault. Lucas Koenen missen we al een tijdje. Bonacorsi heeft dit seizoen helaas meer naast de machine gestaan dan erop gereden. De Wolf uiteraard de hand blessure. Guadagnini de schouder blessure. Brent van Donnik en Forato afwezig met Fantic. Ja, er zijn behoorlijk wat rijders die in de lappenmand zitten. En dan denk ik ook eventjes terug aan Thibaut Benistan, die een zware blessure heeft opgelopen en een dwarslesie heeft opgelopen tijdens de Franse Grand Prix. Ja, dat zorgt ervoor dat het deelnemersveld fors minder is dan we eigenlijk gewend zijn. Daarbij komt ook nog dat de kaarten in grote lijnen wel geschud waren qua tussenstand. Er waren nog wat positieswisseling mogelijk. Maar ja, als je als team schuine streep als rijder moet kiezen tussen die trip maken voor, wat zal het zijn, 40.000 euro, 30.000, 40.000 euro. Of in Europa blijven en je rustig voorbereiden op eventueel de Motocross of Nations. Ja, daar zijn keuzes gemaakt door rijders. En daar is denk ik ook door de promotor nog wat de winst te boeken. Australië heeft een sterke nationale competitie met een aantal hele goede rijders die je ook in het verleden in Europa hebben gezien. Maar die waren geen een van alle aanwezig in Darwin. Heeft natuurlijk ook met de afstand binnen Australië te maken. Want volgens mij is het vanaf Melbourne, Adelaide richting Darwin is 3800 kilometer. Nou, dat is eventjes vanaf de Belgische grens bij Eindhoven op en neer naar Porto. Dus ja, dat voor een nationale wedstrijd of voor een Grand Prix in eigen land. Het zijn toch behoorlijk wat kilometers die je moet maken. Maar ja, het is een beetje de omstandigheden, de pech van de blessures. En dat we in de slotfase van het kampioenschap zitten, waar de wereldtitel al was gegeven aan Jeffrey Herlings in de MXGP-klasse. Roman Vijver was al zeker van de tweede plaats. Tim Geyser was al zeker van de derde positie. Dus ja, en daarna is het eigenlijk voor de eer. En die eer is gewonnen door Tom Vial. Hij wist in zijn debuutjaar vierde te worden in het wereldkampioenschap MXGP. En is daarbij de beste rookie geworden. Hij wist André Adamo tijdens die laatste wedstrijd te verslaan. En er zat nog maar 2 puntjes verschil tussen de Italiaan en de Fransman. Maar de Honda-rijder wordt dus keurig vierde.
1: Ja, dus wat dat betreft is er dus nog wel wat beslist. Voor de rijders die nog over waren. Uiteindelijk, Jeffrey Herlings liet er wederom geen gras over groeien. Waarom hij nou eigenlijk de beste is dit seizoen.
2: Ja, geen twijfel over mogelijk. De enige die hem het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen is Lucas Koenen eerder dit seizoen. Dat ging dus mis tijdens de Grand Prix van Engeland. En daarna is het eigenlijk een walkover geworden van de inmiddels 32-jarige Brabander. Een klasse apart. Het huwelijk met KTM dat op de klippen liep en het nieuwe huwelijk aangegaan met Honda. Nou, die verkeringperiode die is eigenlijk heel goed verlopen en ze zijn heel snel getrouwd. Want ja, de wereldtitel is binnen, de nummer 6 voor Herlings. En als het zo door blijft gaan, zie ik er misschien nog wel 1 of 2 bij komen.
1: Iedereen komt weer terug naar Europa, want begin oktober gaan we weer van start met de Motocross of Nations. Het landen WK waar alle landen tegen elkaar rijden. Vorige keer dat we elkaar spraken had Nederland toch wel een klein selectieprobleempje. Hoe staat het daar inmiddels mee?
2: Ja, ze hebben opnieuw contact gezocht. En dan bedoel ik daarmee de KNV met Glenn Koldenhoff. Dat is eigenlijk, als je eerlijk bent, de enige rijder die Nederland nog vooruit zou kunnen helpen. Heb ik het even niet over Calvin Vlaanderen. Want Calvin Vlaanderen had zich eigenlijk al beschikbaar gesteld voor het team van Zuid-Afrika. Daar is een stokje voor gestoken door de federatie. Niet door de federatie van Zuid-Afrika of vanuit Nederland. Dat is gedaan door de FIM, de overkoepelende organisatie. En dat gaat puur om het feit dat de juiste licenties daar niet voorradig waren, niet beschikbaar waren voor Vlaanderen, waardoor hij dus niet in actie kon komen voor Zuid-Afrika. Koldenhoff dus toch met de hand over het hart gestreken, gaat mee en voort met Hellings en Van der Moosdijk het team. Van der Moosdijk zou in de MX2-klasse rijden, schuift door naar een 4,5 machine. Is ook zijn oorspronkelijke klasse waarin hij rijdt. Voor de tweede keer de ADAC MX Masters titel gewonnen dit seizoen. En Koldenhoff stapt op een 250 machine. Geprepareerd vanuit Yamaha Europa. En die zal er zonder twijfel hoge ogen mee kunnen gaan gooien. Koldenhoff is niet heel erg groot. Is niet heel erg zwaar. Dus pas denk ik van dit drietal rijders het beste op een MX2 machine.
1: Ja, en hij werd overigens ook nog afgelopen zondag Braziliaans kampioen. En dat kampioenschap reed hij dit jaar natuurlijk rond. Wat dat betreft, als je kijkt naar de opstelling met het ideale plaatje, wat ondanks alle blessures had samengesteld kunnen worden, is denk ik dan nu ook uiteindelijk de selectie geworden.
2: Ja, ik had het natuurlijk heel graag Kai de Wolf op de plek van Roan van der Moosdijk gezien. Dan heb je denk ik een team wat absoluut mee gaat doen voor de titel. De titel die één keer eerder door Nederland is gewonnen. Toen in eigen huis op het TCG van Assen. Dat was in 2019. Toen overigens met Calvin Vlaanderen op de plek van Kai de Wolf. Maar ja, de handblessure van Kai de Wolf heeft daar een stokje voor gestoken. Ja, dan is denk ik Van der Moosdijk de beste optie om mee te laten gaan. En die gaat nu dus mee met het team onder leiding van bondscoach Barry Vorselen.
1: Nou ja, kunnen ze alvast oefenen, want volgend jaar is het natuurlijk wederom in eigen huis in Assen. Het zou natuurlijk een leuke plek zijn om dan dat kunstje te herhalen.
2: Dat zou heel erg spectaculair zijn. En dan denk ik, als ik zo opnieuw op dit moment kijk, dat je gaat voor Herlings, dan ga je uiteraard voor de Wolf. Wanneer die twee heren fit zijn, is daar geen enkele twijfel over mogelijk. En dan denk ik dat de derde startpositie in de MX2-klasse, die zal gaan tussen of Kai Kaarsmakers, die eigenlijk dit jaar ook wel al heeft verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Vooral de laatste weken erg sterk bezig is. Maar eerder dit seizoen viel Kaarsmakers iets te veel uit met de machine, door machineproblemen. En met het systeem tijdens de Moto Cross of Nations is een uitvaller natuurlijk niet bruikbaar voor het eindklassement. Dus ja, daarom zou ik Kaarsmakers nu nog niet mee hebben genomen. Maar voor 2027 is hij absoluut een kans hebben voor het MX2-zitje. Samen met Kals Valk, die weer terug op de machine is gestapt. En die gaan wij volgend jaar dus weer in actie zien in het wereldkampioenschap.
1: Eerst nog de Motocross of Nations dus in Erné. 2 tot en met 4 oktober. Nederland dus met een goede selectie. Maar misschien niet de allerbeste selectie op papier die kant op. Wie zijn er eigenlijk favoriet voor Erné?
2: Ja, normaal gesproken eigenlijk, als ik het zo nu op dit moment kijk, de Fransen. Met Romain Fèvre, Tom Fial en Mathis Vallin. Mathis Vallin komt echt terug van een zware blessure opgelopen tijdens de Grand Prix van Portugal. Het beste team, denk ik, in eerste instantie kwam van de Spanjaarden af. Met viervoudig kampioen Prado. Met nieuwe wereldkampioen Fares en Ruben Fernandez. Alleen ja, Ruben Fernandez stak daar zelf een stokje voor door tijdens die Turkse Grand Prix hard onderuit te gaan. Daar is Francesco Garcia zijn vervanger. En Francesco Garcia won eerder dit seizoen de EMX 250 titel. Dus absoluut een zeer goede vervanger. Ja, ik denk dat Frankrijk, wanneer Valin en alles een beetje op orde heeft en de blessure goed heeft verwerkt, eigenlijk de grote favoriet is voor eigen publiek.
1: We gaan het in de gaten houden. Dus begin oktober, Motocross of Nations. Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, SBMX en Noppen Nieuws Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld richting die tijd weer.
2: Tot de volgende keer. All Sports Radio Live.

0: Goal Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, toch al een opvallendheidje in de persoonlijke sponsoringmarkt van topvoetballers. Kylian Mbappé wordt al jarenlang gesponsord door Nike. Maar die heeft vaarwel in de mazzel gezegd tegen Nike. Aflopend contract afgebroken en is in zee gegaan met een, voor mij althans, compleet nieuw Zwitsers merk genaamd OM.
2: Ja. Het is niet geheel nieuw dat merk, maar in de voetballerij wel. Het merk bestaat al 17 jaar, dat wist ik eerlijk gezegd ook niet. En ze hebben al een soort reputatie opgebouwd in de tennis- en atletiekwereld. Roger Federer speelde in de tijd zijn laatste jaren op ON schoenen. En op dit moment is dus... Op dit moment zijn ze bezig om de voetbalmarkt te gaan penetreren en hebben dus direct maar gekozen voor een van de beste, zo niet de beste voetballer van dit moment, Kylian Mbappé bij Real Madrid. Op dit moment hebben ze wel ook onder contract, als we teruggaan even naar tennis, Ben Shelton, dat was de finalist in de US Open, de Amerikaan die weliswaar moest verliezen van Zverev. Maar met Mbappé gaan ze natuurlijk wel direct scoren. Maar dat was dus kennelijk nog niet genoeg, want ze hebben ook Thierry Henry, voor de oude luisteraars onder ons ongetwijfeld bekend, de jonge luisteraars misschien niet, maar was in de tijd een absolute topvoetballer. Die is aangesteld als directeur voetbal. En wat ook wel opmerkelijk is, dat de honorering voor Mbappé, die zou vooral gaan in aandelen in het bedrijf. En dat kan ik me heel goed voorstellen. En de zaakwaarnemers van Mbappé hebben dat denk ik heel goed geregeld. Want kijk, Mbappé heeft geen behoefte aan cash geld. Dat heeft hij voldoende. Maar als hij aandeelhouder wordt in een nieuw merk in de voetballerij en hij gaat zelf het endorsen en dat merk staat bekend als een heel goed schoenenmerk in de tennis- en de atletiekwereld, dan is dat natuurlijk een veel betere vorm van honorering als je het cash geld niet nodig hebt dan dat je het in cash krijgt, want fiscaal is dat natuurlijk vele malen interessanter. De deal met Mbappé zou per direct ingaan. Nou, ik denk dat Adidas als kledingsponsor van Real Madrid en Nike natuurlijk sowieso niet, dat die niet erg blij zijn. Maar goed, het is voor het merk ON natuurlijk de beste promotie die je kan voorstellen. Want Mbappé die blijft natuurlijk de komende 10 jaar waarschijnlijk nog wel voetballen. Dus ze zitten goed met Mbappé als ambassadeur voor hun merk.
1: Zo, maar ja, dat hebben ze één heel goed geregeld. Want dat is natuurlijk een veel slimmere deal inderdaad dan wat je zegt, gewoon cash geld afdragen. Maar dat snap ik nu ook met Thierry Henry als directeur voetbal daarbij dat merk, dat ze Mbappé hebben kunnen strikken. Dus het komt niet helemaal, zeg maar. Nou, het komt natuurlijk nog steeds wel enigszins uit de lucht vallen. Maar het is niet, zeg maar, alsof hij echt vanuit het niets dan voor zo'n merk kiest. Ik bedoel, het zijn allebei Fransen. Mbappé zal ongetwijfeld onnoegelijk veel respect hebben voor Thierry Henry.
2: Nou, ben ik van overtuigd, Robert. Ik denk dat ON ook de omgekeerde volgorde heeft gevolgd. Dat ze eerst Henry hebben benaderd en hebben vastgelegd als directeur voetbal. En dat ze met hem Mbappé hebben benaderd. Of zelfs door hem Mbappé hebben benaderd. Want inderdaad, Mbappé die luistert natuurlijk veel sneller en liever naar een Thierry Henry dan naar een groot concern. Ondanks het feit dat hij daar ook wel interesse voor zou hebben. Dus ik ben het helemaal met je eens.
1: Ah, dat is natuurlijk flink verlies voor Nike. Maar goed, die hebben op een andere manier dan wel weer winst geboekt. In dit geval op bestuurlijk vlak. Alexandre Arnault, een van de zoons van Bernard Arnault. De rijkste man van Frankrijk, maar bovendien de grote baas bij Louis Vuitton Moët Hennessy Groep. Een heel groot concern. Die hebben ze namelijk weggekaapt, Alexandre. Zou de beoogd opvoeren.

0: met heel veel geld. Maar meneer Bernard Arnault is inderdaad de rijkste meneer van Frankrijk. En ze hebben recentelijk als concern een 10-jarig contract getekend voor 1 miljard dollar bij de Formule 1. Dus het is geen kleine jongen. Maar goed, dus die zoon die heeft besloten om in de raad van bestuur van Nike te gaan zitten. Pikant is het feit dat de Franse media, die speculeerden al tijden op het vertrek van Bernard Hinault, die, wat ik al zei, 77 jaar is, als CEO van het concern. En deze Alexandre werd getipt als zijn opvolger. Maar het feit dat hij vertrekt bij zijn vaders bedrijf, geeft in mijn ogen althans aan dat hij waarschijnlijk die stoel niet zou hebben gekregen als hij zou zijn gebleven. En dat hij daarom is weggegaan. Tenzij er andere factoren een rol spelen natuurlijk. Het is speculatief wat ik zeg. Maar het is opmerkelijk. En nu is er, hij heeft nog drie andere zonen en een dochter. Dus uit die vier zal dus nu een opvolger moeten worden gekozen voor het CEO-schap van het Louis Vuitton Moët Hennessy concern.
1: Dan gaan we een rijtje spelen af, Frank. Beginnen we bij de winterspelen, de aankomende in 2030. Die gaan plaatsvinden in Grenoble en omstreken. Daar hadden misschien wat mensen toch vurig gehoopt dat naast het lange baanschaatsen ook het shorttrekken naar Heerenveen toe zou komen. Maar dat is geenszins het geval. Het shorttrek gaat naar Lyon.
0: Ja, als Angel Daleman of Suzanne Schulting in 2030 het Olympische shorttrack wil combineren met lange baanschaatsen, zoals Schulting dat begin dit jaar deed in de Spelen in Milaan, wordt dat een behoorlijke opgave. Want zoals je net al zei, het shorttrack is nu toegewezen definitief door het IOC aan Lyon. Het Internationaal Olympisch Comité heeft dat besloten. In het congrescentrum Expo in Lyon. En zoals bekend, zoals je al zei, vindt het langebaanschaatsen in Heerenveen plaats. Nou, daar moeten we natuurlijk heel erg blij mee zijn als Nederlanders. Vooral omdat natuurlijk het langebaanschaatsen ook een, nou, ik zou bijna willen zeggen, een Nederlands feestje wordt of zal zijn. Dus, maar goed, het shorttrack dus niet in Heerenveen, maar in Lyon.
1: Ja, dus ze zijn die Nederlanders bij de winterspelen een beetje zat. Denken, hier heb je het schaatsen, daar winnen die toch alle medailles. Laat ons de rest verdelen.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Dat zijn de eerste aankomende winterspelen. De eerste aankomende zomerspelen zijn natuurlijk een stukje dichterbij. LA28. Daar is toch een interessante voorspelling gedaan als het gaat om de economische waarde van de spelen op de omgeving waar het gaat plaatsvinden.
0: Ja, de Los Angeles County Economic Development Corporation. Een hele
1: gezondheid.
0: Ja, verwacht dat vanaf heden tot en met de feitelijke Spelen zelf in 2028, in de zomer natuurlijk, in meestal augustus, zal de stad en de omgeving een economische boost geven van minimaal 30 miljard dollar. De voorlopige begroting voor de Spelen staat op 7 miljard dollar. Nou, dat wordt traditiegetrouw altijd een stukje hoger en die eindigt ongetwijfeld boven de 10 miljard, maar dat dan nog. En sowieso is door de organisatie al verklaard dat de volledige begroting zal worden gedekt door sponsors, recettes, merchandising en een bedrag van 1 miljard wat uit het IOC komt. En dat halen zij weer uit de IOC-sponsors. De studie van die organisatie verwacht dat er circa 2 miljoen bezoekers, dus die komen dan van buiten LA, van buitenland en ook van binnen Amerika uiteraard, met elkaar minimaal 3,5 miljard dollar zullen besteden aan verblijfkosten. En dat er spelen minimaal 124.000 banen zullen opleveren. Dat is nogal wat. Dus het is, vroeger was het toch echt zo dat de Olympische Spelen heel veel geld kostten. En het was een prestigeobject voor het land. Tegenwoordig is het, als je het goed doet, kennelijk ook een moneymaker. Want dat is intussen ook op enkele fronten al bewezen.
1: Dan, als we het toch hebben over de aankomende drie spelen, dan missen we de laatste natuurlijk nog, 2032, Brisbane, de zomerspelen daar. Daar hebben ze eens even heel goed nagedacht over, goh, wat kunnen we er eigenlijk allemaal aan doen om proberen wat extra records te vestigen. Het zijn wereldrecords, olympische records. En die zijn eigenlijk met een heel goed idee gekomen. Ze gaan namelijk het roeien en kanoën doen op een rivier waar krokodillen zitten.
0: Ja, ik vind jou heel interessant.

0: interpretatie vind ik wel een interessante. Dat is daardoor wellicht de wereldrecords komen, omdat ze heel snel moeten roeien of kanoën. Maar goed, het is inderdaad zo dat je werkt heel ver vooruit met het toekennen van de locaties natuurlijk bij de Olympische Spelen. En de Internationale Roeibond en de Internationale Kanobond, die zijn al bijeen geweest in Brisbane, Australië, voor de 2032 Spelen, om de locaties goed te keuren. Nou, de Fitzroy River, zo heet de rivier waar het roeien en het kanovaren zal plaatsvinden. Daar zijn in de afgelopen maand een aantal keren krokodillen gesignaleerd. Desalniettemin heeft de Wereldroeibond toch de locatie goedgekeurd. Dus onze nationale roeiploeg met name, die het natuurlijk heel goed doen de laatste jaren, die zullen zich moeten wapenen tegen mogelijke krokodillen waar ze met de boot overheen varen of tegen de boot aanvaren. En wat jij terecht zegt, Robert, misschien levert het een wereldrecord op, want voor een grote krokodil die lengtes van 6 meter kunnen aannemen, heb ik gelezen. Ga je toch liever een bochtje om en dan ga je hard rennend of hard roeiend kies je het hazenpad. Dus een merkwaardige ontwikkeling vind ik, maar kennelijk zijn de internationale bonden het erover eens dat het allemaal kan.
1: Ja, ze gaan een soort nieuw format lanceren. Een soort van last man standing. Degene die dus laatste niet opgegeten wordt, die wint.
0: Ja, het zou ook een interessant plaatje zijn. Een herenacht die wordt achtervolgd door een krokodil.
1: Nou ja, genoeg motivatie om harder te roeien in ieder geval. Wat Formule 1 nieuws, Frank? En in dit geval rondom Ferrari.
0: Ja, voormalig Barcelona-hoofdsponsor, het Japanse e-commerce bedrijf Rakuten, heeft getekend als een meerjarige sponsor van het Ferrari Formule 1-team vanaf 2027, dus vanaf volgend jaar. Het bedrijf krijgt dezelfde status als Shell en Hewlett-Packard bij Ferrari en zou naar verluidt 50 miljoen dollar per jaar betalen. Vind ik best wel een opmerkelijke ontwikkeling, want Ferrari was altijd helemaal getrouwd met Shell en dat was de enige sponsor die ze hadden. Nou, tegenwoordig is daar toch een ander beleid, is daar om de hoek komen kijken en is Hewlett-Packard 2 jaar geleden aan boord gekomen. En nu komt er dus nog een derde hoofdsponsor bij en dat wordt Rakuten, naast de andere kleinere sponsors die ze ook allemaal op de neus van de auto hebben staan.
1: Ja, eigenlijk vind ik het wel goed nieuws, want qua beeldmerk is Rakuten natuurlijk wel gewoon rood, in tegenstelling tot HP.
0: Ja.
1: Misschien dat uiteindelijk
0: Ja.
1: dat lelijke blauwe vlak van die auto verdwijnt.
0: Ben ik helemaal met je eens. Het is dat jij het zegt, anders zou ik het gezegd hebben. Ik vind dat blauwe vlak van HP, wat natuurlijk een topmerk is en een A-merk is, dus er is niets op aan te merken, maar het past niet bij dat magische rood van Ferrari. En Rakuten heeft inderdaad als huiskleur rood. Dus, en Shell, ja, daar waren we aan gewend. Die gele schelp erop, op dat rood, past niet lelijk.
1: Nee, absoluut. Ja, en dan sluiten we af natuurlijk traditiegetrouw met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Tenminste, als het er bij één blijft. Soms wil je ook wel eens meerdere uitdelen, Frank. Maar vertel, voor wie zijn ze deze week?
0: Ja, het zijn er in dit keer inderdaad 1 groen en 1 keer geel. Laten we beginnen met het goed nieuws. Het groen gaat wat mij betreft naar de KNWU, dat is de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie. Want die bond, de wielrenbond dus, die heeft beslist om Dorcas Coenen aan te stellen als directeur-bestuurder. Dan nou zal iedereen vragen wie is Dorcas Coenen. Nou, het is op zichzelf niet eens zo echt nieuwsmakend, omdat de man nauwelijks of niet bekend is bij de consument. Maar bij de insiders is hij wel degelijk bekend. Want Dorcas was de voormalig hoofdcommunicatie bij Rabobank. En Rabobank en wielrennen zijn sinds kort voor de tweede keer met elkaar in het huwelijk getreden. En ik vind als je als wielrenunie een man als Dorcas Coenen aan boord haalt, die het klappen van de zweep kent van het bedrijfsleven. En dat bedrijfsleven heeft nu voor vele miljoenen weer het wielrennen gekozen als communicatiekanaal. Dan is dat natuurlijk zeer ja, winstgevend, zou ik bijna willen zeggen. Maar zeer positief voor zo'n wielrenunie om een man in huis te hebben die het klappen van de zweep kent van de grote sponsor van het wielrennen. Dus ik vind dat een hele goede zet van de wielrenunie. En waar over het algemeen in alle sportbonden toch een soort mening hangt van ja, we moeten wel een sportman hebben of een voormalige sportman hebben als directeur van onze bond. Maar wat weet een voormalige sportman per definitie van het bedrijfsleven en het ondernemingsgedoe en de grote geldstromen in de sport? Dus ik ben een groot voorstander van sport, zoals je weet, Robert. Maar om nou direct maar alleen maar topsporters te benoemen als directeur van een sportbond, vind ik geen goede zaak. Dan gaan we over naar het geheel. Ja, dat gaat naar het voetbal in zijn geheel. Omdat het voetbal niet in staat is om een geschikte kandidaat naar voren te schuiven om in maart volgend jaar de clown Infantino te verslaan in zijn beoogde herverkiezing. Nu zullen de luisteraars zeggen, ja, maar die kandidaat kan toch nog komen, want we hebben het pas over maart volgend jaar. Maar het is wel zo dat FIFA heeft in de spelregels staan dat voor november aanstaande moet een tegenkandidaat zijn ingediend. En als je een tegenkandidaat indient, moet je mijns inziens zo'n man ook helpen, promoten, neerzetten, positioneren, voordat hij officieel wordt gelanceerd in november. Dus de tijd gaat dringen en ik vind het merkwaardig dat in zo'n grote wereld als de voetbalwereld zoveel landen die zijn aangesloten bij FIFA, dat daar niet één kandidaat naar voren kan worden geschoven die enigszins unaniem wordt gesteund of door een grote meerderheid wordt gesteund om als tegenkandidaat te dienen voor de clown Infantino. Dus geel naar het voetbal.
1: Nou, dan noteren we die bij deze. Frank van der Walbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten van het laatste nieuws. En wij spreken je uiteraard volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Topsport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennislegende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga er met Michael over in gesprek. Michael, hele goede middag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En die Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat. Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is. Dat ik die gewoon actiever kan maken. Ondersteunen. Waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen. Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet, hoe leuk is tennis. En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Ja. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we wegproberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus training op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
1: Wake up in the morning like fuck P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: All Sports Radio.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
8: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
9: Hockey.
10: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Darts.
11: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Salavi, baby. All Sports Radio Live. De Orange Lines Academy Women, een van de Talent Team NL opleidingsprogramma's die door Topsport Amsterdam worden ondersteund, zijn na een aantal jaren afwezigheid weer terug op het hoogste niveau. Na een nipte nederlaag in het openingsduel in de Women's Basketball League wacht komend weekend het eerste thuisduel in de Sporthalle Zuid. De opleiding heeft met het terugkeren in de hoogste liga de weg omhoog natuurlijk weer gevonden. Maar ja, hoe is dat gegaan? Hoe belangrijk is het eigenlijk om jonge speelsters op deze manier ervaring op te laten doen op het hoogste nationale niveau? Ik ga erover in gesprek met de hoofdcoach Molly McDowell. Molly, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Nou ja, heel erg leuk dat we jou mogen spreken vandaag. Want er komt natuurlijk een heel mooi moment aan. Hè? Zo'n eerste thuiswedstrijd weer terug op het hoogste niveau. Ik denk dat voor iedereen de zin er wel aan zit, zeg maar.
1: Ja, zeker. Dit is iets wat we al een paar jaar moesten een beetje ruzie maken met mensen om op deze plek nog een keer te kunnen spelen. Maar wij zijn allemaal heel blij, de dames. Ze hebben ook heel veel zin in om op de hoogste niveau in Nederland te mogen spelen. Als jonge talenten. En ik denk dat de eerste thuiswedstrijd gaat. Hopelijk is het onze eerste win wat we mogen pakken.
0: Nou, hoe is het voor jou eigenlijk om met deze jonge talenten te werken?
1: Ja, het is. Ik zeg altijd dat het een beetje mijn droombaan is. Ik kan niks mooiers bedenken dan elke dag zoveel tijd met deze jonge talenten te kunnen werken. Ja, ik zie deze meiden meer dan mijn eigen gezin. Maar om elke ochtend en elke middag aan de slag te kunnen gaan met eigenlijk. Ja, hun droom, omdat zij hebben allemaal ambitie om iets anders te doen hierna naar Amerika, naar de prof niveau. Is echt een heel, heel mooi kans voor mij.
0: Ja, want ik ben eigenlijk wel benieuwd. Jij komt zelf uit de VS. Daar heb je natuurlijk een hele andere manier van opleiden. Hè? Daar kennen we allemaal de high schools, de colleges, de universities. Daar is natuurlijk de sport heel erg groot. Hier is het meer natuurlijk op verenigingsbasis. Hebben wel opleidingstrajecten, zoals bijvoorbeeld met de Orange Lines Academy.

0: Eerlijk gezegd, ik vind dat tot een bepaalde leeftijd een mooie manier om te werken om ja, die ontwikkeling van de atleet aan te werken en niet alleen te focussen op basketbal. Zo hier moet je heel veel sneller sportspecifiek gaan trainen. Maar dat zegt ook wat. Ik denk dat dames kan wel de kansen pakken om echt betere basketballers, balsters te worden op dit manier. Als is er één beter dan die andere? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat als je binnen Europa kijkt, er komt genoeg goede speelsters uit. Maar als je in Amerika kijkt, ja, is het ook. Zo, ik weet niet als één beter is dan die andere, maar het is ja, zeker een andere manier van werken.
1: Ja, eigenlijk het grote voordeel, als ik het zo hoor, is dan meer de locatie waarop het gebeurt. Want nou ja, het hoogste niveau is natuurlijk de WNBA. Daar kun je als speelster goed geld verdienen. Ja, dan ben je natuurlijk al in de Verenigde Staten. Dan is het waarschijnlijk wat logischer, ook met de draft en dat soort zaken, dat je doorstroomt vanuit colleges, high school daar naartoe.
0: Ja, zeker. Dat is ik ja, maar al ja. Als je denkt over Europese basketbal, de Euroleague is ook een mooie plek waar heel veel, ja, minder nu, omdat je betere geld kan verdienen in Amerika nu. Maar tot een paar jaar geleden kwamen al die dames hier naartoe naar Europa te spelen. En ik denk dat jij echt een verschil ziet in Amerikaanse basketbal en je Europese basketbal in de manier van spelen. En je ziet nu dat heel veel colleges gaat kijken naar Europese speelsters, omdat zij vinden de manier van development heel mooi hier in Europa.
1: Nou, als we het nu hebben over de Orange Lions Academy. Misschien de eerste vraag die dan toch bij mensen oproept als ze dan dat horen, maar ook weten dat er, nou ja, vertegenwoordigende jeugdteams zijn op nationaal niveau die ook naar internationale toernooien afreizen. Wat is nou het verschil tussen een vertegenwoordigend jeugdteam die naar internationale toernooien gaat en deze Academy? Zijn dat dezelfde speelsters bijvoorbeeld? Of is dat weer een hele andere selectie?
0: Ja, dit is heel veel van deze dames zit wel in de EK-selecties. Ik denk van vorige zomer. Ik heb nu 15 dames in in die selectie. Ik denk 13 zat bij een national team selectie van de bepaalde leeftijden. Onder 20, onder 18, onder 16. Wat wij doen binnen de academy is ik ga kijken naar de potentials wat rond Nederland speelt. En ik probeer hem hier naar Amsterdam te brengen om met hem elke dag te kunnen werken. En ik denk hun eerste doel als ze hier komen is national team halen. En dan hebben ze andere ambities als ze klaar zijn met de academie om de volgende stap te maken. En heel veel gaat richting Amerika om college basketball te spelen. Zo, het is heel veel dezelfde speelsters, maar ik werk met dames van 15 tot 19 eigenlijk. Zo, wij zitten niet allemaal in één selectie voor de EK's.
1: Nu zeiden we het al, hè? De Academy is eindelijk weer terug op het hoogste niveau, de Women's Basketball League. Nu zei je al dat heeft wat voeten in de aarde gehad. Hoe is die weg terug omhoog verlopen eigenlijk? Hoe zijn jullie weer terug nu in de Women's Basketball League?
0: Ja, het is iets wat wij zijn een paar jaar mee bezig. Wij hebben hiervoor gespeeld in de onder 21 competitie. En in de vorige 3 jaar, 3 seizoenen of zo, gewonnen wij onze wedstrijden met 40, 50 punten per wedstrijd. En dat was gewoon voor ons qua ontwikkeling van de speelsters niet de juiste plek waar deze speelsters moest zitten. Zo dan moesten wij heel veel international wedstrijden spelen met de groep om een beetje meer ervaring te krijgen. En dit, ja, in de April of zo hebben wij gezeten met de WBL en gezegd wij willen echt heel graag terug. En één team ging eruit, so there was a plek erover. En wij gelukkig wij hebben die plek kunnen pakken. Na ik denk de laatste tijd dat de Academy in de WBL zat was 2017, 18 seizoen. Zo so na 8 jaar zitten wij terug eigenlijk voor mij op de juiste plek.
1: Ja, en de juiste plek is natuurlijk gewoon, hè, meer weerstand, meer ervaren tegenspeelsters. Daar leert zo'n jonge speelster natuurlijk veel meer van.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ik denk dat wij hebben meer geleerd van onze eerste wedstrijd dan misschien de hele seizoen, vorige seizoen. Dat klinkt heel heel negatief misschien, maar als je wint met 40, 50 punten, dan leer je niet heel snel.

0: snel van je fout omdat eigenlijk de possession als je turnover gooit, dat maakt niet zoveel uit voor de resultaat van de wedstrijd.
1: Ja, dus je kunt eigenlijk wel stellen gewoon voor de ontwikkeling van, nou ja, de toekomst van het Nederlandse basketbal, vrouwenbasketbal, is het gewoon heel belangrijk dat dit team in de Women's Basketball League speelt.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja, 100%. Ik denk onze eerste wedstrijd hebben wij, ja, wij hebben verloren in overtime. En dan als je, ja, als je op die moment turnovers gooit, dan voel je dat als speelster. Voel je dat jij hebt een kans laten liggen. En dat is iets wat denk ik heel belangrijk is voor deze speelsters om te beseffen dat elke possession een belangrijke deel uitmaakt van de wedstrijd.
1: Ja, en die eerste wedstrijd, ja, die uitwedstrijd, zoals je zegt, heel nip verloren, 5 puntjes.
0: Ja.
1: Daar kan je daar als coach tevreden mee zijn? Want ik zit even op twee gedachten te hinken. Aan de ene kant, hè, het zijn nog hele jonge speelsters. Eerste wedstrijd terug in die Women's Basketball League. En dan, nou ja, je tegenstander best wel wat vuur aan de schenen leggen. Dat is positief. Aan de andere kant, ja, qua resultaat kun je misschien even balen. Maar ik denk over het algeheel is het best wel positief, toch?
0: Ja, ik baal zeker van die wedstrijd. Ik denk, maar jij zag in die overtime gewoon een volwassen team met meer ervaring die de laatste 5 minuten inging. En wij als 15, 16, 17-jarig van de meeste een beetje met, ja, met die zenuwen wat je hebt als het een overtime game is. En dan ja, gooien wij de bal 6 keer weg in de laatste 5 minuten en zij pakken het gewoon. Maar ik denk dat wij hebben heel veel hiervan geleerd en wij gaan blijven leren tegen die betere tegenstanders. Ik denk dat wij sneller stappen gaan maken in die ontwikkeling van individuen en van als team.
1: Nou ja, aankomende zaterdag gelijk weer de eerstvolgende kans natuurlijk om hetgeen wat geleerd is in de praktijk te brengen. Dan spelen jullie tegen Binnenland uit Barendrecht. Wat verwacht jij van die wedstrijd?
0: Ja, ik denk dat het het team is een beetje een gek samenstelling. Zij hebben echt 2 of 3 hele volwassen speelsters wat op Nederlands senior en Nederlands team heeft gespeeld. En voor de rest is het best een jong team. Ja, ik ben blij dat mijn speelsters krijgen de kans om te spelen tegen former national team speelsters. Als we gaan winnen of niet, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik hoop dat dezelfde inzet als zaterdag er is. En dat we onze eerste win kan pakken.
1: Ja, ik kan zeggen, dat zijn natuurlijk wel aan het begin. Hè? Hopelijk pak onze eerste W, onze eerste win.
0: Ja,
1: dus.
0: zou heel mooi zijn.
1: Maar dat is natuurlijk een mooie thuiswedstrijd, hè? Sporthallen Zuid. Waarom moeten mensen nou gewoon lekker zaterdag naar de Sporthallen Zuid toekomen en jou en je ploeg aanmoedigen?
0: Ja, ik denk dat wij mooi basketbal laten zien. Misschien is het niet altijd mooi qua de basketbal, maar wij gaan vechten als gekken. En jij kan echt, ik denk, de toekomst van Nederlands basketbal zien. En ik denk dat de toekomst heel positief is.
1: Ja, nu zei je al, het is natuurlijk het eerste seizoen weer terug in die Women's Basketball League. Met wat voor een doel zijn jullie eigenlijk begonnen aan dit seizoen?
0: Ja, wanneer wij een beetje hierover praten, niet met de speelsters, maar meer als staff. Ik denk dat het goed zou zijn als we een beetje 30%, 30-40% kan winnen. 30-40% net wel of niet. En ik hoop, ja, dat klinkt misschien raar. Ik hoop dat wij krijgen echt op onze echt een grote tegenslag ook kan pakken in dit seizoen. Omdat dat is ook heel belangrijk voor jonge speelsters om te zien dat zij zijn er nog niet. Dat zij hebben ook nog stappen te pakken. Ik verwacht niet dat wij gaan spelen voor een kampioenschap misschien. Maar ik verwacht wel dat wij, als wij volgende zomer bekijken, dat wij als speelsters beter voorbereiden op de EK's wat we volgende jaar gaan spelen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk heel erg anders. Hè? Je bent hoofdcoach van in principe een opleidingstraject. Dus het hoofddoel is natuurlijk het opleiden van speelsters.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk misschien net even iets anders qua mindset en qua doelstelling dan als je een franchise bent die moet spelen om het kampioenschap.
0: Ja, zeker. Ik denk dat dat heel anders is. Weet je, het gaat ook moeilijk voor mij zijn dit jaar. Vorig jaar was het heel makkelijk om al die speelsters te laten spelen, omdat wij zat met veel punten ervoor. Nu moet ik keuzes maken als coach. Oké, als we gaan praten over die ontwikkeling van speelsters en het gaat niet altijd over die win of de verlies. Ik moet ook op een andere manier coachen. En dat gaat wel een uitdaging worden voor mij dit seizoen, dat weet ik wel. Maar ik heb echt 15 speelsters die echt, hoe echt zoveel potentie heeft om de volgende stap te kunnen maken. Ik wil alleen een bijdrage leveren daaraan en hun helpen in hun ambitie om dat stap te maken.
1: Ja, dus het wordt niet alleen voor je speelsters, maar voor jou eigenlijk ook gewoon een echt leerjaar.
0: Ja, ik moest een beetje act coachen vorig weekend.
1: Nou, laten we hopen dat dat dit weekend natuurlijk ook weer gewoon veel mag gebeuren. Eerste thuiswedstrijd terug, dus van onze Orange Lines Academy Women. Hoofdcoach Molly McDowell, dank voor je tijd en natuurlijk heel erg veel succes met je ploeg dit weekend en dit seizoen.
0: Ja, jij heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan toch beginnen met deel, nou wat zou het zijn, 28 denk ik inmiddels, van de klucht genaamd Gianni Infantino bij de FIFA. Want hij heeft weer van zich laten horen. Natuurlijk nog steeds heel veel commentaar rondom het feit dat hij zich weer herverkiesbaar stelt als voorzitter van de FIFA. Ook al mag dat eigenlijk technisch gezien niet meer vanwege zijn termijnen die erop zitten. Hij heeft er wat op gereageerd. Hij staat wel open voor hervormingen binnen de FIFA.
2: Ja, en ik vrees dat het niet bij die 28 afleveringen waar jij het net over had zal blijven, Robert. Want ja, meneer Infantino, dat is zo langzamerhand al onbekend natuurlijk, die laat constant van zich horen. En die heeft weinig boodschap aan wat de wereld van hem vindt. Want hij, wat alleen maar belangrijk is, wat hij van zichzelf vindt. Maar goed, hoe dan ook. Tegen beter weten in hoop je als sportfanaat dat de klucht rond FIFA en het baasje van het spul, dus Gianni Infantino, een keer ophoudt. Maar vergeet dat maar. Dit soort mensen zijn zo met zichzelf bezig en hun macht, dat ze totaal geen oog hebben wat voor gevolgen hun gedrag heeft of kan hebben voor dat waarvoor ze zouden moeten staan, in dit geval het voetbal. Om zijn positie te kunnen handhaven volgend jaar maart, dan is de herverkiezing staat op de rol. Nou, wat je al zei terecht, hij zou niet eens herkiesbaar mogen zijn, maar hij heeft het weer zo gemanipuleerd dat het wel kan. Roept hij nu in een brief aan alle councilmembers van FIFA en aan alle 211 bij FIFA aangesloten nationale bonden dat hij graag de status en toekomst van FIFA wil bespreken met een ieder en dat dat ook de bedoeling was van zijn in de Verenigde Staten gelanceerde plannen om de commerciële rechten van FIFA te verkopen in een nieuwe entiteit, FFE, FIFA Forward Enterprise. En die zouden dan willen verkopen aan de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Nou, dan weet je al genoeg, denk ik, maar goed. Hij voegde er gezien alle felle reacties op die plannen aan toe dat het wat hem betreft de democratische processen binnen FIFA nooit ter discussie zullen staan. Hij vergat hierin even te melden dat hij geheel zelfstandig die plannen had gesmeed met de Trump-clan. Dat hij geheel op eigen houtje een FIFA-piezenwoord had uitgereikt aan Donald Trump. Dat hij een rode kaart zonder enig overleg met de daarvoor aangewezen instanties in het WK had geseponeerd. En dat hij giften heeft aangenomen van Qatar. Infantino volhardt nu in een soort passende aanvallen is de beste verdedigingsstrategie, dat UEFA erop uit is hem een beentje te lichten. He, een beetje een slachtofferrol invullen. Nou, dan hoopt hij bepaalde sympathie te wekken. Nou, ik denk dat hij dat station al gepasseerd is. En hij gaat ongetwijfeld terugvallen op de aanpak van One Country, One Vote. En met de beloofde smeergelden meer dan de helft van die 211 stemmen naar zich toe te trekken. En met de verrassende hoge inkomsten van het afgelopen WK in zijn achterhoofd, of in zijn voorhoofd, heeft hij alle landen al $40 miljoen toegezegd. En dat is natuurlijk een hele hoop geld voor kleine landjes. En het merendeel van die 211 landen zijn kleine landjes in de werelddelen Afrika, Zuid- en Midden-Amerika en het Verre Oosten. Dus hoe dan ook, Robert, ik vrees dat ik onze luisteraars nog vaker zal confronteren met de fratsen van Gianni Infantino.
1: Ja, ik vrees ook dat we er voorlopig nog niet vanaf zijn. Laten we het dan hebben over Chelsea. Want daar hebben we natuurlijk wat eigenaren. Twee Amerikanen, Todd Boehly en Mark Walter. Die hebben het deel wat ze hadden verworven in Chelsea verkocht.
2: Ja, ze hadden beide met elkaar 25% van de aandelen in Chelsea. Die hebben dat verkocht aan de grote aandeelhouder. En dat is een 61% aandeelhouder. Dat is het private equity fonds Clearlake Capital. Voor ruim 1,3 miljard. Hetgeen de Londense club een waarde geeft van ruim 5 miljard pond. De andere aandeelhouder, de Zwitserse miljardair Hans-Jörg Weiss, Blijft wel aan boord ook als aandeelhouder met zijn 14%. In 2022 werd de club door de Engelse overheid verkocht. En waarom door de overheid? Omdat de club was eigendom van Roman Abramovic. En dat was een van de boezemvriendjes van Poetin. En toen kwam er een verbod op alle Russische bezitten in Engeland. En dan is dus de club geconfiskeerd. En de Engelse regering heeft de club toen aan de zojuist genoemde aandeelhouders, waaronder dus Todd Boehly en Mark Walter, verkocht voor 2,5 miljard. Dus in 4 jaar tijd is de waarde van de Chelsea voetbalclub verdubbeld. En het is op zichzelf niet eens zo opvallend, want de prijzen gaan razendsnel omhoog. Maar als je de resultaten, de sportieve resultaten van Chelsea ziet van de afgelopen jaren, zijn die nou niet om over naar huis te schrijven. Dus zelfs als je niet echt top presteert, dan ben je als zo'n Londense club toch eventjes in waarde verdubbeld in een tijdstek van 3 jaar. Mark Walter, dat is dus een van die twee, is de man die nogal veel in het nieuws is de laatste tijd. Want enkele weken geleden verkocht hij onder andere de NBA, de National Basketball Association Club Los Angeles Lakers, voor het recordbedrag van $12,5 miljard. En geruchten willen dat hij dringend veel geld nodig heeft. Nou, dan heb je aan 12,5 miljard voorlopig lijkt me wel voldoende, maar goed. Hij heeft die gelden nodig om zijn verzekeringsmaatschappijen, kennelijk meerdere heeft hij in bezit, uit de nood te halen, omdat hij die de afgelopen jaren zou hebben leeggeplunderd. Nou, dat is een lekkere man dus, die meneer Walter. We weten het, Robert, de sport vandaag de dag is niet meer alleen een passie voor de sportliefhebbers, maar is ook een passie voor geld. En mensen, want er is heel veel te verdienen in de sport als je zo die bedragen hoort hoe iets stijgt in een paar jaar tijd. En inherent aan veel geld is natuurlijk dat het ook verkeerde types aantrekt, helaas. En dat is dus ook zo in de blijkt nu in de sportwereld.
1: Manchester United, blijven we even in de Premier League. Die hebben momenteel in hun jeugdopleiding misschien wel het grootste talent in het voetbal rondlopen. JJ Gabriel heet die jongen. En uiteraard wordt daar dan al flink aan getrokken door verschillende partijen, verschillende andere clubs. Echter, het jochie, noem ik het even heel onbeschoft, maar hij is pas 15, dus officieel mag hij natuurlijk nog niet getransfereerd worden volgens de regels. Maar dan bestaan er wat loopholes om de regels te omzeilen. En Real Madrid denkt daar misschien wel aan om daar gebruik van te maken.
2: Ja, het is een opmerkelijk jongetje. Hij zit sinds zijn 9e jaar, heeft hij kunnen profiteren en mogen profiteren van de jeugdopleiding van Manchester United. Dus je zou zeggen dat er bij hem, en als het niet bij hem is, dan bij zijn ouders een zekere mate van dankbaarheid zou optreden. Maar het heeft er alle schijn van dat de zaakwaarnemers, want die zijn natuurlijk al lang in beeld bij zo'n talent, dat die hem hebben ingefluisterd op basis van de constatering dat naast de interesse van Real Madrid ook andere topclubs als Paris Saint-Germain en Bayern München al interesse hebben getoond. Dat die hem influisteren dat hij zich maar moet gaan opstellen als zijnde ontevreden bij de club Manchester United. En dat hij weg zou willen uit Manchester. Gewoon puur omdat het wonen en leven in Madrid waarschijnlijk interessanter is dan in Manchester. Het geheel wordt dus gedwarsboomd, wat jij net al zei, Robert, door het feit dat de FIFA bepaalde regels kent, spelregels kent. En terecht natuurlijk. Dat als het aankomt op jeugdige spelers onder de 18 of onder de 16 zelfs, dat er bepaalde spelregels stellen. Maar nu is daar kennelijk een soort loophole, is zij vergeten in het vaststellen van die regels. Want een jongetje van 15, ja, jongetje, het klinkt oneerbiedig, maar goed, een 15 ben je nog niet echt in staat om zelf beslissingen te maken. Als de ouders van de betreffende jongen zouden besluiten om naar Madrid te verhuizen, om daar te gaan wonen, dan is de zoon van die mensen volstrekt vrij om zijn huidige baan of zijn huidige bezigheden te stoppen en met zijn ouders mee te gaan. Ongetwijfeld zitten daar nog wel haken en ogen in, want ik ken het contract niet helemaal of die regels. Maar ik ben ervan overtuigd dat Real Madrid, zo slim als ze zijn, tracht te gebruik te gaan maken. En ja, dan zullen ze die ouders van Gabriel, zullen ze een prachtig huis aanbieden in Madrid met een paar auto's en een levenslang vaste inkomsten voor de rest van hun leven. Dan zullen die ouders ongetwijfeld zover gaan om te verhuizen. Dus dit zou een, ja, een manco kunnen zijn in de regels van FIFA. En in plaats dat meneer Infantino zich daar nou mee bezig zou houden, in plaats van met al die andere stupide plannen van hem. Maar goed, het is dus touwtrekken rond het voetbalwonder Gabriel. Daar zullen we ongetwijfeld veel meer over worden. Dus dit is een typisch gevalletje van wordt vervolgd.
1: Ja, maar het ding is, hij is al 15. Nou, dan duurt het vast niet lang voordat hij ook weer een keer 16 wordt. Dan kun je als Real Madrid toch ook gewoon wachten en dan gewoon een opleidingsvergoeding neertellen bij United. Ben je toch ook klaar?
2: Zou ik ook denken. En zeker in de wetenschap dat jongetje niet beter wordt als hij nu een jaar niet zou voetballen. In deze fase van zijn leven is het natuurlijk heel belangrijk om die talenten die hij ongetwijfeld zal hebben, om die te cultiveren en om die op te laten pakken door een professionele trainer en trainers. Want alle talenten die hij heeft moeten er wel uitkomen. En als hij een jaar niet zou spelen vanwege de onvrede of de ruzie met Manchester United, dan wordt die jongen niet beter. Dus dat zou niet in het belang zijn van het voetbal.
1: Laten we dan naar de Europa League gaan. Daar speelde Sunderland tegen AZ. Helaas, want het was een goede wedstrijd van AZ, maar verloren ze hem wel nip met 1-0. Even daar gelaten of het een rechte penalty was, ja of nee. Maar de kijkers viel waarschijnlijk ook op dat Sunderland speelt in een prachtig shirt zonder shirtsponsor.
2: Ja, ik ben natuurlijk enigszins gehinderd door, noem het maar eventjes, fanatisme op over mijn vak sportmarketing. Ik zie dat onmiddellijk en ik duik daar dan in. En de club, Sunderland, heeft een contract met het toeristenbureau van Ghana. Om met Visit Ghana op het shirt te spelen, op de borst. Eerder stonden ze op de mouw bij Arsenal. Maar dat is vanwege de discussies die er ontstonden over dat dit geld in handen zou komen van de dictators in Ghana. Dus daar zijn ze afgegaan van die mouw van Arsenal. En ze zouden op de front van het shirt gaan van Sunderland. Maar de deal zou zijn voor 10 miljoen pond per jaar. Die staat dus eigenlijk al geruime tijd ter discussie. En vanuit Ghana wordt gemeld dat de discussies zullen leiden tot een canceling van de hele deal. Dus er is nog geen cent betaald. En daar, op basis daarvan heeft Sunderland onmiddellijk het shirt weer schoongemaakt. Maar het zou resulteren dus in een soort pijnlijke status voor Sunderland. Van zijnde de enige club in de Premier League zonder shirtsponsor. En dat is ook niet leuk voor Brian Robbie natuurlijk, die daar speelt. En die het afgelopen weekend 3 keer heeft gescoord. Maar goed, dat even terzijde.
1: Ja, maar ik moet zeggen eerlijk, ergens vind ik het wel altijd heel mooi als een club zonder shirtsponsor speelt. Dat voelt echt heel erg retro aan eigenlijk.
2: Ja, het is een beetje vergelijkbaar met wat Rolex heeft gedaan tijdens Wimbledon. En ik ben het met je eens, Robert. Dat zou heel erg spannend en zou ook een hele interessante case kunnen opleveren in sportmarketing. En Rolex in de finale van het mannenenkel van Wimbledon heeft in de laatste beslissende game, of de laatste beslissende set, heeft gezegd, bij deze finale is het totaal reclamevrij. Dus de wedstrijd wordt niet onderbroken door commercials, ook niet als de spelers even op hun stoel zitten. Nou, als er nu op een topclub in een topwedstrijd gezegd zou worden, wij trekken ons terug van het shirt van een van de finalisten in deze competitie, en wij stellen het mooie shirt, zeg maar wat Barcelona, dat Spotify dat ze zeggen, of Emirates bij Real Madrid, of Telecom bij Bayern München. Wij stellen het shirt nu beschikbaar en we laten de club spelen in het traditionele shirt zonder shirtreclame. Graag gedaan, hartelijke groeten, getekend door. Nou, ik denk dat dat zoveel reuring around the brand zou opleveren, dat het een case zou worden die genoemd zou worden in alle handboeken over sportmarketing. Dus ik heb dit wel eens een keer al voorgesteld aan de club, maar de betreffende sponsor in dat geval was daar niet toe geneigd. Nou, dat vind ik dan een beetje kortzichtig. Maar goed, het is niet anders. Maar het zal ongetwijfeld nog wel een keer gaan gebeuren, denk ik.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten van het laatste nieuws. En wij spreken je uiteraard volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
3: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
6: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij deze.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flanken is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit...

0: eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
0: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rij dit doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
0: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
0: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
0: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij Rugby Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs? Of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby. En om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?

0: Nou, de weken zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar. Of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Onze team Dutch Zeilsters zijn terug uit Newport, Rhode Island, waar het team de afgelopen week deelnam aan de Women's International Championship. De tienkoppige bemanning van de IC-37-boot groeide tijdens het toernooi door veel te leren en steeds beter te worden op het water. En de Zeilsters bekroonden hun harde werken door de tiende en ook laatste race van het event te winnen. En daarmee uiteindelijk de negende plek in het algemeen klassement veilig te stellen. Een mooie afsluiter van een project dat al een aanloop kende van een jaar. Ik ga erover in gesprek met Zeilster en ook initiatiefneemster van dit project, Saar van Bemmel. Saar, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Ja, dan is ineens die Women's International Championship voorbij. Toch, ja, is dat dan toch jammer dat het nu al voorbij is nadat jullie er al een jaar mee bezig zijn geweest?
2: Ja, natuurlijk. Je bent zo lang met voorbereiding bezig. Maar ook heb je 5 trainingsdagen daar en nog 5 wedstrijddagen. En dat gaat dan uiteindelijk toch redelijk snel voorbij. En we hebben ook een paar dagen gehad dat we niet hebben kunnen zeilen. Dus dan wordt er snel wat van afgesnoept. En dan zit je achteraf zo na te genieten van het evenement. En natuurlijk had je altijd gewild dat het nog wat langer duurde.
1: Ja, het was een prachtig project. Daar gaan we het zeker over hebben. Maar ik ben benieuwd, jij bent initiatiefneemster. Hoe kwam je op dit idee om dit te gaan starten?
2: Vorig jaar waren we nog de Emeralds Cup aan het varen met een aantal die ook deze wedstrijd nu hebben gevaren. En toen was dat voor mij ook een beetje het einde van ROS, dus het opleidingsprogramma wat ik hiervoor deed op een Care 46. Dus ik zat al best wel te kijken van, oeh ja, wat ga ik hierna doen? Toen kwam het nieuwsbericht voorbij dat ze deze wedstrijd gingen varen en eigenlijk een vrouweneditie gingen doen. Want ze hebben deze wedstrijd al lang gedaan, maar dan een soort open versie, wat in deze wereld vaak ook een grotendeels mannenversie betekent. En dit werd de allereerste all-women editie die ze gingen uitvoeren. Dus dit kwam langs en ik dacht van ja, ik heb geen ROS meer volgend jaar. En toen heb ik eigenlijk direct Laura erbij betrokken als schipper van de boot. En hebben we ons bij Dutch Sail gemeld dat we dit wilden gaan doen. Ons aangemeld en vervolgens zijn we uitgenodigd. En dat was eigenlijk de hele start van het project.
1: Ja, Laura is Laura van Veen in dit geval. Er was ook echt best wel veel animo, hè, vanuit de vrouwelijke zeilsters om hier aan deel te nemen. Want uiteindelijk heb je een tienkoppige bemanning. Maar jullie hadden 50 aanmeldingen.
2: Ja, echt ontzettend veel. We hadden ook wel verwacht dat er wat animo voor zou zijn. Maar niet verwacht dat het zoveel zou zijn. En het kwam ook van alle kanten. We hadden zeilsters uit kleine boten, grote boten, matchracen, hele ervaren zeilsters, Olympische klasses ook wat minder ervaren zeilsters. Dus we hadden opeens zoveel namen voor ons neus. Het was nogal zoeken met wie we het beste konden gaan varen. Dus dat was wel een interessante periode.
1: Ja, hoe gaat dat traject eigenlijk? Want het is inderdaad echt een afwisseling als je kijkt naar de namen tussen echt alle disciplines een beetje die je kan bedenken.
2: Ja, absoluut. Ja, het was een redelijk intense periode, want het was voor ons ook voor de eerste keer dat we op deze manier een selectieproces gingen doorlopen. We hebben eerst gekeken naar de cv's die binnenkomen. Wat is je achtergrond? Wat voor een categorie zeiler ben je? Dus welke zit je in de dinghies, grote boten, matchracen? Hoeveel ervaring heb je? En op basis daarvan hebben we een eerste selectie gemaakt. Vervolgens zijn we met iedereen gaan bellen om even te kijken van wie ben je meer als persoon? Hoe... wat meer toelichting over je ervaring. En vervolgens, daarna hebben we een selectie gemaakt waarmee we nog een gesprek zijn gaan doen, waarna we in de boot zijn gestapt ook. Dit hebben we toen op de Koninklijke Vereniging Muiden kunnen doen op de J70's. En dan zijn we met een stuk of 25 zeilsters volgens mij het water op gegaan om te zien hoe ze in teamverband functioneerden. En op basis van die dag hebben we uiteindelijk de samenstelling van het team gemaakt.
1: Ja, fast forward. Jullie hebben een jaar lang met z'n allen getraind. Maar dan is het best wel interessant om te weten dat jullie eigenlijk pas 5 dagen voordat het toernooi begint, pas op de eigenlijke boot hebben kunnen gaan trainen eigenlijk.
2: Ja, klopt. Dat maakt het ook best wel lastig, merkte ik. Want je kan heel goed, je kan heel veel dingen al voorbereiden. Dus je kan heel goed zien, oké, hoe kunnen we de communicatie zo goed mogelijk laten lopen? Hoe kunnen we de startprocedure zo ver mogelijk standaardiseren? Hoe kunnen we boothandeling zo goed mogelijk op orde krijgen? Maar je weet natuurlijk dan heel weinig over boottechnische informatie. Dat hebben we dan ook proberen, want we hadden geen boot in Europa die we konden gebruiken. om op te trainen. Dus we zijn vooral heel veel vooronderzoek gaan doen, omdat er heel veel informatie over de boot wel op internet staat. Dus we hebben een hele desk research gedaan naar de boothandeling, bootspeed, waardoor we best wel goed voorbereid daarheen gingen. En we hadden ook voor daar hadden we geregeld dat we met twee coaches het water op konden. En dat was met Tony Ray en Tim Corbett. En die hebben ons tips gegeven over dus bootspecifieke dingen. En Tony was juist meer over hoe kunnen we als team het beste samenwerken. En dat heeft ons ontzettend geholpen om die boot zo snel mogelijk onder dit knie te krijgen. Want nou, hij kwam moeilijk op gang. En dat is best wel booteigen, dat hij wat trager op gang komt. Dus het was heel goed dat we daar goed onderzoek naar hebben gedaan, maar ook externe support bij hebben gehaald om die boot zo snel mogelijk te leren kennen.
1: Ja, en dan 5 dagen trainen, dan begint het toernooi natuurlijk. Blik eens even terug op die afgelopen weken. Hoe was dat?
2: Heel bijzonder. Het was heel gaaf om in zo'n sfeer te zijn waar de beste zeilsters van de wereld opeens allemaal samenkomen. Ook omdat het op zo'n prachtige locatie is waar alles zo goed verzorgd is. En het was heel vet om te racen in deze setting. Om op grote boten met 20 boten in de vloot One Design te varen. Waardoor het super druk is bij de bovenboei, super druk is bij de onderboei. Maar ook elke fout gelijk wordt afgetikt. Dus er is gewoon geen ruimte om fouten te maken. En dat was wel een hele vette manier van racen. Dus we stonden er gewoon als team ontzettend relaxed in wel, denk ik. We hadden ook gewoon heel erg, we zijn nu ook gewoon lol te maken, want we houden gewoon allemaal van zeilen. Maar het was wel een ontzettende indrukwekkende setting.
1: Ja, en dat is goed gelukt, want uiteindelijk bekronen jullie dit traject door de slotrace, de 10e race te winnen. Dat lijkt me echt een kers op de taart, toch?
2: Absoluut. Het was ook wel heel erg vet, want we hadden al de hele week dat we best wel in de buurt van de podiumplekken kwamen. We hadden ook al een 2'tje gevaren, die dag ook al een 4'tje gevaren. En het voelde gewoon, het was een moment dat we allemaal dachten, eindelijk is het gelukt. En dan ook nog op de laatste race. Ze waren helemaal in extase, stonden echt te juichen alsof we het hele event hadden gewonnen. Maar voor ons voelde het gewoon als een groot succes. En uiteindelijk kwam de wedstrijdcommissie, was zo te spreken over onze blijdschap van de winst, dat ze ons eind van de dag ook de huls hebben gegeven van het overwinningsschot wat wordt afgeschoten op het moment dat de eerste over de lijn komt. Nou. Dus die hebben we mee naar huis gekregen. Dat was erg speciaal.
1: Nou, dat was mooi. Dan is het traject nu op dit moment een einde. Tot slot, gewoon heel kort, wat nu eigenlijk voor jou en je medezeilsters?
2: Beetje back to reality. We zijn allemaal weer aan het proberen te landen. Tegelijkertijd willen we ook graag vooruitblikken. Dus we willen heel graag over 2 jaar, dus de volgende editie, willen we er graag weer bij zijn. Dus we zijn nu aan het kijken, wat is daarvoor nodig? Wil iedereen nog door? Hoe gaat het eruit zien? Dus we maken grote plannen.
1: Nou, ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Saar van Bemmel, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk gefeliciteerd met een fantastisch traject daar tijdens die Women's Internationals Championship.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
12: Excuse me. My name is on the list.
13: What list?
12: The DJ's list.
13: Miss Thing, there is no guest list tonight.
12: Oh.

0: Joel Gessler's mix. Slimmin' and Gemmin'.
1: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen.
6: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
3: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Dat ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.

0: Ja, inderdaad. Ik heb een motivatiebrief, een mooie motivatiebrief bij mogen schrijven. En nou, ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van, nou, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9.

0: onder 18, de reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
0: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

0: Kuurman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het seizoen in de MXGP en MX2 zit erop. Afgelopen weekend werden de wereldkampioenschappen afgesloten in Darwin voor de Australische Grand Prix. Het eerste wat opviel was dat, eigenlijk misschien enkel de diehards nog aan de start stonden. Jeffrey Herlings die wist voor de achtste race in ieder geval op rij bij de manches en dus de Grand Prix te winnen in de MXGP. En in de MX2 won de Zuid-Afrikaan Camden McLellan de eerste manche en de Grand Prix. De tweede manche was voor onze zuidenbuurman Liam Everts. De blik in het motocross is dan weer nu gericht naar Europa, terug naar Erné in Frankrijk, want in het eerste weekend van oktober gaat daar de Motocross of Nations, of het landen WK, plaatsvinden. Ik ga over dit alles in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, hele goedemiddag.
2: En goedemiddag.
1: Waren voor jou denk ik ook korte nachtjes.
2: Ja, het was een heel kort nachtje. Door het tijdverschil werd er al om 4:30 op zondagochtend gereden. De eerste manche in de MX2 klasse. Ja, toen zat ik al volop in de studio, de soundcheck achter de rug en het slaap uit mijn oogjes gewreven. Maar ik zat er klaar voor, keurig op tijd. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel weerstand Fares zou gaan geven in die titelstrijd. 45 punten voorsprong ten opzichte van McLellan. Ja, bij de maximale score van 50 punten moest het wel heel raar lopen. Wilde Fares die voorsprong nog uit handen gaan geven. Is ook niet gebeurd en McLellan mocht de manche-zege pakken. Fares pakte de wereldtitel. En daarmee natuurlijk geschiedenis geschreven door Triumph. Want het is pas de tweede keer dat een Brits motormerk een wereldtitel motocross pakt. Daarvoor moeten we terug naar 1957. De allereerste wereldtitel, officiële wereldtitelstrijd in de 500ste C-klasse was door een Brits merk gewonnen. En nu dus de Triumph.
1: Ja, want Triumph, Triumph, letterlijk vertaald. Ja, die hadden het wel het beste weekend in ieder geval. Want daar werd goed feest gevierd.
2: Ja, die hebben een geweldig seizoen gehad. Het derde seizoen in het wereldkampioenschap. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Triumph aankondigde om in te gaan stappen in het wereldkampioenschap motocross. Eerste instantie in de MX2-klasse. Dan zouden ze in 2026 ook in de MXGP-klasse actief zijn. Ze hebben grote namen uit de industrie aangetrokken. Ze zijn in Amerika met een groot team actief, zowel supercross als motocross. Ivan Tedesco als testrijder, Ricky Carmichael, de GOAT. Ja, die naam heeft hij natuurlijk niet voor niets als testrijder. Dan in de Endurosport zijn ze actief. Dus ja, er is heel veel energie en geld en budget tegenaan gegooid. Ja, en dat dit zo snel zou gaan, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. De voorbeschouwingen die ik heb geschreven en waar ik met diverse mensen over heb gesproken. Ja, de titelstrijd, normaal gesproken, Langevelder als titelverdediger. Sascha Koenen, ja, bloedsnel, dus die doet mee voor de titel. En dan de Liam Everts, dat zouden de top 3 gaan worden. En welke volgorde moesten ze even zelf nog bepalen. En dan McLellan is snel, maar niet goed genoeg bij de starts. Fares, ja, een beetje een vraagteken. Niet heel erg veel indruk gemaakt vorig seizoen. Dus ja, die Triumphs die doen niet mee voor de wereldtitel, toch?
1: Nou ja, dat hebben ze uiteindelijk het tegendeel bewezen natuurlijk. Want uiteindelijk weten zij dan zowel de wereldkampioen als de nummer 2 af te leveren. En natuurlijk bij de fabrikanten ook de wereldtitel op te eisen. Liam Everts won de tweede manche. Dat is natuurlijk voor Husqvarna, maar zeker ook voor Liam Everts zelf. In al het geweld ook wel lekker om nog mee het seizoen af te sluiten.
2: Ja, ik had hem graag nog een Grand Prix zegen gegund. Hetzelfde geldt er in principe voor Yamaha. Want die wacht ook al een tijdje op een Grand Prix overwinning. Maar Everts reed echt voortreffelijk die tweede manche. En een zegen dit seizoen had het 2026 seizoen voor hem misschien een beetje meer kleur gegeven. Wel diverse podiumplaatsen weten te scoren. Een aantal manche overwinningen weten te pakken. Maar niet die zwaar bevochten Grand Prix zegen. Ja, en dan gaan we meteen eventjes met één oog kijken naar 27. Everts blijft in de MX2-klasse. Zijn laatste seizoen, want hij wordt volgend jaar augustus 23. En dat betekent dat hij op 1 januari 28 dus 23 jaar of ouder is. En dan is er geen plekje meer in de MX2-klasse. Dus dat is zijn laatste kans. Ik verwacht min of meer dat Langevelder, die door ziekte in Australië niet in actie kon komen, ook actief blijft in die MX2-klasse. Hij had het natuurlijk hele andere dingen verwacht als titelverdediger. En nu verliest hij zelfs nog die vierde plaats in de eindstand aan Everts. Dus die twee gaan blijven in de MX2-klasse. Daar komt McLaren bij. Die heeft ook nog een jaartje voor de wielen in de MX2-klasse. Ja, en Kai Kartsenmakers heeft natuurlijk opnieuw indruk gemaakt door een hele knappe zesde plaats te scoren. Ja, die zou ook wel eens hele mooie dingen kunnen laten zien in 2027.
1: Nou, afgetrapt dus met de MX2. Uiteraard ook de MXGP nog. Voordat we het daarover hebben. Ik noemde het in de intro natuurlijk ook al. Dat was het eerste wat opviel als je de tv aanzette en naar de race ging kijken. Het is wel even een verschil met of er ruim 30 motoren aan de start staan. Of slechts 14, zeg maar.
2: Ja, het deelnemersveld heeft absoluut de wensen overgelaten. Daarbij moeten we natuurlijk wel aantekenen dat we ook een aantal rijders in de lappenmand hebben zitten. Dan denk ik aan beide Yamaha-rijders, Geyser en Renault. Lucas Koenen missen we al een tijdje. Bonacorsi heeft dit seizoen helaas meer naast de machine gestaan dan erop gereden. De Wolf uiteraard de hand blessuren. Guadagnini de schouder blessuren. Brent van Donnik en Forato afwezig met Fantik. Ja, er zijn behoorlijk wat rijders die in de lappenmand zitten. En dan denk ik ook eventjes terug aan Thibaut Benistan, die een zware blessure heeft opgelopen en een dwarslesie heeft opgelopen tijdens de Franse Grand Prix. Ja, dat zorgt ervoor dat het deelnemersveld fors minder is dan we eigenlijk gewend zijn. Daarbij komt ook nog dat de kaarten in grote lijnen wel geschud waren qua tussenstand. Er waren nog wat positieswisseling mogelijk. Maar ja, als je als team schuine streep als rijder moet kiezen tussen die trip maken voor, wat zal het zijn, 40.000 euro, 30.000, 40.000 euro. Of in Europa blijven en je rustig voorbereiden op eventueel de Motocross of Nations. Ja, daar zijn keuzes gemaakt door rijders. En daar is denk ik ook door de promotor nog wat de winst te boeken. Australië heeft een sterke nationale competitie met een aantal hele goede rijders die je ook in het verleden in Europa hebben gezien. Maar die waren geen een van allen aanwezig in Darwin. Heeft natuurlijk ook met de afstand binnen Australië te maken. Want volgens mij is het vanaf Melbourne, Adelaide richting Darwin is 3800 kilometer. Nou, dat is eventjes vanaf de Belgische grens bij Eindhoven op en neer naar Porto. Dus ja, dat voor een nationale wedstrijd of voor een Grand Prix in eigen land. Het zijn toch behoorlijk wat kilometers die je moet maken. Maar ja, het is een beetje de omstandigheden, de pech van de blessures. En dat we in de slotfase van het kampioenschap zitten, waar de wereldtitel al was gegeven aan Jeffrey Herlings in de MXGP-klasse. Roma Vijver was al zeker van de tweede plaats. Tim Geyser was al zeker van de derde positie. Dus ja, en daarna is het eigenlijk voor de eer. En die eer is gewonnen door Tom Vial. Hij wist in zijn debuutjaar vierde te worden in het wereldkampioenschap MXGP. En is daarbij de beste rookie geworden. Hij wist André Adamo tijdens die laatste wedstrijd te verslaan. En er zat nog maar 2 puntjes verschil tussen de Italiaan en de Fransman. Maar de Honda-rijder wordt dus keurig vierde.
1: Ja, dus wat dat betreft is er dus nog wel wat beslist. Voor de rijders die nog over waren. Uiteindelijk, Jeffrey Herlings liet er wederom geen gras over groeien. Waarom hij nou eigenlijk de beste is dit seizoen.
2: Ja, geen twijfel over mogelijk. De enige die hem het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen is Lucas Koenen eerder dit seizoen. Dat ging dus mis tijdens de Grand Prix van Engeland. En daarna is het eigenlijk een walkover geworden van de inmiddels 32-jarige Brabander. Een klasse apart. Het huwelijk met KTM dat op de klippen liep en het nieuwe huwelijk aangegaan met Honda. Nou, die verkeringperiode die is eigenlijk heel goed verlopen en ze zijn heel snel getrouwd. Want ja, de wereldtitel is binnen, de nummer 6 voor Herlings. En als het zo door blijft gaan, zie ik er misschien nog wel 1 of 2 bij komen.
1: Iedereen komt weer terug naar Europa, want begin oktober gaan we weer van start met de Motocross of Nations. Het landen WK waar alle landen tegen elkaar rijden. De vorige keer dat we elkaar spraken had Nederland toch wel een klein selectieprobleempje. Hoe staat het daar inmiddels mee?
2: Ja, ze hebben opnieuw contact gezocht. En dan bedoel ik daarmee de KNV met Glenn Koldenhoff. Dat is eigenlijk, als je eerlijk bent, de enige rijder die Nederland nog vooruit zou kunnen helpen. Heb ik het even niet over Calvin Vlaanderen. Want Calvin Vlaanderen had zich eigenlijk al beschikbaar gesteld voor het team van Zuid-Afrika. Daar is een stokje voor gestoken door de federatie. Niet door de federatie van Zuid-Afrika of vanuit Nederland. Dat is gedaan door de FIM, de overkoepelende organisatie. En dat gaat puur om het feit dat de juiste licenties daar niet voorradig waren, niet beschikbaar waren voor Vlaanderen, waardoor hij dus niet in actie kon komen voor Zuid-Afrika. Koldenhoff dus toch met de hand over het hart gestreken, gaat mee en voor met Hellings en Van der Moosdijk het team. Van der Moosdijk zou in de MX2-klasse rijden, schuift door naar een 4,5-machine. Is ook zijn oorspronkelijke klasse waarin hij rijdt. Voor de tweede keer de ADAC MX Masters titel gewonnen dit seizoen. En Koldenhoff stapt op een 250 machine. Geprepareerd vanuit Yamaha Europa. En die zal er zonder twijfel hoge ogen mee kunnen gaan gooien. Koldenhoff is niet heel erg groot. Is niet heel erg zwaar. Dus pas denk ik van dit drietal rijders het beste op een MX2 machine.
1: Ja, en hij werd overigens ook nog afgelopen zondag Braziliaans kampioen. En dat kampioenschap reed hij dit jaar natuurlijk rond. Wat dat betreft, als je kijkt naar de opstelling met het ideale plaatje wat ondanks alle blessures had samengesteld kunnen worden, is denk ik dan nu ook uiteindelijk de selectie geworden.
2: Ja, ik had het natuurlijk heel graag Kai de Wolf op de plek van Robin van der Moosdijk gezien. Dan heb je denk ik een team wat absoluut mee gaat doen voor de titel. De titel die één keer eerder door Nederland is gewonnen. Toen in eigen huis op het TCOG van Assen. Dat was in 2019. Toen overigens met Calvin Vlaanderen op de plek van Kai de Wolf. Maar ja, de handblessure van Kai de Wolf heeft daar een stokje voor gestoken. Ja, dan is denk ik van der Moosdijk de beste optie om mee te laten gaan. En die gaat nu dus mee met het team onder leiding van bondscoach Barry Vorselen.
1: Nou ja, kunnen ze alvast oefenen, want volgend jaar is het natuurlijk wederom in eigen huis in Assen. Het zou natuurlijk een leuke plek zijn om dan dat kunstje te herhalen.
2: Dat zou heel erg spectaculair zijn. En dan denk ik, als ik zo opnieuw op dit moment kijk, dat je gaat voor Herlings, dan ga je uiteraard voor de Wolf. Wanneer die twee heren fit zijn, is daar geen enkele twijfel over mogelijk. En dan denk ik dat de derde startpositie in de MX2-klasse, die zal gaan tussen of Kai Karsmakers, die eigenlijk dit jaar ook wel al heeft verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Vooral de laatste weken erg sterk bezig is. Maar eerder dit seizoen viel Karsmakers iets te veel uit met de machine, door machineproblemen. En met het systeem tijdens de Motocross of Nations is een uitvaller natuurlijk niet bruikbaar voor het eindklassement. Dus ja, daarom zou ik Karsmakers nu nog niet mee hebben genomen. Maar voor 2027 is hij absoluut een kans hebben voor het MX2-zitje. Samen met Kals Valk, die weer terug op de machine is gestapt. En die gaan wij volgend jaar dus weer in actie zien in het wereldkampioenschap.
1: Eerst nog de Motocross of Nations dus in Erné, 2 tot en met 4 oktober. Nederland dus met een goede selectie, maar misschien niet de allerbeste selectie op papier die kant op. Wie zijn er eigenlijk favoriet voor Erné?
2: Ja, normaal gesproken eigenlijk, als ik het zo nu op dit moment kijk, de Fransen met Romain Fèvre, Tom Fial en Mathis Vallin. Mathis Vallin komt echt terug van een zware blessure opgelopen tijdens de Grand Prix van Portugal. Het beste team, denk ik, in eerste instantie kwam van de Spanjaarden af. Met viervoudig kampioen Prado. Met nieuwe wereldkampioen Fares en Ruben Fernandez. Alleen ja, Ruben Fernandez stak daar zelf een stokje voor door tijdens die Turkse Grand Prix hard onderuit te gaan. Daar is Francesco Garcia zijn vervanger. En Francesco Garcia won eerder dit seizoen de EMX 250 titel. Dus absoluut een zeer goede vervanger. Ja, ik denk dat Frankrijk, wanneer Valin en alles een beetje op orde heeft en de blessure goed heeft verwerkt, eigenlijk de grote favoriet is voor eigen publiek.
1: We gaan het in de gaten houden. Dus begin oktober Motocross of Nations. Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, SBMX en Noppen News Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld richting die tijd weer.
2: Tot de volgende keer.
0: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
9: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, toch al een opvallendheidje in de persoonlijke sponsoringmarkt van topvoetballers. Kylian Mbappé wordt al jarenlang gesponsord door Nike. Maar die heeft vaarwel in de mazzel gezegd tegen Nike. Aflopend contract afgebroken en is in zee gegaan met een, voor mij althans, compleet nieuw Zwitsers merk genaamd OM.
2: Ja. Het is niet geheel nieuw, dat merk, maar in de voetballerij wel. Het merk bestaat al 17 jaar, dat wist ik eerlijk gezegd ook niet. En ze hebben al een soort reputatie opgebouwd in de tennis- en atletiekwereld. Roger Federer speelde in de tijd zijn laatste jaren op ON schoenen. En op dit moment is dus... zijn ze bezig om de voetbalmarkt te gaan penetreren en hebben dus direct maar gekozen voor een van de beste, zo niet de beste voetballer van dit moment, Kylian Mbappé bij Real Madrid. Op dit moment hebben ze wel ook onder contract, als we teruggaan even naar tennis, Ben Shelton, dat was de finalist in de US Open, de Amerikaan die weliswaar moest verliezen van Zverev. Maar met Mbappé gaan ze natuurlijk wel direct scoren. Maar dat was dus kennelijk nog niet genoeg, want ze hebben ook Thierry Henry, voor de oude luisteraars onder ons ongetwijfeld bekend, de jonge luisteraars misschien niet, maar was in de tijd een absolute topvoetballer. Die is aangesteld als directeur voetbal. En wat we ook wel opmerkelijk is, dat de honorering voor Mbappé, die zou vooral gaan in aandelen in het bedrijf. En dat kan ik me heel goed voorstellen. De zaakwaarnemers van Mbappé hebben dat denk ik heel goed geregeld. Want kijk, Mbappé heeft geen behoefte aan cash geld. Dat heeft hij voldoende. Maar als hij aandeelhouder wordt in een nieuw merk in de voetballerij en hij gaat zelf het endorsen en dat merk staat bekend als een heel goed schoenenmerk in de tennis- en atletiekwereld, dan is dat natuurlijk een veel betere vorm van honorering als je het cash geld niet nodig hebt dan dat je het in cash krijgt, want fiscaal is dat natuurlijk vele malen interessanter. De deal met Mbappé zou per direct ingaan. Nou, ik denk dat Adidas als kledingsponsor van Real Madrid en Nike natuurlijk sowieso niet, dat die niet erg blij zijn. Maar goed, het is voor het merk ON natuurlijk de beste promotie die je kan voorstellen. Want Mbappé die blijft natuurlijk de komende 10 jaar waarschijnlijk nog wel voetballen. Dus ze zitten goed met Mbappé als ambassadeur voor hun merk.
1: Zo, maar ja, dat hebben ze heel goed geregeld. Want dat is natuurlijk een veel slimmere deal inderdaad dan wat je zegt, gewoon cash geld afdragen. Maar dat snap ik nu ook met Thierry Henry als directeur voetbal daarbij dat merk. Dat ze Mbappé hebben kunnen strikken. Dus het komt niet helemaal, zeg maar. Het komt natuurlijk nog steeds wel enigszins uit de lucht vallen. Maar het is niet, zeg maar, alsof hij echt vanuit het niets dan voor zo'n merk kiest. Ik bedoel, het zijn allebei Fransen. Mbappé zal ongetwijfeld ongelooflijk veel respect hebben voor Thierry Henry.
2: Nou, daar ben ik van overtuigd, Robert. Ik denk dat ON ook de omgekeerde volgorde heeft gevolgd. Dat ze eerst Henry hebben benaderd en hebben vastgelegd als directeur voetbal. En dat ze met hem Mbappé hebben benaderd. Of zelfs door hem Mbappé hebben benaderd. Want inderdaad, Mbappé die luistert natuurlijk veel sneller en liever naar een Thierry Henry dan naar een groot concern. Ondanks het feit dat hij daar ook wel interesse voor zal hebben. Dus ik ben het helemaal met je eens.
1: Ja, dat is natuurlijk flink verlies voor Nike. Maar goed, die hebben op een andere manier dan wel weer winst geboekt. In dit geval op bestuurlijk vlak. Alexandre Arnault, een van de zoons van Bernard Arnault. De rijkste man van Frankrijk, maar bovendien de grote baas bij Louis Vuitton Moët Hennessy Groep. Een heel groot concern. Die hebben ze namelijk weggekaapt, Alexandre. Zou de beoogd opvolger zijn, maar niets is minder waar. Want hij gaat dus nu in het bestuur van Nike plaatsnemen.
2: Ja, het gaat de laatste tijd niet zo goed met Nike. Dus ze hebben kennelijk nieuw bloed nodig. En die zoon van Bernard Arnault, die is intussen, die is 34 overigens, en zijn vader is 77. En die zoon, dus Alexandre Bernard, die heeft kennelijk redelijk goed track record weten op te bouwen bij het concern van Louis Vuitton Moët Hennessy. Het is een waanzinnig interessant concern en met heel veel geld. Maar meneer Bernard Arnault is inderdaad de rijkste meneer van Frankrijk. En ze hebben recentelijk als concern een 10-jarig contract getekend voor 1 miljard dollar bij de Formule 1. Dus het is geen kleine jongen. Maar goed, dus die zoon die heeft besloten om in de raad van bestuur van Nike te gaan zitten. Pikant is het feit dat de Franse media, die speculeerden al tijden op het vertrek van Bernard Hinault, die, wat ik al zei, 77 jaar is, als CEO van het concern. En deze Alexandre werd getipt als zijn opvolger.

0: beginnen we bij de winterspelen, de aankomende in 2030. Die gaan plaatsvinden in Grenoble en omstreken. Daar hadden misschien wat mensen toch vurig gehoopt dat naast het lange baanschaatsen ook het shorttrekken naar Heerenveen toe zou komen. Maar dat is geenszins het geval. Het shorttrek gaat naar Lyon.
1: Ja, als Angel Daleman of Susanne Schulting in 2030 het Olympische shorttrack wil combineren met lange baanschaatsen, zoals Schulting dat begin dit jaar deed in de Spelen in Milaan, wordt dat een behoorlijke opgave. Want zoals je net al zei, het shorttrack is nu toegewezen definitief door het IOC aan Lyon. Het Internationaal Olympisch Comité heeft dat besloten. In het congrescentrum Expo in Lyon. En zoals bekend, zoals je al zei, vindt het langebaanschaatsen in Heerenveen plaats. Nou, daar moeten we natuurlijk heel erg blij mee zijn als Nederlanders. Vooral omdat natuurlijk het langebaanschaatsen ook een, nou, ik zou bijna willen zeggen, een Nederlands feestje wordt of zal zijn. Dus, maar goed, het shorttrack dus niet in Heerenveen, maar in Lyon.
0: Ja, dus ze zijn die Nederlanders bij de winterspelen een beetje zat. Denken, hier heb je het schaatsen, daar winnen die toch alle medailles. Laat ons de rest verdelen.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Dat zijn de eerste aankomende winterspelen. De eerste aankomende zomerspelen zijn natuurlijk een stukje dichterbij. LA 28. Daar is toch een interessante voorspelling gedaan als het gaat om de economische waarde van de spelen op de omgeving waar het gaat plaatsvinden.
1: Ja, de Los Angeles County Economic Development Corporation. Een hele
0: gezondheid.
1: Mondvol, ja, verwacht dat vanaf heden tot en met de feitelijke spelen zelf in 2028, in de zomer natuurlijk, in meestal augustus, zal de stad en de omgeving een economische boost geven van minimaal $30 miljard. De voorlopige begroting voor de Spelen staat op $7 miljard. Nou, dat wordt traditiegetrouw altijd een stukje hoger en die eindigt ongetwijfeld boven de 10 miljard, maar dat dan nog. Sowieso is door de organisatie al verklaard dat de volledige begroting zal worden gedekt door sponsors, recettes, merchandising en een bedrag van 1 miljard wat uit het IOC komt. En dat halen zij weer uit de IOC-sponsors. De studie van die organisatie verwacht dat er circa 2 miljoen bezoekers, hè, dus die komen dan van buiten LA, van buitenland en ook van binnen Amerika uiteraard, met elkaar minimaal $3,5 miljard zullen besteden aan verblijfkosten. En dat er spelen minimaal 124.000 banen zullen opleveren. Dat is nogal wat. Dus het is, vroeger was het toch echt zo dat de Olympische Spelen heel veel geld kostten en het was een prestigeobject voor het land. Tegenwoordig is het, als je het goed doet, kennelijk ook een moneymaker. Want dat is intussen ook op enkele fronten al bewezen.
0: Dan, als we het toch hebben over de aankomende 3 spelen, dan missen we de laatste natuurlijk nog, 2032, Brisbane, de zomerspelen daar. Daar hebben ze eens even heel goed nagedacht over, goh, wat kunnen we er eigenlijk allemaal aan doen om proberen wat extra records te vestigen. Het zijn wereldrecords, olympische records. En die zijn eigenlijk met een heel goed idee gekomen. Ze gaan namelijk het roeien en kanoën doen op een rivier waar krokodillen zitten.
1: Ja, ik vind jouw interpretatie vind ik wel een interessante. Dat is daardoor wellicht de wereldrecords komen omdat ze heel snel moeten roeien of kanoën. Maar goed, het is inderdaad zo dat je werkt heel ver vooruit met het toekennen van de locaties natuurlijk bij de Olympische Spelen. En de Internationale Roeibond en de Internationale Kanobond die zijn al bijeen geweest in Brisbane, Australië voor de 2032 Spelen om de locaties goed te keuren. Nou, de Fitzroy River, zo heet de rivier waar het roeien en het kanovaren zal plaatsvinden. Daar zijn in de afgelopen maand een aantal keren krokodillen gesignaleerd. Desalniettemin heeft de Wereldroeibond toch de locatie goedgekeurd. Dus onze nationale roeiploeg met name, die het natuurlijk heel goed doen de laatste jaren, die zullen zich moeten wapenen tegen mogelijke krokodillen waar ze met de boot overheen varen of tegen de boot aanvaren. En wat jij terecht zegt, Robert, misschien levert het een wereldrecord op, want voor een grote krokodil die lengtes van 6 meter kunnen aannemen, heb ik

0: gelezen. Ga je toch liever een bochtje om en dan ga je hard rennend of hard roeiend voor kies je het hazenpad. Dus een merkwaardige ontwikkeling vind ik, maar kennelijk zijn de internationale bonden het erover eens dat het allemaal kan.
1: Ja, ze gaan een soort nieuw format lanceren. Een soort van last man standing. Degene die als laatste niet opgegeten wordt, die wint.
0: Ja, het zou ook een interessant plaatje zijn. Een herenacht, die wordt achtervolgd door een krokodil.
1: Nou ja, genoeg motivatie om harder te roeien in ieder geval. Wat Formule 1 nieuws, Frank? En dan in dit geval rondom Ferrari.
0: Ja, voormalig Barcelona hoofdsponsor, het Japanse e-commerce bedrijf Rakuten, heeft getekend als een meerjarige sponsor van het Ferrari Formule 1 team vanaf 2027, dus vanaf volgend jaar. Het bedrijf krijgt dezelfde status als Shell en Hewlett-Packard bij Ferrari en zou naar verluid $50 miljoen per jaar betalen. Dat is, vind ik, best wel een opmerkelijke ontwikkeling, want Ferrari was altijd helemaal getrouwd met Shell. En dat was de enige sponsor die ze hadden. Nou, tegenwoordig is daar toch een ander beleid, is daar om de hoek komen kijken. En is Hewlett-Packard 2 jaar geleden aan boord gekomen. En nu komt er dus nog een derde hoofdsponsor bij. En dat wordt Rakuten. Naast de andere kleinere sponsors die ze ook allemaal op de neus van de auto hebben staan.
1: Ja, eigenlijk vind ik het wel goed nieuws. Want qua beeldmerk is Rakuten natuurlijk wel gewoon rood. In tegenstelling tot HP. Ja. Misschien dat dan eindelijk dat lelijke blauwe vlak van die auto verdwijnt.
0: Ben ik helemaal met je eens. Het is dat jij het zegt, anders zou ik het gezegd hebben. Ik vind dat blauwe vlak van HP, wat natuurlijk een topmerk is en een A-merk is, dus er is niets op aan te merken, maar het past niet bij dat magische rood van Ferrari. En Rakuten heeft inderdaad als huiskleur rood. Dus, en Shell, ja, daar waren we aan gewend. Die gele schelp erop, op dat rood, past niet lelijk.
1: Nee. Absoluut. Ja, en dan sluiten we af natuurlijk traditiegetrouw met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Tenminste, als het er bij één blijft. Soms wil je ook wel eens meerdere uitdelen, Frank. Maar vertel, voor wie zijn ze deze week?
0: Ja, het zijn er in dit keer inderdaad 1 groen en 1 keer geel. Laten we beginnen met het goed nieuws. Het groen gaat wat mij betreft naar de KNWU. Dat is de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie. Want die bond, de wielrenbond dus, die heeft beslist om Dorcas Koenen aan te stellen als directeur-bestuurder. Nou zal iedereen vragen, wie is Dorcas Koenen? Nou, het is op zichzelf niet eens zo echt nieuwsmakend, omdat de man nauwelijks of niet bekend is bij de consument. Maar bij de insiders is hij wel degelijk bekend. Want Dorcas was de voormalig hoofdcommunicatie bij Rabobank. En Rabobank en wielrennen zijn sinds kort voor de tweede keer met elkaar in het huwelijk getreden. En ik vind, als je als wielrenunie een man als Dorcas Koenen aan boord haalt, die het klappen van de zweep kent van het bedrijfsleven, en dat bedrijfsleven heeft nu voor vele miljoenen weer het wielrennen gekozen als communicatiekanaal, dan is dat natuurlijk zeer winstgevend, zou ik bijna willen zeggen, maar zeer positief voor zo'n wielrenunie om een man in huis te hebben die het klappen van de zweep kent van de grote sponsor van het wielrennen. Dus ik vind dat een hele goede zet van de wielrenunie. En waar over het algemeen in alle sportbonden toch een soort mening hangt van ja, we moeten wel een sportman hebben of een voormalige sportman hebben als directeur van onze bond. Maar wat weet een voormalige sportman per definitie van het bedrijfsleven en het ondernemingsgedoe en de grote geldstromen in de sport. Dus ik ben een groot voorstander van sport, zoals je weet, Robert. Maar om nou direct maar alleen maar topsporters te benoemen als directeur van een sportbond, vind ik geen goede zaak. Dan gaan we over naar het geheel. Ja, dat gaat naar het voetbal in zijn geheel. Omdat het voetbal niet in staat is om een geschikte kandidaat naar voren te schuiven om in maart volgend jaar de clown Infantino te verslaan in zijn beoogde herverkiezing. Nu zullen de luisteraars zeggen, ja, maar die kandidaat kan toch nog komen, want we hebben het pas over maart volgend jaar. Maar het is wel zo dat FIFA heeft in de spelregels staan dat voor november aanstaande moet een tegenkandidaat zijn ingediend. En als je een tegenkandidaat indient, moet je mijns inziens zo'n man ook helpen, promoten, neerzetten, positioneren voordat hij officieel wordt gelanceerd in november. Dus de tijd gaat dringen. En ik vind het merkwaardig dat in zo'n grote wereld als de voetbalwereld, zoveel landen die zijn aangesloten bij FIFA, dat daar niet één kandidaat naar voren kan worden geschoven die enigszins unaniem wordt gesteund of door een grote meerderheid wordt gesteund om als tegenkandidaat te dienen voor de clown Infantino. Dus geel naar het voetbal.
1: Nou, dan noteren we die bij deze. Frank van der Walbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten van het laatste nieuws. En wij spreken je uiteraard volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
0: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. Nogmaals nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga er met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, Racket for Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment dat je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste, dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat... Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking en je ziet toch een... Nou, toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan? Van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk... Dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam. Dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sport Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
6: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Salavi, baby. All Sports Radio Live. De Orange Lines Academy Women, een van de Talent Team NL opleidingsprogramma's die door Topsport Amsterdam worden ondersteund, zijn na een aantal jaren afwezigheid weer terug op het hoogste niveau. Na een nipte nederlaag in het openingsduel in de Women's Basketball League wacht komend weekend het eerste thuisduel in de Sporthalle Zuid. De opleiding heeft met het terugkeren in de hoogste liga de weg omhoog natuurlijk weer gevonden. Maar ja, hoe is dat gegaan? Hoe belangrijk is het eigenlijk om jonge speelsters op deze manier ervaring op te laten doen op het hoogste nationale niveau? Ik ga erover in gesprek met de hoofdcoach Molly McDowell. Molly, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Nou ja, heel erg leuk dat we jou mogen spreken vandaag. Want er komt natuurlijk een heel mooi moment aan. Hè? Zo'n eerste thuiswedstrijd weer terug op het hoogste niveau. Ik denk dat voor iedereen de zin er wel aan zit, zeg maar.
1: Ja, zeker. Dit is iets wat we al een paar jaar moesten een beetje ruzie maken met mensen om op deze plek nog een keer te kunnen spelen. Maar wij zijn allemaal heel blij, de dames. Ze hebben ook heel veel zin in om op de hoogste niveau in Nederland te mogen spelen. Als jonge talenten. Ik denk dat de eerste thuiswedstrijd gaat. Hopelijk is het onze eerste win wat we mogen pakken.
0: Ja, hoe is het voor jou eigenlijk om met deze jonge talenten te werken?
1: Ja, het is, ik zeg altijd dat het een beetje mijn droombaan is. Ik kan niks mooiers bedenken dan elke dag zoveel tijd met deze jonge talenten te kunnen werken. Ja, ik zie deze meiden meer dan mijn eigen gezin. Maar om elke ochtend en elke middag aan de slag te kunnen gaan met eigenlijk hun droom. Omdat zij hebben allemaal ambitie om iets anders te doen. Hierna naar Amerika, naar de prof niveau. Is echt een heel, heel mooie kans voor mij.
0: Ja, want ik ben eigenlijk wel benieuwd. Jij komt zelf uit de VS. Daar heb je natuurlijk een hele andere manier van opleiden. Hè? Daar kennen we allemaal de high schools, de colleges, de universities. Daar is natuurlijk de sport heel erg groot. Hier is het meer natuurlijk op verenigingsbasis. Hebben we wel opleidingstrajecten, zoals bijvoorbeeld met de Orange Lions Academy. Hoe is dat verschil? En kun je uit eigen ervaring vertellen of er iets beter is dan de ander of dat het eigenlijk niet uitmaakt?
1: Ja, ik denk, jij kan het op een paar verschillende manieren bekijken. Ik denk een grote ding is, in Amerika is het best normaal dat je een multisport atleet bent. Zeker als je bij een kleinere high school zit. Zo, ik heb totdat ik 18 was, heb ik 3 sporten gespeeld. En basketbal was een klein 3-4 maanden van het jaar. En dan kon je kiezen in de zomer om extra basketbal te doen. Jij kan dat goed of fout vinden. Eerlijk gezegd, ik vind dat tot een bepaalde leeftijd een mooie manier om te werken. Om die ontwikkeling van de atleet aan te werken. En niet alleen te focussen op basketbal. Zo hier moet je heel veel sneller sportspecifiek gaan trainen. Maar dat zegt ook wat. Ik denk dat dames kan wel de kansen pakken om echt betere balsters te worden op dit manier. Als is er één beter dan de andere? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat als je binnen Europa kijkt, er komt genoeg goede speelsters uit. Maar als je in Amerika kijkt, ja, is het ook. Zo, ik weet niet als één beter is dan de andere, maar het is zeker een andere manier van werken.
0: Ja, eigenlijk het grote voordeel, als ik het zo hoor, is dan meer de locatie waarop het gebeurt. Want het hoogste niveau is natuurlijk de WNBA. Ja. Daar kun je als speelster goed geld verdienen. Dan ben je natuurlijk al in de Verenigde Staten. Dan is het waarschijnlijk wat logischer ook met de draft en dat soort zaken, dat je doorstroomt vanuit colleges, high school daar naartoe.
1: Ja, zeker. Dat is, als je denkt over Europese basketbal, de Euroleague is ook een mooie plek waar heel veel minder nu, omdat je betere geld kan verdienen in Amerika nu. Maar tot een paar jaar geleden kwam al die dames hier naartoe naar Europa te spelen. En ik denk dat jij echt een verschil ziet in Amerikaanse basketbal en je Europese basketbal in de manier van spelen. En je ziet nu dat heel veel colleges gaat kijken naar Europese speelsters, omdat zij vinden de manier van development heel mooi hier in Europa.
0: Nou, als we het nu hebben over de Orange Lions Academy. Misschien de eerste vraag die dan toch bij mensen oproept als ze dan dat horen. Maar ook weten dat er vertegenwoordigende jeugdteams zijn op nationaal niveau die ook naar internationale toernooien afreizen. Wat is nou het verschil tussen een vertegenwoordigend jeugdteam die naar internationale toernooien gaat en deze Academy? Zijn dat dezelfde speelsters bijvoorbeeld of is dat weer een hele andere selectie?
1: Ja, dit is heel veel van deze dames zit wel in de EK-selecties. Ik denk van vorige zomer, ik heb nu 15 dames in in die selectie. Ik denk 13 zat bij een national team selectie van de bepaalde leeftijden. Onder 20, onder 18, onder 16. Wat wij doen binnen de academy is ik ga kijken naar de potentials wat rond Nederland speelt. En ik probeer hem hier naar Amsterdam te brengen om met hem elke dag te kunnen werken. En ik denk hun eerste doel als ze hier komen is national team halen. En dan hebben ze andere ambities als ze klaar zijn met de academie om de volgende stap te maken. En heel veel gaat richting Amerika om college basketball te spelen. So, het is heel veel dezelfde speelsters, maar ik werk met dames van 15 tot 19 eigenlijk. So, wij zitten niet allemaal in één selectie voor de EK's.
0: Nu zeiden we het al, hè? De Academy is eindelijk weer terug op het hoogste niveau, de Women's Basketball League. Nu zei je al dat heeft wat voeten in de aarde gehad. Hoe is die weg terug omhoog verlopen eigenlijk? Hoe zijn jullie weer terug nu in de Women's Basketball League?
1: Ja, het is iets wat wij zijn een paar jaar mee bezig. Wij hebben hiervoor gespeeld in de onder 21 competitie. En in de vorige drie seizoenen of zo gewonnen wij onze wedstrijden met 40, 50 punten per wedstrijd. En dat was gewoon voor ons qua ontwikkeling van de speelsters niet de juiste plek waar deze speelsters moest zitten. So, dan moesten wij heel veel international wedstrijden spelen met de groep om een beetje meer ervaring te krijgen. En april of zo hebben wij gezeten met de WBL en gezegd wij willen echt heel graag terug. En één team ging eruit, so there was a plek erover. En wij, wij hebben die plek kunnen pakken. Na, ik denk de laatste tijd dat de Academy in de WBL zat was 2017-18 seizoen. Zo na 8 jaar zitten wij terug eigenlijk voor mij op de juiste plek.
0: Ja, en de juiste plek is natuurlijk gewoon hè, meer weerstand, meer ervaren tegenspeelsters. Daar leert zo'n jonge speelster natuurlijk veel meer van.
1: Ja, het is ongelooflijk. Ik denk dat wij hebben meer geleerd van onze eerste wedstrijd dan misschien de hele seizoen, vorige seizoen. Dat klinkt heel... heel

0: jij hebt een kans laten liggen. En dat is iets wat denk ik heel belangrijk is voor deze speelsters om te beseffen dat elke possession een belangrijke deel uitmaakt van de wedstrijd.
1: Ja, en die eerste wedstrijd, ja, die uitwedstrijd, zoals je zegt, heel nipt verloren, 5 puntjes.
0: Ja.
1: Daar kan je daar als coach tevreden mee zijn? Want ik zit even op twee gedachten te hinken. Aan de ene kant, het zijn nog hele jonge speelsters. Eerste wedstrijd terug in die Women's Basketball League. En dan, nou ja, je tegenstander best wel wat vuur aan de schenen leggen. Dat is positief. Aan de andere kant, ja, qua resultaat, kun je misschien even balen. Maar ik denk over het algeheel is het best wel positief, toch?
0: Ja, ik baal zeker van die wedstrijd. Ik denk, maar jij zag in die overtime gewoon een volwassen team met meer ervaring die de laatste 5 minuten inging. En wij als 15, 16, 17-jarig van de meeste, een beetje met die zenuwen wat je hebt als het een overtime game is. En dan ja, gooien wij de bal 6 keer weg in de laatste 5 minuten en zij pakken het gewoon. Maar ik denk dat wij hebben heel veel hiervan geleerd en wij gaan blijven leren tegen die betere tegenstanders. Ik denk dat wij sneller stappen gaan maken in die ontwikkeling van individuen en van als team.
1: Nou ja, aankomende zaterdag gelijk weer de eerstvolgende kans natuurlijk om hetgeen wat geleerd is in de praktijk te brengen. Dan spelen u tegen Binnenland uit Barendrecht. Wat verwacht jij van die wedstrijd?
0: Ja, ik denk dat het team is een beetje een gek samenstelling. Zij hebben echt 2 of 3 hele volwassen speelsters wat op Nederlands senior en Nederlands team heeft gespeeld. En voor de rest is het best een jong team. Ja, ik ben blij dat mijn speelsters krijgt de kans om te spelen tegen former national team speelsters. Als we gaan winnen of niet, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik hoop dat dezelfde inzet als zaterdag er is. En dat we onze eerste win kan pakken.
1: Ja, ik kan zeggen, dat zijn natuurlijk wel aan het begin. Hè?
0: Ja.
1: Hopelijk pakken we onze eerste W, onze
0: Ja,
1: eerste win. Dus.
0: zou heel mooi zijn.
1: Maar dat is natuurlijk een mooie thuiswedstrijd, hè? Sporthallen Zuid. Waarom moeten mensen nou gewoon lekker zaterdag naar de Sporthallen Zuid toekomen en jou en je ploeg aanmoedigen?
0: Ja, ik denk dat wij mooi basketbal laten zien. Misschien is het niet altijd mooi qua de basketbal, maar wij gaan vechten als gekken. En jij kan echt, ik denk, de toekomst van Nederlands basketbal zien. En ik denk dat de toekomst heel positief is.
1: Ja, nu zei je al, het is natuurlijk het eerste seizoen weer terug in die Women's Basketball League. Met wat voor een doel zijn jullie eigenlijk begonnen aan dit seizoen?
0: Ja, wanneer wij een beetje hierover praten, niet met de speelsters, maar meer als staff. Ja, ik denk dat het goed zou zijn als we een beetje 30, 40% kan winnen. 30, 40% net wel of niet. En ik hoop, ja, dat klinkt misschien raar. Ik hoop dat wij krijgen echt op onze echt een grote tegenslag ook kan pakken in dit seizoen. Omdat dat is ook heel belangrijk voor jonge speelsters om te zien dat zij zijn er nog niet. Dat zij hebben ook nog stappen te pakken. Ik verwacht niet dat wij gaan spelen voor een kampioenschap, misschien. Maar ik verwacht wel dat wij, als wij volgende zomer bekijkt, dat wij als speelsters beter voorbereid op de EK's wat we volgend jaar gaan spelen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk heel erg anders, hè? Je bent hoofdcoach van in principe een opleidingstraject. Dus het hoofddoel is natuurlijk het opleiden van speelsters. Ja, dat is natuurlijk misschien net even iets anders qua mindset en qua doelstelling dan als je, nou ja, een franchise bent die moet spelen om het
0: Zeker.
1: kampioenschap.
0: Ja, zeker. Ik denk dat dat heel anders is. Weet je, het gaat ook moeilijk voor mij zijn dit jaar. Vorig jaar was het heel makkelijk om al die speelsters te laten spelen, omdat wij zaten met veel punten ervoor. Nu moet ik keuzes maken als coach. Oké, als we gaan praten over die ontwikkeling van speelsters en het gaat niet altijd over die win of de verlies. Ik moet ook op een andere manier coachen. En dat gaat wel een uitdaging worden voor mij dit seizoen, dat weet ik wel. Maar ik heb echt 15 speelsters die echt Hoe echt zoveel potentie heeft om de volgende stap te kunnen maken.

0: maken. Ik wil alleen een bijdrage leveren daaraan en hun helpen in hun ambitie om dat stap te maken.
1: Ja, dus het wordt niet alleen voor je speelsters, maar voor jou eigenlijk ook gewoon een echt leerjaar.
0: Ja, ik moest een beetje act coachen vorige weekend.
1: Nou, laten we hopen dat dat dit weekend natuurlijk ook weer gewoon veel mag gebeuren. Eerste thuiswedstrijd terug dus van onze Orange Lines Academy Women. Hoofdcoach Molly McDowell, dank voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met je ploeg dit weekend en dit seizoen.
0: Ja, jij heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the Big Bang.

0: Jam hot. De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan toch beginnen met deel, nou wat zou het zijn, 28 denk ik inmiddels, van de klucht genaamd Gianni Infantino bij de FIFA. Want hij heeft weer van zich laten horen. Natuurlijk nog steeds heel veel commentaar rondom het feit dat hij zich weer herverkiesbaar stelt als voorzitter van de FIFA. Ook al mag dat eigenlijk technisch gezien niet meer vanwege zijn termijnen die erop zitten. Hij heeft er wat op gereageerd. Hij staat wel open voor hervormingen binnen de FIFA.
2: Ja, en ik vrees dat het niet bij die 28 afleveringen waar jij het net over had zal blijven, Robert. Want ja, meneer Infantino, dat is zo langzamerhand al onbekend natuurlijk, die laat constant van zich horen. En die heeft weinig boodschap aan wat de wereld van hem vindt. Want hij, wat alleen maar belangrijk is, wat hij van zichzelf vindt. Maar goed, hoe dan ook. Tegen beter weten in hoop je als sportfanaat dat de klucht rond FIFA en het baasje van het spul, dus Gianni Infantino, een keer ophoudt. Maar vergeet dat maar. Het soort mensen zijn zo met zichzelf bezig en hun macht, dat ze totaal geen oog hebben wat voor gevolgen hun gedrag heeft of kan hebben voor dat waarvoor ze zouden moeten staan, in dit geval het voetbal. Om zijn positie te kunnen handhaven volgend jaar maart, dan is de herverkiezing staat op de rol. Nou, wat je al zei terecht, hij zou niet eens herkiesbaar mogen zijn, maar hij heeft het weer zo gemanipuleerd dat het wel kan. Roept hij nu in een brief aan alle councilmembers van FIFA en aan alle 211 bij FIFA aangesloten nationale bonden dat hij graag de status en toekomst van FIFA wil bespreken met een ieder en dat dat ook de bedoeling was van zijn in de Verenigde Staten gelanceerde plannen om de commerciële rechten van FIFA te verkopen in een nieuwe entiteit, FFE, FIFA Forward Enterprise. En die zouden dan willen verkopen aan de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Nou, dan weet je al genoeg, denk ik, maar goed. Hij voegde er gezien alle felle reacties op die plannen aan toe dat het wat hem betreft de democratische processen binnen FIFA nooit ter discussie zullen staan. Hij vergat hierin even te melden dat hij geheel zelfstandig die plannen had gesmeed met de Trump-clan. Dat hij geheel op eigen houtje een FIFA Peace Award had uitgereikt aan Donald Trump. Dat hij een rode kaart zonder enig overleg met de daarvoor aangewezen instanties in het WK had geseponeerd. En dat hij giften heeft aangenomen van Qatar. Infantino volhardt nu in een soort passende aanvallen is de beste verdedigingsstrategie, dat UEFA erop uit is hem een beentje te lichten. He, een beetje een slachtofferrol invullen. Maar dan hoopt hij bepaalde sympathie te wekken. Nou, ik denk dat hij dat station al gepasseerd is. En hij gaat ongetwijfeld terugvallen op de aanpak van One Country, One Vote. En met de beloofde smeergelden meer dan de helft van die 211 stemmen naar zich toe te trekken. En met de verrassende hoge inkomsten van het afgelopen WK in zijn achterhoofd, of in zijn voorhoofd, heeft hij alle landen al $40 miljoen toegezegd. En dat is natuurlijk een hele hoop geld voor kleine landjes. En het merendeel van die 211 landen zijn kleine landjes in de werelddelen Afrika, Zuid- en Midden-Amerika en het Verre Oosten. Dus hoe dan ook, Robert, ik vrees dat ik onze luisteraars nog vaker zal confronteren met de fratsen van Gianni Infantino.
1: Ja, ik vrees ook dat we er voorlopig nog niet vanaf zijn. Laten we het dan hebben over Chelsea. Want daar hebben we natuurlijk wat eigenaren. Twee Amerikanen, Todd Boehly en Mark Walter. Die hebben het deel wat ze hadden verworven in Chelsea verkocht.
2: Ja, ze hadden beide met elkaar 25% van de aandelen in Chelsea. Die hebben dat verkocht aan de grote aandeelhouder. En dat is een 61% aandeelhouder. Dat is het private equity fonds Clearlake Capital voor ruim 1,3 miljard. Hetgeen de Londense club een waarde geeft van ruim 5 miljard pond. De andere aandeelhouder, de Zwitserse miljardair Hans-Jörg Weiss, Blijft wel aan boord ook als aandeelhouder met zijn 14%. In 2022 werd de club door de Engelse overheid verkocht. En waarom door de overheid? Omdat de club was eigendom van Roman Abramovic. En dat was een van de boezemvriendjes van Poetin. En toen kwam er een verbod op alle Russische bezitten in Engeland. En toen is dus de club geconfiskeerd. En de Engelse regering heeft de club toen aan de zojuist genoemde aandeelhouders, waaronder dus Todd Boehly en Mark Walter, verkocht voor 2,5 miljard. Dus in 4 jaar tijd is de waarde van de Chelsea voetbalclub verdubbeld. En het is op zichzelf niet eens zo opvallend, want de prijzen gaan razendsnel omhoog. Maar ja, als je de resultaten, de sportieve resultaten van Chelsea ziet van de afgelopen jaren, zijn die nou niet om over naar huis te schrijven. Dus zelfs als je niet echt top presteert, dan ben je als zo'n Londense club toch eventjes in waarde verdubbeld in een tijdstek van 3 jaar. Mark Walter, dat is dus een van die twee, is de man die nogal veel in het nieuws is de laatste tijd. Want enkele weken geleden verkocht hij onder andere de NBA, de National Basketball Association Club Los Angeles Lakers, voor het recordbedrag van $12,5 miljard. En geruchten willen dat hij dringend veel geld nodig heeft. Nou, dan heb je aan 12,5 miljard voorlopig lijkt me wel voldoende, maar goed. Hij heeft die gelden nodig om zijn verzekeringsmaatschappijen, kennelijk meerdere heeft hij in bezit, uit de nood te halen, omdat hij die de afgelopen jaren zou hebben leeggeplunderd. Nou, dat is een lekkere man dus, die meneer Walter. Maar ja, we weten het, Robert, de sport vandaag de dag is niet meer alleen een passie voor de sportliefhebbers, maar is ook een passie voor geld. En mensen, want er is heel veel te verdienen in de sport als je zo die bedragen hoort hoe iets stijgt in een paar jaar tijd. En inherent aan veel geld is natuurlijk dat het ook verkeerde types aantrekt, helaas. En dat is dus ook zo in de blijkt nu in de sportwereld.
1: Manchester United, blijven we even in de Premier League. Die hebben momenteel in hun jeugdopleiding misschien wel het grootste talent in het voetbal rondlopen. JJ Gabriel heet die jongen. En uiteraard wordt daar dan al flink aan getrokken door verschillende partijen, verschillende andere clubs. Echter, het jochie, noem ik het even heel onbeschoft, maar hij is pas 15. Dus officieel mag hij natuurlijk nog niet getransfereerd worden volgens de regels. Maar dan bestaan er wat loopholes om de regels te omzeilen. En Real Madrid denkt daar misschien wel aan om daar gebruik van te maken.
2: Ja, het is een opmerkelijk jongetje. Hij zit sinds zijn 9e jaar, heeft hij kunnen profiteren en mogen profiteren van de jeugdopleiding van Manchester United. Dus je zou zeggen dat er bij hem, en als het niet bij hem is, dan bij zijn ouders een zekere mate van dankbaarheid zou optreden. Maar het heeft er alle schijn van dat de zaakwaarnemers, want die zijn natuurlijk al lang in beeld bij zo'n talent, dat die hem hebben ingefluisterd op basis van de constatering dat naast de interesse van Real Madrid ook andere topclubs als Paris Saint-Germain en Bayern München al interesse hebben getoond. Dat die hem influisteren dat hij zich maar moet gaan opstellen als zijnde ontevreden bij de club Manchester United. En dat hij weg zou willen uit Manchester. Gewoon puur omdat het wonen en leven in Madrid waarschijnlijk interessanter is dan in Manchester. Het geheel wordt dus gedwarsboomd, wat jij net al zei, Robert, door het feit dat de FIFA bepaalde regels kent, spelregels kent. En terecht natuurlijk. Dat als het aankomt op jeugdige spelers onder de 18 of onder de 16 zelfs, dat er bepaalde spelregels stellen. Maar nu is daar kennelijk een soort loophole, is zij vergeten in het vaststellen van die regels. Want een jongetje van 15, ja, jongetje, het klinkt oneerbiedig, maar goed, een 15 ben je nog niet echt in staat om zelf beslissing te maken. Als de ouders van de betreffende jongen zouden besluiten om naar Madrid te verhuizen, om daar te gaan wonen, dan is de zoon van die mensen volstrekt vrij om zijn huidige baan of zijn huidige bezigheden te stoppen en met zijn ouders mee te gaan. Ongetwijfeld zitten daar nog wel haken en ogen in, want ik ken het contract niet helemaal of die regels. Maar ik ben ervan overtuigd dat Real Madrid, zo slim als ze zijn, tracht te gebruik te gaan maken. En ja, dan zullen ze die ouders van Gabriel, zullen ze een prachtig huis aanbieden in Madrid met een paar auto's en een levenslang vaste inkomsten voor de rest van hun leven. Dan zullen die ouders ongetwijfeld zover gaan om te verhuizen. Dus dit zou een, ja, een manco kunnen zijn in de regels van FIFA. En in plaats dat meneer Infantino zich daar nou mee bezig zou houden, in plaats van met al die andere stupide plannen van hem. Maar goed, het is dus touwtrekken rond het voetbalwonder Gabriel. Daar zullen we ongetwijfeld veel meer over worden. Dus dit is een typisch gevalletje van wordt vervolgd.
1: Ja, maar het ding is, hij is al 15. Nou, dan duurt het vast niet lang voordat hij ook weer een keer 16 wordt. Dan kun je als Real Madrid toch ook gewoon wachten en dan gewoon een opleidingsvergoeding neertellen bij United. Ben je toch ook klaar?
2: Zou ik ook denken. En zeker in de wetenschap dat jongetje niet beter wordt als hij nu een jaar niet zou voetballen. In deze fase van zijn leven is het natuurlijk heel belangrijk om die talenten die hij ongetwijfeld zal hebben, om die te cultiveren en om die op te laten pakken door een professionele trainer en trainers. Want alle talenten die hij heeft moeten er wel uitkomen. En als hij een jaar niet zou spelen vanwege de onvrede of de ruzie met Manchester United, dan wordt die jongen niet beter. Dus dat zou niet in het belang zijn van het voetbal.
1: Laten we dan naar de Europa League gaan. Daar speelde Sunderland tegen AZ. Helaas, want het was een goede wedstrijd van AZ, maar verloren ze hem wel nip met 1-0. Even daar gelaten of het een rechte penalty was, ja of nee. Maar de kijkers viel waarschijnlijk ook op dat Sunderland speelt in een prachtig shirt zonder shirtsponsor.
2: Ja, ik ben natuurlijk enigszins gehinderd door, noem het maar eventjes, fanatisme over mijn vak sportmarketing. Ik zie dat onmiddellijk en ik duik daar dan in. En de club, of Sunderland, heeft een contract met het toeristenbureau van Ghana. Om met Visit Ghana op het shirt te spelen, op de borst. Eerder stonden ze op de mouw bij Arsenal. Maar dat is vanwege de discussies die er ontstonden over dat dit geld in handen zou komen van de dictators in Ghana. Dus daar zijn ze afgegaan van die mouw van Arsenal. En ze zouden op de front van het shirt gaan van Sunderland. Maar de deal zou zijn voor 10 miljoen pond per jaar. Die staat dus eigenlijk al geruime tijd ter discussie. En vanuit Ghana wordt gemeld dat de discussies zullen leiden tot een canceling van de hele deal. Dus er is nog geen cent betaald. En daar, op basis daarvan heeft Sunderland onmiddellijk het shirt weer schoongemaakt. Maar het zou resulteren dus in een soort pijnlijke status voor Sunderland. Van zijnde de enige club in de Premier League zonder shirtsponsor. En dat is ook niet leuk voor Brian Robbie natuurlijk, die daar speelt. En die het afgelopen weekend 3 keer heeft gescoord. Maar goed, dat even terzijde.
1: Ja, maar ik moet zeggen eerlijk, ergens vind ik het wel altijd heel mooi als een club zonder shirtsponsor speelt. Dat voelt echt heel erg retro aan eigenlijk.
2: Ja, het is een beetje vergelijkbaar met wat Rolex heeft gedaan tijdens Wimbledon. En ik ben het met je eens, Robert. Dat zou heel erg spannend en zou ook een hele interessante case kunnen opleveren in sportmarketing. En Rolex in de finale van het mannenenkel van Wimbledon heeft in de laatste beslissende game, of de laatste beslissende set, heeft gezegd, bij deze finale is het totaal reclamevrij. Dus de wedstrijd wordt niet onderbroken door commercials. Ook niet als de spelers even op hun stoel zitten. Nou, als er nu op een topclub in een topwedstrijd gezegd zou worden, wij trekken ons terug van het shirt van een van de finalisten in deze competitie. En wij stellen het mooie shirt, zeg maar wat Barcelona, dat Spotify dat ze zeggen, of Emirates bij Real Madrid, of Telecom bij Bayern München. Wij stellen het shirt nu beschikbaar en we laten de club spelen in het traditionele shirt zonder shirt reclame. Graag gedaan, hartelijke groeten, getekend door. Nou, ik denk dat zoveel reuring around the brand zou opleveren, dat het een case zou worden die genoemd zou worden in alle handboeken over sportmarketing. Dus ik heb dit wel eens een keer al voorgesteld aan de club, maar de betreffende sponsor in dat geval was daar niet toe geneigd. Nou, dat vind ik dan een beetje kortzichtig. Maar goed, het is niet anders. Maar het zal ongetwijfeld nog wel een keer gaan gebeuren, denk ik.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten van het laatste nieuws. En wij spreken je uiteraard volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
3: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla, Zuid-Afrika, om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt.

0: rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
1: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
0: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
0: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven. Ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat. Het is hartstikke mooi, maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. Ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. Dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, dit is Marvin.
0: Nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: dat ik bij

0: een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dus dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio Live.
1: Onze team Dutch Zeilsters zijn terug uit Newport, Rhode Island, waar het team de afgelopen week deelnam aan de Women's International Championship. De tienkoppige bemanning van de IC-37-boot groeide tijdens het toernooi door veel te leren en steeds beter te worden op het water. En de Zeilsters bekroonden hun harde werken door de tiende en ook laatste race van het event te winnen. En daarmee uiteindelijk de negende plek in het algemeen klassement veilig te stellen. Een mooie afsluiter van een project dat al een aanloop kende van een jaar. Ik ga erover in gesprek met Zeilster en ook initiatiefneemster van dit project, Saar van Bemmel. Saar, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Ja, dan is ineens die Women's International Championship voorbij. Toch, ja, is dat dan toch jammer dat het nu al voorbij is nadat jullie er al een jaar mee bezig zijn geweest?
2: Ja, natuurlijk. Je bent zo lang met voorbereiding bezig, maar ook heb je 5 trainingsdagen daar en 5 wedstrijddagen. En dat gaat dan uiteindelijk toch redelijk snel voorbij. En we hebben ook een paar dagen gehad dat we niet hebben kunnen zeilen. Dus dan wordt er snel wat van afgesnoept. En dan zit je achteraf zo na te genieten van het evenement. En natuurlijk had je altijd gewild dat het nog wat langer duurde.
1: Ja, het was een prachtig project. Daar gaan we het zeker over hebben. Maar ik ben benieuwd, jij bent initiatiefneemster. Hoe kwam je op dit idee om dit te gaan starten?
2: Vorig jaar waren we nog de Admirals Cup aan het varen met een aantal die ook deze wedstrijd nu hebben gevaren. En toen was dat voor mij ook een beetje het einde van ROS, dus het opleidingsprogramma wat ik hiervoor deed op een Care 46. Dus ik zat al best wel te kijken van, oeh ja, wat ga ik hierna doen? Toen kwam het nieuwsbericht voorbij dat ze deze wedstrijd gingen varen en eigenlijk een vrouweneditie gingen doen. Want ze hebben deze wedstrijd al lang gedaan, maar dan een soort open versie, wat in deze wereld vaak ook een grotendeels mannenversie betekent. En dit werd de allereerste all-women editie die ze gingen uitvoeren. Dus dit kwam langs en ik dacht van ja, ik heb geen ROS meer volgend jaar. En toen heb ik eigenlijk direct Laura erbij betrokken als schipper van de boot. En hebben we ons bij Dutch Sail gemeld dat we dit wilden gaan doen. Ons aangemeld en vervolgens zijn we uitgenodigd. En dat was eigenlijk de hele start van het project.
1: Ja, Laura is Laura van Veen in dit geval. Er was ook echt best wel veel animo, hè, vanuit de vrouwelijke zeilsters om hier aan deel te nemen. Want uiteindelijk heb je een tienkoppige bemanning. Maar jullie hadden 50 aanmeldingen.
2: Ja, echt ontzettend veel. We hadden ook wel verwacht dat er wat animo voor zou zijn. Maar niet verwacht dat het zoveel zou zijn. En het kwam ook van alle kanten. We hadden zeilsters uit kleine boten, grote boten, matchracen, hele ervaren zeilsters, Olympische klasses ook wat minder ervaren zeilsters. Dus we hadden opeens zoveel namen voor ons neus. Het was nogal zoeken met wie we het beste konden gaan varen. Dus dat was wel een interessante periode.
1: Ja, hoe gaat dat traject eigenlijk? Want het is inderdaad echt een afwisseling als je kijkt naar de namen tussen echt alle disciplines een beetje die je kan bedenken.
2: Ja, absoluut. Ja, het was een redelijk intense periode, want het was voor ons ook voor de eerste keer dat we op deze manier een selectieproces gingen doorlopen. We hebben eerst gekeken naar de cv's die binnenkomen. Wat is je achtergrond? Wat voor een categorie zeiler ben je? Dus welke zit je in de dinghies, grote boten, matchrace, hoeveel ervaring heb je? En op basis daarvan hebben we een eerste selectie gemaakt. Vervolgens zijn we met iedereen gaan bellen om even te kijken van wie ben je meer als persoon, hoe... wat meer toelichting over je ervaring. En vervolgens, daarna hebben we een selectie gemaakt waarmee we nog een gesprek zijn gaan doen, waarna we in de boot zijn gestapt ook. Dit hebben we toen op de Koninklijke Vereniging Muiden kunnen doen op de J70's. En daar zijn we met een stuk of 25 zeilsters volgens mij het water op gegaan om te zien hoe ze in teamverband functioneerden. En op basis van die dag hebben we uiteindelijk de samenstelling van het team gemaakt.
1: Ja, fast forward. Jullie hebben een jaar lang met z'n allen getraind. Maar dan is het best wel interessant om te weten dat jullie eigenlijk pas 5 dagen voordat het toernooi begint, pas op de eigenlijke boot hebben kunnen gaan trainen eigenlijk.
2: Ja, klopt. Dat maakt het ook best wel lastig, merkte ik. Want je kan heel goed, je kan heel veel dingen al voorbereiden. Dus je kan heel goed zien, oké, hoe kunnen we de communicatie zo goed mogelijk laten lopen? Hoe kunnen we de startprocedure zo ver mogelijk standaardiseren? Hoe kunnen we boothandeling zo goed mogelijk op orde krijgen? Maar je weet natuurlijk dan heel weinig over boottechnische informatie. Dat hebben we dan ook proberen, want we hadden geen boot in Europa die we konden gebruiken. om op te trainen. Dus we zijn vooral heel veel vooronderzoek gaan doen, omdat er heel veel informatie over de boot wel op internet staat. Dus we hebben een hele desk research gedaan naar de boot, de boothandeling, bootspeed, waardoor we best wel goed voorbereid daarheen gingen. En we hadden ook voor daar hadden we geregeld dat we met twee coaches het water op konden. En dat was met Tony Ray en Tim Corbett. En die hebben ons tips gegeven over dus boot-specifieke dingen. En Tony was juist meer over hoe kunnen we als team het beste samenwerken. En dat heeft ons ontzettend geholpen om die boot zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Want nou, ik kwam moeilijk op gang. En dat is best wel booteigen dat hij wat trager op gang komt. Dus het was heel goed dat we daar goed onderzoek naar hebben gedaan. Maar ook externe support bij hebben gehaald om die boot zo snel mogelijk te leren kennen.
1: Ja, en dan vijf dagen trainen, dan begint het toernooi natuurlijk. Blik eens even terug op die afgelopen weken. Hoe was dat?
2: Heel bijzonder. Het was heel gaaf om in zo'n sfeer te zijn waar de beste zeilsters van de wereld opeens allemaal samenkomen. Ook omdat het op zo'n prachtige locatie is waar alles zo goed verzorgd is. En het was heel vet om te racen in deze setting. Om op grote boten met 20 boten in de vloot One Design te varen. Waardoor het super druk is bij de bovenboei, super druk is bij de onderboei. Maar ook elke fout gelijk wordt afgetikt. Dus er is gewoon geen ruimte om fouten te maken. En dat was wel een hele vette manier van racen. Dus we stonden er gewoon als team ontzettend relaxed in wel, denk ik. We hadden ook gewoon heel erg, we zijn nu ook gewoon lol te maken, want we houden gewoon allemaal van zeilen. Maar het was wel een ontzettende indrukwekkende setting.
1: Ja, en dat is goed gelukt. Want uiteindelijk bekroonden jullie dit traject door de slotrace, de tiende race te winnen. Dat lijkt me echt een kers op de taart, toch?
2: Absoluut. Het was ook wel heel erg vet, want we hadden al de hele week dat we best wel in de buurt van de podiumplekken kwamen. We hadden ook al een tweetje gevaren. Die dag ook al een viertje gevaren. En het voelde gewoon, het was een moment dat we allemaal dachten, eindelijk is het gelukt. En dan ook nog op de laatste race. Ze waren helemaal in extase. Stonden echt te juichen alsof we het hele event hadden gewonnen. Maar voor ons voelde het gewoon als een groot succes. En uiteindelijk kwam de wedstrijdcommissie, die was zo te spreken over onze blijdschap van de winst, dat ze ons eind van de dag ook de huls hebben gegeven van het overwinningsschot wat wordt afgeschoten op het moment dat de eerste over de lijn komt. Ja. Dus die hebben we mee naar huis gekregen. Dat was erg speciaal.
1: Nou, dat was mooi. Dan is het traject nu op dit moment een einde. Tot slot, ja, gewoon heel kort. Ja, wat nu eigenlijk voor jou en je medezeilsters?
2: Beetje back to reality. We zijn allemaal weer aan het proberen te landen. Tegelijkertijd willen we ook graag vooruitblikken. Dus we willen heel graag over 2 jaar, dus de volgende editie, willen we er graag weer bij zijn. Dus we zijn nu aan het kijken, wat is daarvoor nodig? Wil iedereen nog door? Hoe gaat het eruit zien? Dus we maken grote plannen.
1: Nou, ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Saar van Bemmel, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk gefeliciteerd met een fantastisch traject daar tijdens die Women's Internationals Championship.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar...

0: toe. Ja, we hadden het er in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso... In Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet het elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Of je zegt, hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen. En hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst 6.000 euro minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
0: Ja, want de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer... Door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio Live.
1: Het seizoen in de MXGP en MX2 zit erop. Afgelopen weekend werden de wereldkampioenschappen afgesloten in Darwin voor de Australische Grand Prix. Het eerste wat opviel was dat, nou ja, eigenlijk misschien enkel de diehards nog aan de start stonden. Jeffrey Herlings die wist voor de 8e race in ieder geval op rij bij de manches en dus de Grand Prix te winnen in de MXGP. En in de MX2 won de Zuid-Afrikaan Camden McLellan de eerste manche en de Grand Prix. De tweede manche was voor onze zuidenbuurman Liam Everts. De blik in het motocross is dan weer nu gericht naar Europa, terug naar Ernée in Frankrijk, want in het eerste weekend van oktober gaat daar de Motocross of Nations, of het landen WK, plaatsvinden. Ik ga over dit alles in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, hele goedemiddag.
2: En goedemiddag.
1: Waren voor jou denk ik ook korte nachtjes.
2: Ja, het was een heel kort nachtje. Door het tijdverschil werd er al om 4:30 op zondagochtend gereden. De eerste manche in de MX2 klasse. Ja, toen zat ik al volop in de studio, de soundcheck achter de rug en het slaap uit mijn oogjes gewreven. Maar ik zat er klaar voor, keurig op tijd. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel weerstand Fares zou gaan geven in die titelstrijd. 45 punten voorsprong ten opzichte van McLellan. Ja, bij de maximale score van 50 punten moest het wel heel raar lopen. Wilde Fares die voorsprong nog uit handen gaan geven. Is ook niet gebeurd en McLellan mocht de manche zegen pakken. Fares pakte het wereldtitel. En daarmee natuurlijk geschiedenis geschreven door Triumph. Want het is pas de tweede keer dat een Brits motormerk een wereldtitel motocross pakt. Daarvoor moeten we terug naar 1957. De allereerste wereldtitel, officiële wereldtitelstrijd. In de 500ste C-klasse was door een Brits merk gewonnen. En nu dus de Triumph.
1: Ja, want Triumph, nou ja, Triumph, letterlijk vertaald. Ja, die hadden het wel het beste weekend in ieder geval. Want daar werd goed feest gevierd.
2: Ja, die hebben een geweldig seizoen gehad. Het derde seizoen in het wereldkampioenschap. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Triumph aankondigde om in te gaan stappen in het wereldkampioenschap motocross. In eerste instantie in de MX2-klasse. Dan zouden ze in 2026 ook in de MXGP-klasse actief zijn. Ze hebben grote namen uit de industrie aangetrokken. Ze zijn in Amerika met een groot team actief, zowel supercross als motocross. Ivan Tedesco als testrijder, Ricky Carmichael, de GOAT. Ja, die naam heeft hij natuurlijk niet voor niets als testrijder. Dan in de Endurosport zijn ze actief. Dus ja, er is heel veel energie en geld en budget tegenaan gegooid. Ja, en dat dit zo snel zou gaan, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. De voorbeschouwingen die ik heb geschreven en waar ik met diverse mensen over heb gesproken. Ja, de titelstrijd, normaal gesproken, Langevelder als titelverdediger. Sascha Koenen, ja, bloedsnel, dus die doet mee voor de titel. En dan Liam Everts, dat zouden de top 3 gaan worden. En welke volgorde moesten ze even zelf nog bepalen. En dan McLellan is snel, maar niet goed genoeg bij de starts. Fares, ja, een beetje een vraagteken. Niet heel erg veel indruk gemaakt vorig seizoen. Dus ja, die Triumphs die doen niet mee voor de wereldtitel, toch?
1: Nou ja, dat hebben ze uiteindelijk het tegendeel bewezen natuurlijk. Want uiteindelijk zij dan zowel de wereldkampioen als de nummer 2 af te leveren. En natuurlijk bij de fabrikanten ook de wereldtitel op te eisen. Liam Everts won de tweede manche. Dat is natuurlijk voor Husqvarna, maar zeker ook voor Liam Everts zelf in al het geweld ook wel lekker om nog mee het seizoen af te sluiten.
2: Ja, ik had hem graag nog een Grand Prix zegen gegund. Hetzelfde geldt er in principe voor Yamaha. Want die wacht ook al een tijdje op een Grand Prix overwinning. Maar Everts reed echt voortreffelijk die tweede manche. En een zegen dit seizoen had het 2026 seizoen voor hem misschien een beetje meer kleur gegeven. Wel diverse podiumplaatsen weten te scoren. Een aantal manche overwinningen weten te pakken. Maar niet die zwaar bevochten Grand Prix zegen. Ja, en dan gaan we meteen eventjes met één oog kijken naar na 27. Everts blijft in de MX2 klasse. Zijn laatste seizoen. Want hij wordt volgend jaar augustus 23. En dat betekent dat hij op 1 januari 28 dus 23 jaar of ouder is. En dan is er geen plekje meer in de MX2 klasse. Dus dat is zijn laatste kans. Ik verwacht min of meer dat Langevelder, die door ziekte in Australië niet in actie kon komen, ook actief blijft in die MX2 klasse. Hij had het natuurlijk hele andere dingen verwacht als titelverdediger. En nu verliest hij zelfs nog die vierde plaats in de eindstand aan Everts. Dus die twee gaan blijven in de MX2-klasse. Daar komt McLaren bij. Die heeft ook nog een jaartje voor de wielen in de MX2-klasse. Ja, en Kai Kartsenmakers heeft natuurlijk opnieuw indruk gemaakt door een hele knappe zesde plaats te scoren. Ja, die zou ook wel eens hele mooie dingen kunnen laten zien in 2027.
1: Nou, afgetrapt dus met de MX2. Uiteraard ook de MXGP nog. Voordat we het daarover hebben. Ik noemde het in de intro natuurlijk ook al. Dat was het eerste wat opviel als je de tv aanzette en naar de race ging kijken. Het is wel even een verschil met of er ruim 30 motoren aan de start staan. Of slechts 14 zeg maar.
2: Ja, deelnemersveld heeft absoluut de wensen overgelaten. Daarbij moeten we natuurlijk wel aantekenen dat we ook een aantal rijders in de lappenmand hebben zitten. Dan denk ik aan beide Yamaha-rijders, Geyser en Renault. Lucas Koenen missen we al een tijdje. Bonacorsi heeft dit seizoen helaas meer naast de machine gestaan dan erop gereden. De Wolf uiteraard de hand blessure. Guadagnini de schouder blessure. Brent van Donnik en Forato afwezig met Fantik. Ja, er zijn behoorlijk wat rijders die in de lappenmand zitten. En dan denk ik ook eventjes terug aan Thibaut Benistan, die een zware blessure heeft opgelopen en een dwarslesie heeft opgelopen tijdens de Franse Grand Prix. Ja, dat zorgt ervoor dat het deelnemersveld fors minder is dan we eigenlijk gewend zijn. Daarbij komt ook nog dat de kaarten in grote lijnen wel geschud waren qua tussenstand. Er waren nog wat positieswisseling mogelijk. Maar ja, als je als team schuine streep als rijder moet kiezen tussen die trip maken voor, wat zal het zijn, 40.000 euro, 30.000, 40.000 euro. Of in Europa blijven en je rustig voorbereiden op eventueel de Motocross of Nations. Ja, daar zijn keuzes gemaakt door rijders. En daar is denk ik ook door de promotor nog wat de winst te boeken. Australië heeft een sterke nationale competitie met een aantal hele goede rijders die je ook in het verleden in Europa hebben gezien. Maar die waren geen een van allen aanwezig in Darwin. Heeft natuurlijk ook met de afstand binnen Australië te maken. Want volgens mij is het vanaf Melbourne, Adelaide richting Darwin is 3800 kilometer. Nou, dat is eventjes vanaf de Belgische grens bij Eindhoven op en neer naar Porto. Dus ja, dat voor een nationale wedstrijd of voor een Grand Prix in eigen land. Het zijn toch behoorlijk wat kilometers die je moet maken. Maar ja, het is een beetje de omstandigheden, de pech van de blessures. En dat we in de slotfase van het kampioenschap zitten, waar de wereldtitel al was gegeven aan Jeffrey Herlings in de MXGP-klasse. Roman Vijver was al zeker van de tweede plaats. Tim Geyser was al zeker van de derde positie. Dus ja, en daarna is het eigenlijk voor de eer. En die eer is gewonnen door Tom Vial. Hij wist in zijn debuutjaar vierde te worden in het wereldkampioenschap MXGP. En is daarbij de beste rookie geworden. Hij wist André Adamo tijdens die laatste wedstrijd te verslaan. En er zat nog maar 2 puntjes verschil tussen de Italiaan en de Fransman. Maar de Honda-rijder wordt dus keurig vierde.
1: Ja, dus wat dat betreft is er dus nog wel wat beslist. Voor de rijders die nog over waren. Uiteindelijk, Jeffrey Herlings liet er wederom geen gras over groeien. Waarom hij nou eigenlijk de beste is dit seizoen.
2: Ja, geen twijfel over mogelijk. De enige die hem het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen is Lucas Koenen eerder dit seizoen. Dat ging dus mis tijdens de Grand Prix van Engeland. En daarna is het eigenlijk een walkover geworden van de inmiddels 32-jarige Brabander. Een klasse apart. Het huwelijk met KTM dat op de klippen liep en het nieuwe huwelijk aangegaan met Honda. Nou, die verkeringperiode die is eigenlijk heel goed verlopen en ze zijn heel snel getrouwd. Want ja, de wereldtitel is binnen, de nummer 6 voor Herlings. En als het zo door blijft gaan, zie ik er misschien nog wel 1 of 2 bij komen.
1: Iedereen komt weer terug naar Europa, want begin oktober gaan we weer van start met de Motocross of Nations. Het landen WK waar alle landen tegen elkaar rijden. De vorige keer dat we elkaar spraken had Nederland toch wel een klein selectieprobleempje. Hoe staat het daar inmiddels mee?
2: Ja, ze hebben opnieuw contact gezocht. En dan bedoel ik daarmee de KNV met Glenn Koldenhoff. Dat is eigenlijk, als je eerlijk bent, de enige rijder die Nederland nog vooruit zou kunnen helpen. Heb ik het even niet over Calvin Vlaanderen. Want Calvin Vlaanderen had zich eigenlijk al beschikbaar gesteld voor het team van Zuid-Afrika. Daar is een stokje voor gestoken door de federatie. Niet door de federatie van Zuid-Afrika of vanuit Nederland. Dat is gedaan door de FIM, de overkoepelende organisatie. En dat gaat puur om het feit dat de juiste licenties daar niet voorradig waren, niet beschikbaar waren voor Vlaanderen, waardoor hij dus niet in actie kon komen voor Zuid-Afrika. Koldenhoff dus toch met de hand over het hart gestreken, gaat mee en voor met Hellings en Van der Moosdijk het team. Van der Moosdijk zou in de MX2-klasse rijden, schuift door naar een 4,5 machine. Is ook zijn oorspronkelijke klasse waarin hij rijdt. Voor de tweede keer de ADAC MX Masters titel gewonnen dit seizoen. En Koldenhoff stapt op een 250 machine. Geprepareerd vanuit Yamaha Europa. En die zal er zonder twijfel hoge ogen mee kunnen gaan gooien. Koldenhoff is niet heel erg groot. Is niet heel erg zwaar. Dus past denk ik van dit drietal rijders het beste op een MX2 machine.
1: Ja, en hij werd overigens ook nog afgelopen zondag Braziliaans kampioen. En dat kampioenschap reed hij dit jaar natuurlijk rond. Wat dat betreft, als je kijkt naar de opstelling met het ideale plaatje, wat ondanks alle blessures had samengesteld kunnen worden, is denk ik dan nu ook uiteindelijk de selectie geworden.
2: Ja, ik had het natuurlijk heel graag Kai de Wolf op de plek van Robin van der Moosdijk gezien. Dan heb je denk ik een team wat absoluut mee gaat doen voor de titel. De titel die één keer eerder door Nederland is gewonnen. Toen in eigen huis op het TCOG van Assen. Dat was in 2019. Toen overigens met Calvin Vlaanderen op de plek van Kai de Wolf. Maar ja, de handblessure van Kai de Wolf heeft daar een stokje voor gestoken. Ja, dan is denk ik van der Moosdijk de beste optie om mee te laten gaan. En die gaat nu dus mee met het team onder leiding van bondscoach Barry Vorselen.
1: Nou ja, kunnen ze alvast oefenen, want volgend jaar is het natuurlijk wederom in eigen huis in Assen. Het zou natuurlijk een leuke plek zijn om dan dat kunstje te herhalen.
2: Dat zou heel erg spectaculair zijn. En dan denk ik, als ik zo opnieuw op dit moment kijk, dat je gaat voor Hellings, dan ga je uiteraard voor de Wolf. Wanneer die twee heren fit zijn, is daar geen enkele twijfel over mogelijk. En dan denk ik dat de derde startpositie in de MX2-klasse, die zal gaan tussen of Kai Karsmakers, die eigenlijk dit jaar ook wel al heeft verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Vooral de laatste weken erg sterk bezig is. Maar eerder dit seizoen viel Karsmakers iets te veel uit met de machine, door machineproblemen. En met het systeem tijdens de Motocross of Nations is een uitvaller natuurlijk niet bruikbaar voor het eindklassement. Dus ja, daarom zou ik Karsmakers nu nog niet mee hebben genomen. Maar voor 2027 is hij absoluut een kans hebben voor het MX2-zitje. Samen met Kals Valk, die weer terug op de machine is gestapt. En die gaan wij volgend jaar dus weer in actie zien in het wereldkampioenschap.
1: Eerst nog de Motocross of Nations dus in Ernee. 2 tot en met 4 oktober. Nederland dus met een goede selectie. Maar misschien niet de allerbeste selectie op papier die kant op. Wie zijn er eigenlijk favoriet voor Ernee?
2: Ja, normaal gesproken eigenlijk, als ik het zo nu op dit moment kijk, de Fransen. Met Romain Fèvre, Tom Fial en Mathis Vallin. Mathis Vallin komt echt terug van een zware blessure opgelopen tijdens de Grand Prix van Portugal. Het beste team, denk ik, in eerste instantie kwam van de Spanjaarden af. Met viervoudig kampioen Prado. Met nieuwe wereldkampioen Fares en Ruben Fernandez. Alleen ja, Ruben Fernandez stak daar zelf een stokje voor door tijdens die Turkse Grand Prix hard onderuit te gaan. Daar is Francesco Garcia zijn vervanger. En Francesco Garcia won eerder dit seizoen de EMX 250 titel. Dus absoluut een zeer goede vervanger. Ja, ik denk dat Frankrijk, wanneer Valin en alles een beetje op orde heeft en de blessure goed heeft verwerkt, eigenlijk de grote favoriet is voor eigen publiek.
1: We gaan het in de gaten houden. Dus begin oktober Motocross of Nations. Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, SBMX en Noppen News Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld richting die tijd weer.
2: Tot de volgende keer. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaak. Ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, toch wel een opvallendheidje in de persoonlijke sponsoringmarkt van topvoetballers. Kylian Mbappé wordt al jarenlang gesponsord door Nike. Maar die heeft vaarwel in de mazzel gezegd tegen Nike. Aflopend contract afgebroken en is in zee gegaan met een, voor mij althans, compleet nieuw Zwitsers merk genaamd OM.
2: Ja. Het is niet geheel nieuw dat merk, maar in de voetballerij wel. Het merk bestaat al 17 jaar, dat wist ik eerlijk gezegd ook niet. En ze hebben al een soort reputatie opgebouwd in de tennis- en atletiekwereld. Roger Federer speelde in de tijd zijn laatste jaren op ON schoenen. En op dit moment is dus... zijn ze bezig om de voetbalmarkt te gaan penetreren en hebben dus direct maar gekozen voor een van de beste, zo niet de beste voetballer van dit moment, Kylian Mbappé bij Real Madrid. Op dit moment hebben ze wel ook onder contract, als we teruggaan even naar tennis, Ben Shelton, dat was de finalist in de US Open, de Amerikaan die weliswaar moest verliezen van Zverev. Maar met Mbappé gaan ze natuurlijk wel direct scoren. Maar dat was dus kennelijk nog niet genoeg, want ze hebben ook Thierry Henry, voor de oude luisteraars onder ons ongetwijfeld bekend, de jonge luisteraars misschien niet, maar was in de tijd een absolute topvoetballer. Die is aangesteld als directeur voetbal. En wat we ook wel opmerkelijk is, dat de honorering voor Mbappé, die zou vooral gaan in aandelen in het bedrijf. En dat kan ik me heel goed voorstellen. De zaakwaarnemers van Mbappé hebben dat denk ik heel goed geregeld. Want kijk, Mbappé heeft geen behoefte aan cash geld. Dat heeft hij voldoende. Maar als hij aandeelhouder wordt in een nieuw merk in de voetballerij en hij gaat zelf het endorsen en dat merk staat bekend als een heel goed schoenenmerk in de tennis- en atletiekwereld, dan is dat natuurlijk een veel betere vorm van honorering als je het cash geld niet nodig hebt dan dat je het in cash krijgt, want fiscaal is dat natuurlijk vele malen interessanter. De deal met Mbappé zou per direct ingaan. Nou, ik denk dat Adidas als kledingsponsor van Real Madrid en Nike natuurlijk sowieso niet, dat die niet erg blij zijn. Maar goed, het is voor het merk ON natuurlijk de beste promotie die je kan voorstellen. Want Mbappé die blijft natuurlijk de komende 10 jaar waarschijnlijk nog wel voetballen. Dus ze zitten goed met Mbappé als ambassadeur voor hun merk.
1: Zo, maar ja, dat hebben ze heel goed geregeld. Want dat is natuurlijk een veel slimmere deal inderdaad dan wat je zegt, gewoon cash geld afdragen. Maar dat snap ik nu ook met Thierry Henry als directeur voetbal daarbij dat merk. Dat ze Mbappé hebben kunnen strikken. Dus het komt niet helemaal, zeg maar. Het komt natuurlijk nog steeds wel enigszins uit de lucht vallen. Maar het is niet, zeg maar, alsof hij echt vanuit het niets dan voor zo'n merk kiest. Ik bedoel, het zijn allebei Fransen. Mbappé zal ongetwijfeld onnoegelijk veel respect hebben voor Thierry Henry?
2: Nou, ben ik van overtuigd, Robert. Ik denk dat ON ook de omgekeerde volgorde heeft gevolgd. Dat ze eerst Henry hebben benaderd en hebben vastgelegd als directeur voetbal. En dat ze met hem Mbappé hebben benaderd. Of zelfs door hem Mbappé hebben benaderd. Want inderdaad, Mbappé die luistert natuurlijk veel sneller en liever naar een Thierry Henry dan naar een groot concern. Ondanks het feit dat hij daar ook wel interesse voor zou hebben. Dus ik ben het helemaal met je eens.
1: Ja, dat is natuurlijk flink verlies voor Nike. Maar goed, die hebben op een andere manier dan wel weer winst geboekt. In dit geval op bestuurlijk vlak. Alexandre Arnault, een van de zoons van Bernard Arnault. De rijkste man van Frankrijk, maar bovendien de grote baas bij Louis Vuitton Moët Hennessy Groep. Een heel groot concern. Die hebben ze namelijk weggekaapt, Alexandre. Zou de beoogd opvolger zijn, maar niets is minder waar. Want hij gaat dus nu in het bestuur van Nike plaatsnemen.
2: Ja, het gaat de laatste tijd niet zo goed met Nike. Dus ze hebben kennelijk nieuw bloed nodig. En die zoon van Bernard Arnault, die is intussen, die is 34 overigens, en zijn vader is 77. Die zoon, dus Alexandre Bernard, die heeft kennelijk redelijk goed track record weten op te bouwen bij het concern van Louis Vuitton Moët Hennessy. Het is een waanzinnig interessant concern en met heel veel geld. Maar meneer Bernard Arnault is inderdaad de rijkste meneer van Frankrijk. En ze hebben recentelijk als concern een 10-jarig contract getekend voor 1 miljard dollar bij de Formule 1. Dus het is geen kleine jongen. Maar goed, dus die zoon die heeft besloten om in de raad van bestuur van Nike te gaan zitten. Pikant is het feit dat de Franse media, die speculeerden al tijden op het vertrek van Bernard Hinault, die, wat ik al zei, 77 jaar is, als CEO van het concern. En deze Alexandre werd getipt als zijn opvolger. Maar het feit dat hij vertrekt bij zijn vaders bedrijf geeft in mijn ogen althans aan dat hij waarschijnlijk die stoel niet zou hebben gekregen als hij zou zijn gebleven. En dat hij daarom is weggegaan. Tenzij er andere factoren een rol spelen natuurlijk. Dit is speculatief wat ik zeg. Maar het is opmerkelijk. En nu is er, hij heeft nog drie andere zonen en een dochter. Dus uit die vier zal dus nu een opvolger moeten worden gekozen voor het CEO-schap van het Louis Vuitton Moët Hennessy concern.
1: Dan gaan we een rijtje spelen af, Frank. Beginnen we bij de winterspelen, de aankomende in 2030. Die gaan plaatsvinden in Grenoble en omstreken. Daar hadden misschien wat mensen toch vurig gehoopt dat naast het lange baanschaatsen ook het shorttrekken naar Heerenveen toe zou komen. Maar dat is geen zins het geval. Het shorttrek gaat naar Lyon.
2: Ja, als Angel Daleman of Suzanne Schulting in 2030 het Olympische shorttrack wil combineren met lange baanschaatsen, zoals Schulting dat begin dit jaar deed in de Spelen in Milaan, wordt dat een behoorlijke opgave. Want zoals je net al zei, het shorttrack is nu toegewezen definitief door het IOC aan Lyon. Het Internationaal Olympisch Comité heeft dat besloten. In het congrescentrum Expo in Lyon. En zoals bekend, zoals je al zei, vindt het langebaanschaatsen in Heerenveen plaats. Nou, daar moeten we natuurlijk heel erg blij mee zijn als Nederlanders. Vooral omdat natuurlijk het langebaanschaatsen ook een, nou, ik zou bijna willen zeggen, een Nederlands feestje wordt of zal zijn. Dus, maar goed, het shorttrack dus niet in Heerenveen, maar in Lyon.
1: Ja, dus ze zijn die Nederlanders bij de winterspelen een beetje zat. Denken, hier heb je het schaatsen, daar winnen die toch alle medailles. Laat ons de rest verdelen.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Dat zijn de eerste aankomende winterspelen. De eerste aankomende zomerspelen zijn natuurlijk een stukje dichterbij. LA 28. Daar is toch een interessante voorspelling gedaan als het gaat om de economische waarde van de spelen op de omgeving waar het gaat plaatsvinden.
2: Ja, de Los Angeles County Economic Development Corporation. Een hele
1: gezondheid.
2: Ja, verwacht dat vanaf heden tot en met de feitelijke Spelen zelf in 2028, in de zomer natuurlijk, in meestal augustus, zal de stad en de omgeving een economische boost geven van minimaal 30 miljard dollar. De voorlopige begroting voor de Spelen staat op 7 miljard dollar. Nou, dat wordt traditiegetrouw altijd een stukje hoger en die eindigt ongetwijfeld boven de 10 miljard, maar dat dan nog. En sowieso is door de organisatie al verklaard dat de volledige begroting zal worden gedekt door sponsors, recettes, merchandising en een bedrag van 1 miljard wat uit het IOC komt. En dat halen zij weer uit de IOC-sponsors. De studie van die organisatie verwacht dat er circa 2 miljoen bezoekers, dus die komen dan van buiten LA, van buitenland en ook van binnen Amerika uiteraard, met elkaar minimaal 3,5 miljard dollar zullen besteden aan verblijfkosten. En dat dan spelen minimaal 124.000 banen zullen opleveren. Dat is nogal wat. Dus het is, vroeger was het toch echt zo dat de Olympische Spelen heel veel geld kostte en het was een prestigeobject voor het land. Tegenwoordig is het, als je het goed doet, kennelijk ook een moneymaker. Want dat is intussen ook op enkele fronten al bewezen.
1: Dan, als we het toch hebben over de aankomende 3 spelen, dan missen we de laatste natuurlijk nog, 2032, Brisbane, de zomerspelen daar. Daar hebben ze eens even heel goed nagedacht over, wat kunnen we er eigenlijk allemaal aan doen om proberen wat extra records te vestigen. Het zijn wereldrecords, olympische records. En die zijn eigenlijk met een heel goed idee gekomen. Ze gaan namelijk het...

0: rivier waar het roeien en het kanovaren zal plaatsvinden. Daar zijn in de afgelopen maand een aantal keren krokodillen gesignaleerd. Desalniettemin heeft de Wereldroeibond toch de locatie goedgekeurd. Dus onze nationale roeiploeg met name, die het natuurlijk heel goed doen de laatste jaren, die zullen zich moeten wapenen tegen mogelijke krokodillen waar ze met de boot overheen varen of tegen de boot aanvaren. En wat jij terecht zegt, Robert, misschien levert het een wereldrecord op, want voor een grote krokodil die lengtes van 6 meter kunnen aannemen, heb ik gelezen. Ga je toch liever een bochtje om en dan ga je hard rennend of hard roeiend voor kies je het hazenpad. Dus een merkwaardige ontwikkeling vind ik, maar kennelijk zijn de internationale bonden het erover eens dat het allemaal kan.
1: Ja, ze gaan een soort nieuw format lanceren. Een soort van last man standing. Degene die dus laatste niet opgegeten wordt, die wint.
0: Ja, het zou ook een interessant plaatje zijn. Een herenacht, die wordt achtervolgd door een krokodil.
1: Nou ja, genoeg motivatie om harder te roeien in ieder geval. Wat Formule 1 nieuws, Frank? En in dit geval rondom Ferrari.
0: Ja, voormalig Barcelona-hoofdsponsor, het Japanse e-commerce bedrijf Rakuten, heeft getekend als een meerjarige sponsor van het Ferrari Formule 1-team vanaf 2027, dus vanaf volgend jaar. Het bedrijf krijgt dezelfde status als Shell en Hewlett-Packard bij Ferrari en zou naar verluid $50 miljoen per jaar betalen. Dat is, vind ik, best wel een opmerkelijke ontwikkeling, want Ferrari was altijd helemaal getrouwd met Shell en dat was de enige sponsor die ze hadden. Nou, tegenwoordig is daar toch een ander beleid, is daar om de hoek komen kijken en is Hewlett-Packard 2 jaar geleden aan boord gekomen. En nu komt er dus nog een derde hoofdsponsor bij en dat wordt Rakuten, naast de andere kleinere sponsors die ze ook allemaal op de neus van de auto hebben staan.
1: Ja, eigenlijk vind ik het wel goed nieuws, want qua beeldmerk is Rakuten natuurlijk wel gewoon rood in tegenstelling tot HP. Ja. Misschien dat uiteindelijk dat lelijke blauwe vlak van die auto verdwijnt.
0: Ben ik helemaal met je eens. Het is dat jij het zegt, anders zou ik het gezegd hebben. Ik vind dat blauwe vlak van HP, wat natuurlijk een topmerk is en een A-merk is, dus er is niets op aan te merken, maar het past niet bij dat magische rood van Ferrari. En Rakuten heeft inderdaad als huiskleur rood. Dus, en Shell, ja, daar waren we aan gewend. Die gele schelp erop, op dat rood, past niet lelijk.
1: Nee. Absoluut. Ja, en dan sluiten we af natuurlijk traditiegetrouw met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Tenminste, als het er bij één blijft. Soms wil je ook wel eens meerdere uitdelen, Frank. Maar vertel, voor wie zijn ze deze week?
0: Ja, het zijn er in dit keer inderdaad 1 groen en 1 keer geel. Laten we beginnen met het goed nieuws. Het groen gaat wat mij betreft naar de KNWU. Dat is de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie. Want die bond, de wielrenbond dus, die heeft beslist om Dorcas Koenen aan te stellen als directeur-bestuurder. Nou zal iedereen vragen, wie is Dorcas Koenen? Nou, het is op zichzelf niet eens zo echt nieuwsmakend, omdat de man nauwelijks of niet bekend is bij de consument. Maar bij de insiders is hij wel degelijk bekend. Want Dorcas was de voormalig hoofdcommunicatie bij Rabobank. En Rabobank en wielrennen zijn sinds kort voor de tweede keer met elkaar in het huwelijk getreden. En ik vind, als je als wielrenunie een man als Dorcas Koenen aan boord haalt, die het klappen van de zweep kent van het bedrijfsleven, en dat bedrijfsleven heeft nu voor vele miljoenen weer het wielrennen gekozen als communicatiekanaal, dan is dat natuurlijk zeer winstgevend, zou ik bijna willen zeggen, maar zeer positief voor zo'n wielrenunie om een man in huis te hebben die het klappen van de zweep kent van de grote sponsor van het wielrennen. Dus ik vind dat een hele goede zet van de wielrenunie. En waar over het algemeen in alle sportbonden toch een soort mening hangt van ja, we moeten wel een sportman hebben of een voormalige sportman hebben als directeur van onze bond. Maar wat weet een voormalige sportman per definitie van het bedrijfsleven en het ondernemingsgedoe en de grote geldstromen in de sport. Dus ik ben een groot voorstander van sport, zoals je weet, Robert. Maar om nou direct maar alleen maar topsporters te benoemen als directeur van een sportbond vind ik geen goede zaak. Dan gaan we over naar het geheel. Ja, dat gaat naar het voetbal in zijn geheel. Omdat het voetbal niet in staat is om een geschikte kandidaat naar voren te schuiven om in maart volgend jaar de klaar.

0: aan Infantino te verslaan in zijn beoogde herverkiezing. Nu zullen de luisteraars zeggen, ja, maar die kandidaat kan toch nog komen, want we hebben het pas over maart volgend jaar. Maar het is wel zo dat FIFA heeft in de spelregels staan dat voor november aanstaande moet een tegenkandidaat zijn ingediend. En als je een tegenkandidaat indient, moet je mijns inziens zo'n man ook helpen, promoten, neerzetten, positioneren, voordat hij officieel wordt gelanceerd in november. Dus de tijd gaat dringen en ik vind het merkwaardig dat in zo'n grote wereld als de voetbalwereld, zoveel landen die zijn aangesloten bij FIFA, dat daar niet één kandidaat naar voren kan worden geschoven die enigszins unaniem wordt gesteund of door een grote meerderheid wordt gesteund om als tegenkandidaat te dienen voor de clown Infantino. Dus geel naar het voetbal.
1: Nou, dan noteren we die bij deze. Frank van der Walbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten van het laatste nieuws. En wij spreken je uiteraard volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.
3: Taking it slowly, I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde de orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat, ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat er wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is. Dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen. Waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen. Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet, hoe leuk is tennis. En nou, daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Ja. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we wegproberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus training op zaterdag. Waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.